0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3:00.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethof, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. Gisteravond was er een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is een olietanker in de straat van Hormuz op mijnen gevaren en in brand gevlogen. De VS stelt dat het schip daar niet voer en dat het bij de kust van Oman werd aangevallen door Iran. Dat is ook de laatst bekende locatie van de tanker. Amerika stelt dat de tanker eerder al door een raket en nu door een drone is aangevallen. Iran claimt dat het volledige controle heeft over de straat van Hormuz, terwijl de VS juist stelt dat de gehele straat mijnvrij is gemaakt. En in Hollywood is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hex de rol van de oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jonge schrijfster. Hex kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De ESA heeft succesvol een satelliet gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is het een teken van stress. En de missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. En wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. In Los Angeles is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart die heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hex de rol van oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jongere schrijfster. Hex kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. En na het Twents en het Sallands verschijnen de verhalen van Jip en Janneke binnenkort ook in het Urks. Over een maand verschijnt het eerste boek, Voor altijd Maas. Dat is Urks voor altijd vrienden. En met de vertaling willen de betrokken organisaties regionale talen onder jongeren levend houden. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden wordt het. En 's avonds bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5:00.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was dat nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jetten, is het vertrouwen 36%. En veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. In L.A. is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy gewonnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hex, de rol van een oudere komiek die door haar agent wordt gedwongen om samen te werken met een jonge schrijfster. En dit jaar kreeg ziekenhuisdrama-serie The Pitt de meeste nominaties, 25... Net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wahl de prijs voor beste acteur in een dramaserie. En zanger Blauwtzoen die heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers die willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. En de bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Weer nog lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6:00.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wilde graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. Trump hoopte de strengere regels in te voeren voor de tussentijdse verkiezingen in november, de midterms. Veel democraten die stemmen namelijk per post. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. Nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag door het kabinet rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een satelliet gelanceerd. En aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. En er kan worden gezien hoeveel licht planten geven. En als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag is het dan op veel plaatsen zonnig bij 22 tot lokaal 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. En de dagen daarna wordt het een stuk minder warm en ook een stuk wisselvalliger weer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Goedemorgen met Oost. Thuis in
2: dinsdag 15 september, de derde dinsdag van september. Goedemorgen, goedemorgen Jeroen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Het is dus Prinsjesdag. Onze verslaggevers zijn al in Den Haag.
3: Ja, en daar houden ze zich vanmorgen bezig met hoedjes, kapsels en oranjefans.
2: Ja, maar later vandaag natuurlijk met de troonrede, de miljoenennota en wat de kabinetsplannen voor Overijssel gaan betekenen.
3: En daar houden de burgemeesters uit onze provincie zich ook mee bezig.
2: Ja, het weer op Prinsjesdag hoor je natuurlijk ook. Het verkeer op Prinsjesdag, de burgemeesters op Prinsjesdag. En heel veel muziek van Prinsjesdag uit de jaren 80 hoor je tot 9:00 bij ons in...
0: Goedemorgen met Oost.
2: Icoon van de jaren 80, Madonna. Here's Express Yourself.

0: 7 minuten over 6. Je luistert naar Radio Oost. Goedemorgen. We gaan je bijpraten over het nieuws van de afgelopen uren.
1: De opvang van asielzoekers aan de Meeuwenlaan in Zwolle blijft mogelijk maanden langer open dan eerder is afgesproken, bleek gisteravond tijdens een raadsvergadering in Zwolle, waarin werd gesproken over een nieuwe tijdelijke opvanglocatie. Tegen de moeder en zoon uit Enschede is 240 uur werkstraf geëist op verdenking van mensensmokkel. Ze erkennen een illegale vrouw uit Colombia in Deventer onderdak te hebben geboden en aan het werk te hebben gezet in hun salon voor erotische massages. En de Oud-Marsumseweg in Alberg in de N349 was gisteravond lange tijd dicht na een ernstig ongeluk tussen twee auto's. En een van de twee auto's belandde in een greppel langs de weg.
0: Dan werpen wij een eerste blik in de ochtendkranten die iets later waren dan normaal. Werden er al voor gewaarschuwd door krantenbezorgers. De reden kennen we nog niet helemaal, maar daar komen we vast nog wel achter. Veel Prinsjesdag in de kranten natuurlijk. Volkskrant heeft een klein tekeningetje van de koets met 8 paarden daarvoor in silhouet op de voorpagina ten tekenen dat het Prinsjesdag is vandaag. Waar zullen we mee beginnen? Met de inhoud of met de opsmuk?
1: Opsmuk.
0: Voor op de Volkskrant. 4 foto's van Kamerleden met de mooie hoeden en outfits. Behalve de man in het gezelschap, dat is Martin Beer van de VVD. Hij heeft een keurig strak blauw pak aan met een blauwe stropdas en een wit overhemd. Hera Dijk van D66 is in het blauw met een mooie kantenhoed. Lisa Vliegendhart van Pro heeft het bescheiden gehouden in camelkleurig outfit met een bijpassende platte hoed. En de laatste in de race, Hanneke Steen van het CDA uit Hengelo natuurlijk. Zij heeft een wat groenige hoed op. Een beetje natuur.
1: Heb je
0: jungle
1: voorkeur?
0: Exploring hoed, zo ziet het eruit. Maar het zijn al trouwens allemaal kamerleden die voor het eerst Prinsjesdag meemaken.
1: Ja, heb je een voorkeur qua outfit? Welke de mooiste outfit heeft?
0: Nou, de mooiste vind ik Hera Dijk van D66. Die heeft er echt werk van gemaakt.
1: Ja, heel goed. Telegraaf en AD hebben beide op de voorpagina de ruiters van de cavalerie ereescorte die oefenen op het strand van Scheveningen met paarden die vandaag in de stoet meelopen. Ja, want er is allemaal kabaal, drukte, ellende. En dan moeten die paarden natuurlijk ongestoord hun werk doen. Dus
0: ieder jaar
1: moet geoefend worden.
0: Dan krijgen ze knallen te verduren en gillende schoolkinderen.
1: Ja, dus dat vooral bij de Telegraaf en het AD.
0: Ja.
1: Tubantia die heeft een verhaal met oud-Enschedeer Ilko Ehrenberg. Die is tegenwoordig staatssecretaris van Financiën.
0: Ja, gaat over de belastingen.
1: Hij is fan van het minderheidskabinet. Want hij ziet er naar uit om samen met de oppositie aan de slag te gaan.
0: Kijken of hij dat na de algemene beschouwing nog steeds is. Voor op NRC zien we de minister van Financiën die vandaag met het koffertje gaat komen met de miljoenennota daarin heinen over De ingang lopen van het ministerie waar hij werkt, volgens mij, als ik dat goed herken. Hij loopt tussen de rode linten door en hij kijkt een beetje somber, laat hij het hoofd hangen. Over de miljoenennota weet NRC te berichten dat de premier zich rotschrok van de conceptbegroting. Dus dat is niet zo mooi. En voor op Trouw zien we een grafiekje waarvan ik niet helemaal de kern kan doorgronden. Het verhogen van de vermogensbelasting is aanvaardbaar als daardoor de inkomstenbelasting niet hoeft te stijgen. Nou, dat is veel gedoe over box 3 natuurlijk, waar VVD oneenig niet eens is met D66 en CDA. Er zijn wel veel mensen het mee eens, als ik dit heel snel beschouw. Maar het is een kleurengrafiekje waar ik even nog niet direct een touw aan vast kan knopen. Maar goed, veel mensen zijn het wel mee eens dat die vermogensbelasting

0: omhoog kan als daardoor de inkomensbelasting, die ons dus allemaal aangaat, alle werkenden aangaat, trouwens ook niet werkenden aangaat, dan niet hoeft te stijgen. Nou. Dan weten we dat ook al.
1: Precies.
0: Goed zo. Veel meer uit de ochtendkanten straks. Nu maar wat er dan allemaal gebeurt vandaag. Nou, het is natuurlijk Prinsjesdag. En dus gaat de koning de troonrede uitspreken in de gezamenlijke zitting van Tweede en Eerste Kamer. De Rijksbegroting wordt dus ingediend. Plannen daarvoor staan in de miljoenennota, die zitten in het koffertje. En dan dat koffertje wordt dan weer aangeboden door de eerder genoemde minister Heijnen van Financiën aan de Tweede Kamer.
1: Nou, er gebeuren ook andere dingen. In de rechtbank in Breda dient vandaag de zaak tegen de eigenaar van Dinner Twain. Het bedrijf bood etentjes aan in een rijdende trein. Vandaar ook die naam natuurlijk. Maar dat kwam er nooit van. De dinnertrein zou onder meer ook uit Zwolle vertrekken, maar de treinreizen werden geannuleerd. En duizenden mensen die inmiddels kaartjes hadden gekocht, konden fluiten naar hun geld.
0: Ja, stationsfluitje.
1: Goed.
0: Waterschap Drentsch-Overijsselse Delta dan begint vandaag met de werkzaamheden aan de uiterwaarden van het Meppelerdiep. Dat stroomt tussen Meppel en Zwartsluis aan. Met natuurmonumenten wordt er een plasdraszone opnieuw ingericht. Dan kun je plassen en drassen. Een gebied van zo'n 7 voetbalvelden, dus het is ook aanzienlijk. Het moet de waterkwaliteit verbeteren en het gebied aantrekkelijker maken voor vissen, vogels en waterplanten. Over Prinsjesdag gaan we uitgebreid verslag doen. In de loop van deze uitzending hoor je veel meer. We gaan nog bellen met Caroline van der Plas. Die zit in de commissie in- en uitgeleide. Jazeker.
1: En dan moeten ze natuurlijk een nieuwe outfit dit jaar.
0: Maar geen hoedje.
1: Nee?
0: Dat hoort niet bij die commissie. En over alles wat je hoort, denk er altijd maar bij. Ik hou hoop. Hier is John Hyatt.

0: Typisch jaren 80. Robin Beck hoorde je in The First Time.
1: Het krantenoverzicht.
0: Hoorde je net al enkele highlights. We gaan wat uitgebreider kijken in de ochtendkranten. De papieren versies zijn binnen.
2: Ja, het hoort ook The First Time natuurlijk voor het minderheidskabinet Jetten.
0: Ja.
2: En het AD zegt, let op als de koning straks de troonrede gaat uitspreken.
0: Dat doen we altijd.
2: Want hij gaat een troonrede voorlezen die moet klinken als een klok.
0: Nou.
2: Want het kabinet Jetten heeft de eerdere droge opsommingen van maatregelen per ministerie bij het grof vuil gezet. Het moet nu een lopend verhaal worden. En de kop boven het artikel is ook, de koning mag op zijn praatstoel.
0: Heel goed. Zou er AI zijn gebruikt voor het schrijven van de troonrede?
2: Ja, dat zou wel moeten blijken, hè? Dat zal iemand ongetwijfeld wel gaan checken.
0: Ik denk het wel. Ik denk dat mensen die typische AI-woordcombinaties gaan zitten volgen natuurlijk. Maar ik kan het me nauwelijks voorstellen. Dat risico ga je niet nemen volgens mij bij een
2: maar in het artikel staat ook nog, de nieuwe opzet is een feest voor de vaste schrijver van de speeches van de premier, Jan Wolravens. Okay. Die mocht hem maken.
0: Nou, hartstikke goed. Voor op NRC hadden we al gezien, zien we de minister van Financiën met enigszins gebogen hoofd wandelen over één plein. Dat gaat dan over de begroting. Daaronder staat een zaak die ook wel in de begroting gaat terugkomen, maar niet heel uitgebreid. Het gaat namelijk over verduurzaming, en dat hebben we gisteren ook gehoord. De verduurzaming stagneert. Als de regering niet met extra maatregelen komt, ziet het Planbureau voor de Leefomgeving de plannen voor de groene samenleving somber in. En blijft Nederland nog jarenlang afhankelijk van de import van fossiele energie. Want ja, dat is dan natuurlijk wel de consequentie. Terwijl daar ook heel veel kansen liggen voor Nederland en voor de Nederlandse economie, doen we er dus blijkbaar te weinig aan de verduurzaming. In ieder geval gaat het niet zo snel als dat we zouden willen. De enige sector wat wel goed gaat, begrijp ik, is het verkeer. De elektrische auto's en vrachtauto's.
2: Nou ja, de Telegraaf heeft een bericht juist dat het kabinet de klimaatmaatregelen verruimt. Ik weet niet of dat aanvullend is op wat jij...
0: Maar is dat dan dat je meer mag? Of meer? Nou, goed.
2: Ze komen met nieuwe klimaatmaatregelen om de klimaatdoelen alsnog binnen bereik te krijgen.
0: Okay,
2: dat
0: dus
2: kondigde deze 60-minister aan.
0: Ja, ze vergroten hem.
2: Ja, de kop is een beetje dat maakt het niet makkelijk. Ja, dat woord zocht ik.
0: Ja.
2: En er is dus verkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving halen we dus de doelen niet. Maar daarom gaat ze nu alsnog extra maatregelen nemen.
0: Eens even kijken. Kijken of dat een weerslag dan ook al vindt in de troonrede. Ook daarover nog in Trouw een pagina groot artikel. Wat voor een groot deel wordt ingenomen door een foto. En die valt me wel op. Van een windmolen waarvan de wieken zijn afgeknakt. In ieder geval één van de wieken is afgebroken. 90% moet de uitstoot in 2040 verminderd zijn. Het wordt 57-68% is de tekst erbij. Het Nederlandse klimaatbeleid stagneert. De kans dat Nederlandse klimaatdoelen haalt is vrijwel nihil. We zijn de verbazing voorbij. Waar wacht het kabinet op, zeggen mensen die erbij betrokken zijn. Dit is het gevolg van wisselende politieke keuzes. Ja, daar heeft het vorige kabinet natuurlijk niet heel veel goed gedaan. In deze.
2: Nee.
0: Zeggen voorzichtig.
2: Ons Erben Wennemars staat groot op de voorpagina's van de kranten.
0: Kijk, ik zag hem gisteren al bij Eva zitten.
2: Ja, want Erben Wennemars werd in mei getroffen door een herseninfarct. En hij doet nu voor het eerst zijn verhaal. Het was flink schrikken. Hij dacht altijd dat zijn lichaam niet kapot te krijgen was. En nu lijkt dat dus toch dat het een harde reset is geweest. En hij zegt ook, je gaat toch denken, was dit het dan? En hij zegt nu van, hij werd getroffen door een herseninfarct. Hij zegt nu, ik ben niet ziek, ik ben gerepareerd, zo moet ik het zien. Nou, geweldig. Maar hij voelt zich nu weer een stuk beter. En voor zijn gevoel is hij begonnen aan de tweede helft van zijn leven.
0: Heel goed. Hij is 50 volgens mij, zei hij dat gisteren. En hij zat er bij Eva samen met de verpleegkundige. Die hem begeleidt in dit traject. Waarschijnlijk uit Zwolle, denk ik. Ik denk dat hij daar in het ziekenhuis is geweest.
2: Ja. Volgens mij wel.
0: En wilde hij er per se bij hebben, omdat hij zo onder de indruk was van de zorg. Dat vond ik wel mooi. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Dat we dat toch behoorlijk in orde hebben, ondanks de problemen met personeel en geld natuurlijk in de zorg. Dan de Volkskrant komt terug op iets wat afgelopen weekend in onze provincie speelde. Met 15 trekkers verhaal komen halen. Begint op een traditie te lijken. Boze boeren die D66-politici opwachten in Diepenheim.
2: Ja.
0: Natier de Groot, Rob Jetten, Sigrid Kaag was zondagavond de beurt aan landbouwminister Van Essen. U vernielt Nederland omwille van de natuur. Dat kleine zinnetje heeft al een contradictio in termino in zich, volgens mij. Maar goed, dit geheel terzijde. De landbouwminister was de gast in Politiek in de Pol. Het talkshow, politieke talkshow die daar wordt gehouden. Door gewaardeerde collega Hans Verbeek. De minister werd dus opgewacht door boeren met trekkers. Inderdaad, het gaat niet om de reductie van boeren. Het gaat om de reductie van stikstof en natuurherstel. Was het antwoord van Jamie van Essen. Die beloofde dat er niet mensen, boeren verplicht worden uitgekocht. Maar dat ze er wel rekening mee houden dat het gaat gebeuren. Dat ze ermee op moeten houden.
2: Heb jij wel eens dat jij een tv-programma wil kijken, maar dat je denkt, ik wacht even 10 minuten, want dan kan ik daarna mooi even de reclames ertussen uitspoelen.
0: Nee, dat doe ik nooit. Ik kijk zelden iets dat soort programma's streamend.
2: Ook niet bij de commerciële of
0: nee,
2: zo?
0: Nee,
2: dat
0: ook
2: iets
0: niet.
2: Terugkijkt.
0: Nee. Nou, maar ik doe dat niet terugkijken, dan kun je toch de reclame kun je nooit terugspoelen, toch?
2: Nou,
0: doorspoelen?
2: Ja, dat ga ik je nu uitleggen.
0: Oh,
2: dat kon namelijk, wel, want mensen die televisie kijken via Ziggo kunnen niet langer om reclameblokken heen. Want zonder klanten daar vooraf duidelijk over te informeren zijn de mogelijkheden om reclames van commerciële zenders door te spoelen sinds 1 september gewijzigd. Bij de RTL en Talpa zenders is het namelijk niet meer mogelijk om door te spoelen zolang de uitzending nog loopt. Dus ik neem wel eens een serie of een programma op en dan denk ik, oh, dan kijk ik dat terug. En als ik opneem, kan ik doorspoelen.
0: Maar als je opneemt?
2: Maar als het programma dus nog loopt, kan ik dus nu niet meer doorspoelen. Dus het hele effect van het opnemen is weg. Dus ik moet nu verplicht al die stomme reclames, sorry dat ik het zeg, maar ik hou er niet zo van. Dan moet ik dus allemaal kijken.
0: Oké, ik begin vast die door te spoelen, dan komen we straks goed uit. Jeroen, maar ik snap wel dat het vervelend is en ik erger me ook altijd aan die ellenlange reclames natuurlijk. Maar ik snap wel dat anders, ja, maar die adverteerders willen wel hun geld goed besteed zien.
2: Maar informeer ons dan als klant zijnde gewoon even netjes, toch? Als jij de spelregels verandert, laat het dan even weten.
0: Ja.
2: Bij deze.
0: Ik hoor een kleine ergernis bij je, ja. Ja, ik neem nooit dingen op. Ik heb wel heel veel terug, met name het journaal en zo. Maar ja, daar zit dan geen reclame in, dus daar heb ik dan weer geen last van. En mijn streamingdienst, als ik al eens een serie kijk, daar zit nooit reclame in.
2: Nee, dus, nou, dat scheelt. Ja. Ik kijk wel eens een serie die bij de commerciële te zien is. Ja. Dat moet ik misschien maar niet meer doen dan.
0: Oké. Nou, dan weet je wat je moet doen. Je moet gewoon naar de radio luisteren.
2: Dat is veel leuker.
0: En als je dat op dit moment doet, dan hoor je Murray Head en One Night in Bangkok.

0: One Night in Bangkok uit de musical Chess van de mannen van ABBA. Daarmee is net na 6:30 geworden tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Jeroen, die belangrijk nieuws over de NS heeft, over het spoor.
1: Ja, want er is net bekend geworden dat in een groot deel van Midden- en Noord-Nederland vanochtend geen treinen rijden door een storing die op meerdere plekken op het spoor in Midden-Nederland is ontstaan, meldt ProRail. Volgens de spoorbeheerder heeft de storing grote gevolgen voor het treinverkeer in Midden- en Noord-Nederland. En in de reisplanner is te zien dat veel treinen in de regio rondom Zwolle zijn uitgevallen of met vertraging rijden. En als we meer weten, dan houden we je uiteraard op de hoogte. Het is vandaag ook de derde dinsdag van september, Prinsjesdag dus. Veel plannen van het minderheidskabinet zijn al uitgelekt, van teruggedraaide bezuinigingen op uitkeringen tot miljarden voor stikstofaanpak. En bijvoorbeeld bloemen die fors duurder worden. Nederlanders gaan er volgend jaar naar verwachting financieel licht op achteruit. De koopkracht daalt met gemiddeld 0,1%. En de definitieve plannen horen we vandaag tijdens de troonrede. De opvang van asielzoekers aan de Meeuwelaan in Zwolle blijft mogelijk maandenlanger open dan eerder is afgesproken, bleek gisteravond tijdens een raadsvergadering waarin gesproken werd over een nieuwe tijdelijke opvanglocatie. De locatie aan de Meeuwelaan moet eigenlijk 1 februari volgend jaar dichtgaan, maar een nieuwe tijdelijke locatie op Voorsterpoort kan niet eerder dan 1 juni open. En de definitieve locatie in de Tippen in Stadshagen is pas in het voorjaar van 2028 klaar. In oktober komt het college met een voorstel voor de overgangsperiode. En tegen een moeder en zoon uit Enschede is 240 uur werkstraf geëist op verdenking van mensensmokkel. Ze erkennen een illegale vrouw uit Colombia in Deventer onderdak te hebben geboden en aan het werk te hebben gezet in hun salon voor erotische massages. Volgens het OM was de vrouw kwetsbaar en werd ze uitgebuit. Volgens de advocaat van de moeder en zoon wisten ze niet dat de vrouw niet de juiste papieren had. Tot zover het nieuws. Meer vind je op oost.nl en in de app.
0: Voor het weer dan naar Gert Voerman. Gert, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Marcel.
0: Ik stapte vanochtend naar buiten en het was gewoon allemaal nat. Bij mijn weten had het niet geregend. Het is gewoon overal klam en nat en vochtig.
2: Ja, dat klopt. En dat is ook al verklaarbaar. Want gisteren hadden we een aardige dag. Maar in de loop van de middag trok er een wolkenband van west naar oost over de provincie. En dat was eigenlijk een heel zwak front. En daarachter zat echt vochtige tropische lucht. En daar zaten we vannacht in. En het was niet alleen erg vochtig, klam. Maar je zag het ook in de temperaturen terug. Op veel plaatsen 16 tot 17 graden. Met de wetenschap dat september is. En de nachten zijn al relatief al een stuk langer dan een maandje geleden. Maar Hardenberg zat bijvoorbeeld net op 17,2. Wilsum 16,5. En min of meer zat de rest van de stations ertussen. En vandaag gaan we het opmerken. Vandaag zitten we nog steeds in die warme lucht, in die vrij vochtige lucht. Ik denk aardig wat zon. De meeste zon is weggelegd naar het oosten toe, iets minder in het westen. En die temperaturen, ja, die gaan behoorlijk oplopen. Want van 24 graden in de omgeving van Steenwijk tot 25, 26 graden in het Salland en Twente, met de hoogste temperatuur in het zuidoosten van de provincie. En een iets toenemende wind, een matige zuidwestenwind. Maar in de loop van de middag en begin van de avond komt er van het westen uit een nieuw front dichterbij. Daar zit dan weer frissere lucht bij. Dus in de middag gaat die bewolking zeker in het westen wat verder toenemen. En vanavond, eind van de middag en vanavond, kan er regionaal wat regen vallen. Dat gaat ook voor vannacht. Wel belangrijk is dat er misschien in Twente, doordat de temperaturen daar het hoogste zijn, aan het einde van de dag een onweersbui kan ontstaan.
0: Dat zit er dan natuurlijk weer in met die temperaturen en die luchtdruk. Actuele temperatuurupdate. 19 graden is in de buurt van Hasselt. Jan stuurt een foto van zijn dashboard.
2: Kijk,
0: waar ik zie dat hij... Even kijken. Oh, hij staat bijna stil. Hij rijdt niet te hard. Kan ook zijn kilometerteller zien. 19 graden geeft hij aan. Hij heeft trouwens ook een foto gestuurd. Waar woont Jan eigenlijk, vraag ik me af. Hij stuurt altijd een foto waar we gewoon grote zandhopen zien. Daarachter dan met de silhouetten van de elektriciteitsmasten. Zien wij de zon oranje opkomen. Ook Henny uit Reutem heeft een mistbank gemeld. Hij heeft een foto bij gedaan, maar ik zie alleen maar een graspol. Dus daar worden we niet heel veel wijzer uit. En Jan vertelt er verder nog bij. Nee, nog niet. Oh, het Gene Muiden, daar woont hij.
2: Ja,
0: heel goed. Nou, dan zijn we daar wat dat betreft bij. Vandaag dus warme oplopende temperaturen. Dat is dan ook wel even de laatste dag, hè, dat het zo warm is.
2: Ja, maar ik hoor nog even de term mistbank vallen. Dat zou ik bijna vergeten. Ook Twente zat net op 200 meter. Dus regionaal komt ook mist voor. Het is wel echt plaatselijk, maar dat maakt ze misschien wel des te gevaarlijker dat je niet op voorbereid bent dat je er in één keer inrijdt.
0: Nou, daarom was ik het ook vergeten. Ik had wel wat mist onderweg, maar niet heel erg dicht. Tot een paar flarden waarvan ik dacht van, oeh, nou.
2: Kijk, kijk, ja, ja. Dat is precies het gevaarlijke ervan. Hè? Dus ja. Het is goed dat een van de mensen dat ook even meldt. En je zei het al, hoe gaat het dan verder? Nou, vanavond en vannacht dus dat front, dus de voorkant van frissere lucht, met misschien het oosten vanavond een stevige onweersbui naar het rest van de provincie, met de kennis van nu plaatselijk wat lichte regen, waar natuurlijk nog wel een beetje in de gaten. Maar morgen zitten we in die onstabiele lucht. Dat betekent noordwestelijke stroming, af en toe zon, er zijn stapelwolken die elkaar afwissen. En er gaan een verspreid over de provincie een aantal buien ontstaan. De ene plek wat meer, de andere plek wat minder. Een bekend verschijnsel. Heel lokaal kan er ook klap onweer optreden. Temperatuur een graad of 9-10. Dat is toch gewoon een behoorlijk verschil. En een matige noordwestenwind die inmiddels ook nog een beetje vlager van karakter is. En donderdag doen we nog een gaatje terug.
0: Ja, dit klinkt als herfst.
2: Dat klinkt als herfst.
0: Horen we meer over. Over een uurtje, Gert. Tot dan. Heb ik verkeersinformatie voor je, maar dat is een herhaling van wat Jeroen net al zei. Er is een grote treinstoring gaande in het midden van het land. Voorlopig worden er alleen maar uitval van treinen in het midden van het land gemeld, met name in Gelderland. Maar daar krijgen wij natuurlijk in onze provincie ook mee te maken, met name station Zwolle. Ook als je door wil naar het noorden, gaat dat problemen opleveren. Mocht je dus nog met de trein moeten of willen reizen, hou daar dan rekening mee. Ja, en dit is toch echt gewoon toevallig dat hij in de lijst staat. Maar ja, geluk dwing je af. Orchestral Maneuvers in the Dark en Locomotion.

0: Zul je net zien. OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark met Locomotion. Dat er een grote treinstoring aan de hand is. Daarover gaan we even spreken met Joke van der Kruijzen. Ze is van ProRail. Mevrouw van der Kruijzen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is er aan de hand?
1: Ja, dat is voor ons op dit moment ook nog een raadsel. Wij hebben op meerdere plekken in het land tegelijk dat er een sectiestoring is ontstaan. En een sectiestoring wil eigenlijk aangeven dat er een, ons treinsysteem aangeeft dat er een trein rijdt op een plek waar die niet rijdt. Uit voorzorg zorgen wij dan altijd dat de overwegen dichtgaan. Maar ook dat het treinverkeer wordt stilgezet of heel langzaam er overheen moet rijden. Maar dat het op 13 plekken is, dat is heel uitzonderlijk. En het heeft ook grote gevolgen voor het treinverkeer.
0: Ja, daar komen we dan zo even over te spreken. Nou, dit is speculeren natuurlijk, hè, maar het lijkt dus een digitaal probleem. Kan dat op meerdere plekken of is er dan ook nog sprake van opzet? Dat is mijn eerste boze gedachte dan.
1: Nou, daar is veel te vroeg om daar iets over te zeggen. Uiteraard doen wij gelijk onderzoek naar de oorzaak. Dat is in volle gang, is dat bezig, maar daar kunnen we op dit moment nog niks over zeggen.
0: Nee, maar je zei het al, grote consequenties voor het treinverkeer, want dat wordt dus stilgelegd?
1: Ja, op sommige plekken wordt dat stilgelegd, omdat we dan alleen nog maar stapvoets overheen kunnen rijden. Maar ja, je begrijpt al, als er heel veel treinen op dat spoor zitten en alles moet stapvoets rijden, dan is dat niet meer beheersbaar. Dus zeker. Dus op meerdere plekken van het land is nu veel minder treinverkeer mogelijk. En dat geldt eigenlijk ongeveer vanuit Utrecht naar Noord- en Oost-Nederland. Ja. Dus we raden de reizigers ook echt aan om even de reisplanner in de gaten te houden voordat ze vertrekken.
0: Ja, en dan ook vanuit Oost-Nederland, want daar zitten wij natuurlijk. Dan heb je daar natuurlijk ook mee te maken. Jeroen, je hebt de site van de NS voor je.
2: Ja, ik heb hem zelden zo rood gezien. Als ik rondom Zwolle kijk, alle kanten bijna op, staat er inderdaad dat er op dit moment geen treinen rijden. En ook vanuit Almelo richting Deventer en Apeldoorn die kant op, zie ik de nodige rode trajecten.
0: Ja, mevrouw van der Kruijzen van ProRail geeft het al aan. Het is speculeren, dus ook geen idee hoe lang dit nog gaat duren natuurlijk.
1: Nee, wat het meestal is op het moment dat je weet wat de oorzaak is van een storing, dan kan je het relatief snel verhelpen, maar dan moet je het wel eerst weten. Ja. Dus we werken met man en macht aan om het te verhelpen, maar de reiziger moet echt wel rekening houden met overlast voorlopig.
0: En vlak voor de ochtendspits, een ongelukkige tijdstip is er niet.
1: Zeker, heel vervelend. Heel vervelend, er zullen veel reizigers last van hebben en dat betreuren we uiteraard.
0: Joke van der Kruijzen van ProRail, toch fijn dat u ons even te woord wilde staan en sterkte ermee.
1: Dank u wel.

0: onlangs overleden. Bonnie Tyler natuurlijk. Total Eclipse of the Heart. Op deze dinsdagochtend, de 15e van september, de derde dinsdag van september, ons overkomt het grote treinstoring. Daar hoor je meer over in de loop van de ochtend. Een groot deel van het treinverkeer ligt daaruit vanwege een storing bij ProRail. Hebben we net al over gehoord. Maar ja, het is vooral ook natuurlijk Prinsjesdag, Jeroen.
1: Ja, want de koning spreekt de troonrede uit in de gezamenlijke zitting van de Tweede en Eerste Kamer. Natuurlijk wordt de rijksbegroting ingediend, waarin staat hoe het regeringsbeleid er het komende jaar uit gaat zien. En de plannen daarvoor staan dan weer in de miljoenennota, die in het koffertje worden aangeboden door de minister van Financiën. En dat wordt dan natuurlijk aangeboden aan de Tweede Kamer.
0: En natuurlijk is er de rijtour van Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Binnenhof is nog steeds een bouwput, je weet dat. Koning en koningin, prinsessen Alexia en Ariane en prins Constantijn en prinses Laurentien gaan per koets naar de Schouwburg. Daar worden ze dan opgewacht door de commissie van in- en uitgeleide, onder leiding van Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen uit Zwolle en Caroline van der Plas uit Deventer als commissielid. We gaan haar straks spreken.
1: En we gaan nog even de agenda doornemen, want 12:15 komt het Koninklijk Gezelschap aan en spreekt de koning de troonrede uit. Om 14:00 zijn ze weer terug bij Paleis Noordeinde en volgt de bordesscène. En om 15:30 is de aanbieding van de miljoenennota en de rijksbegroting.
0: Ben je helemaal bij wat dat betreft. Langs de route zal er trouwens ook gedemonstreerd worden. Er zijn demonstraties aangekondigd van de organisaties Dieren in Nederland, het Burgerinitiatief Groningen, de antimonarchistische groep Republiek en die Hague Peace Project. En ook de Algemene Onderwijsbond heeft een protest aangemeld. Protestgroepen krijgen een plek in het demonstratievak. Vak P, zullen we het maar noemen. Vakprotest van de Lange Voorhout. Alleen de Onderwijsbond die wil bij het tijdelijk gebouw van de Tweede Kamer demonstreren. Gemeente Den Haag kijkt of dat mogelijk is.
1: Ja, en het is dus vandaag Prinsjesdag, maar het is ook 15 september. Want deze dag is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Democratie. Dus het valt allemaal mooi samen. Er wordt vandaag stilgestaan bij de toestand van democratie in de wereld.
0: Andere zaken dan vandaag die dienen in de rechtbank in Breda. Namelijk een zaak tegen de eigenaar van Dinner Train. Weet je dat nog? Het bedrijf bood etentjes aan in een rijdende trein. Maar het kwam er nooit van. De Dinner Train verliet nooit het perron. Zou onder meer vanuit Zwolle ook vertrekken, maar de treinreizen werden geannuleerd. De duizenden mensen die inmiddels kaartjes hadden gekocht konden fluiten naar hun geld. Brabantse bedrijf achter die Dinner Train ging failliet. Ruim 3000 reizigers en leveranciers hebben zich gemeld bij de curator. Totale schuld van een kleine 2 miljoen euro. Curator stelde ook nog vast dat er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. En als de rechter daarin meegaat, dan kan ook de eigenaar persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.
1: Het waterschap Drentse Overijsselse Delta, dat begint vandaag met werkzaamheden aan de uiterwaarden van het Meppelendiep. Dat is tussen Meppel en Zwartsluis. Samen met natuurmonumenten wordt er een plasdraszone opnieuw ingericht. Zo'n gebied van zo'n 7 voetbalvelden groot moet de waterkwaliteit verbeteren, zodat het meer voldoet aan de doelen van de Europese kaderrichtlijn water. En het creëert een aantrekkelijk leefgebied voor vissen, vogels en waterplanten.
0: Aan de andere kant van onze provincie krijgen medewerkers van het MST in Enschede vandaag training in het omgaan met crisissituaties in het ziekenhuis. Het gaat dan om een grote ramp met veel slachtoffers of bijvoorbeeld uitval van alle elektriciteit.
1: Dan de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Die lanceert vandaag 2 nieuwe aardobservatiesatellieten. De Flex en de Sentinel 3C moeten beter zicht geven op de gevolgen van hitte, droogte en klimaatverandering. De Flex gaat voor het eerst wereldwijd de gezondheid van vegetatie in beeld brengen. En de Sentinel brengt de temperatuur en andere eigenschappen van oceanen en land in kaart.
0: En straks gaan we praten over Prinsjesdag. Onze verslaggevers zijn al in Den Haag. Daarmee gaan we schakelen en we bellen Caroline van der Plas. Ze zit in de commissie in- en uitgeleide. Wat dat dan betekent, daar is ze heel trots op, vertelde ze eerder al in onze uitzending. Nou, wat dat dan betekent voor haar en wat dat sowieso inhoudt en of dat kledingvoorschriften betreft, dat gaan we haar straks vragen. 7:15 bellen we met mevrouw van der Plas van de commissie in- en uitgeleide in Nederland. Satellieten kunnen ook mooi kijken hoe het gaat in de Nederlandse bergen. Hier zijn de NITS, de Dutch Mountains.

0: Mountains, mountains, mountains, mountains, mountains, buildings, buildings, buildings.
1: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Het treinverkeer rondom Zwolle en de rest van Midden- en Noord-Nederland is flink verstoord. ProRail kampt met een grote storing en daarom is het treinverkeer op veel plekken stilgelegd. Een oorzaak is nog niet bekend. En de opvang van asielzoekers aan de Meeuwelaan in Zwolle blijft mogelijk maanden langer open dan eerder is afgesproken, bleek gisteravond tijdens een raadsvergadering. Meer nieuws ook over die sein- en wisselstoring van het treinverkeer lees je op oost.nl en in de app.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het midden en noorden van Nederland rijden weinig tot geen treinen door een grote storing. Zo rijden er geen NS-treinen van en naar Zwolle en ook niet vanuit Amersfoort en Utrecht naar het oosten. Door de storing is ook een onbekend aantal overwegen geraakt, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. ProRail heeft nog geen idee waardoor de storing is ontstaan. Ook is nog onbekend hoe lang het duurt voordat de problemen zijn verholpen. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het onderzoek is nog volop gaande, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
4: Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en hier in het weiland neerstort.
3: Het vliegtuigje vertrok gisterochtend vanuit Hilversum. Blauwtzoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager. Daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. Deze bezoekers waren enthousiast.
5: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
6: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
3: De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
7: En dit is de verkeersinformatie en die betreft dan met name het spoor. Je hebt het natuurlijk al gehoord, er is een groot probleem, technisch probleem op het spoor. Daardoor rijden er heel veel treinen, niet vanuit onze provincie en naar onze provincie. Met name richting westen en het noorden. Hou daar dus rekening mee. Back to the 80's. En verder hebben we het vandaag natuurlijk vooral over Prinsjesdag, Jeroen.
1: Ja, want we gaan zo bellen met Caroline van der Plas van de commissie In- en Uitgeleide. Wat houdt dat nou precies in op een dag als deze?
7: En onze verslaggevers zijn ook al paraat in Den Haag. De eerste oranje fans staan al langs de route. En onze verslaggevers dus ook. Dus die hoor je straks uitgebreid. En muziek natuurlijk uit de jaren 80 hoor je straks. Shack Attack en Elton John.
8: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
9: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
10: Ja,

0: Let's go!
1: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
2: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
1: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
4: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Elton John hoorde je aan het begin van je dinsdag, van je Prinsjesdag. I'm still standing.
1: Marcel Oosten en Jeroen Kuiper. Goedemorgen met Oost.
0: 7 minuten over 7 op Prinsjesdag, de derde dinsdag in september. De 15e is het vandaag. Goedemorgen, goedemorgen Jeroen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Je werd gewoon genoemd in de pingel.
2: Ja, ik schrik me helemaal wat.
0: Ja. De uitzending staat, hoe kan het ook anders, in teken van Prinsjesdag. Maar je hoort eerst over de grote problemen op het spoor.
2: Ja, want het treinverkeer rondom Zwolle en de rest van Midden- en Noord-Nederland is flink verstoord. ProRail kampt met een grote storing. Daarom is het treinverkeer op veel plekken stilgelegd. En Joke van der Kruijsen van ProRail legt uit wat er aan de hand is.
3: Wij hebben op meerdere plekken in het land tegelijk dat er een sectiestoring is ontstaan. En een sectiestoring wil eigenlijk aangeven dat er ons treinsysteem aangeeft dat er een trein rijdt op een plek waar die niet rijdt. Uit voorzorg zorgen wij dan altijd dat de overwegen dichtgaan. Maar ook dat het treinverkeer wordt stilgezet of heel langzaam er overheen moet rijden. Maar dat het op 13 plekken is, dat is heel uitzonderlijk. En het heeft ook grote gevolgen voor het treinverkeer. Op meerdere plekken van het land is nu veel minder treinverkeer mogelijk. En dat geldt eigenlijk ongeveer vanuit Utrecht naar Noord- en Oost-Nederland. Dus we raden de reizigers ook echt aan om even de reisplanner in de gaten te houden voordat ze vertrekken. Dus we werken met man en macht aan om het te verhelpen. Maar de reiziger moet echt wel rekening houden met overlast voorlopig. Heel vervelend, heel vervelend. Er zullen veel reizigers last van hebben en dat betreuren we uiteraard.
2: Ja, nou ja, als je nu ook in de NS-app kijkt, ik heb heel veel rode plekken gezien. Het zijn 23 storingen op dit moment, dus kijk heel goed of je überhaupt met de trein op pad kunt.
0: Ja, en je zult maar gepland hebben om op Prinsjesdag naar Den Haag te gaan met de trein, want het is natuurlijk Prinsjesdag. En alle zaken van Prinsjesdag komen daar voorbij, inclusief de rijtour, de troonrede natuurlijk en de aanbieding van de miljoenennota via het koffertje. Gelukkig zijn onze verslaggevers al in Den Haag. Rutger Borgering, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: De straten worden spik en span gemaakt, hoor ik.
4: Ja, je hoort het. We rijden hier allerlei straatvegers door de straat om hier de boel toch klaar te maken. Ik moet zeggen dat het nog wel meevalt qua oranje fans hier langs de route. Het is nog rustig. Ik zie vooral al heel veel politie hier op straat in Hartje Den Haag. Maar verder qua oranje fans valt het nog mee. Maar de ervaring van andere jaren is dat die meestal zo rond 8 uur hier al langs de hekken staan. En dan ben je nog ruim op tijd, want de koets komt hier natuurlijk pas begin van de middag uiteindelijk langs.
0: Zeker. En met een Overijsselse inbreng vandaag met dames uit Staphorst die natuurlijk weer langs de route staan. Een school uit Ommen die al het koffertje helemaal volgt vandaag. Dus voldoende zaken uit Overijssel. Vanochtend houden jullie je bezig met kapsels, hoedjes, jurken en andere randzaken. Daarna gaan we het over de inhoud natuurlijk. Waar moeten we nou in Overijssel vooral op letten, denk je?
4: Nee, ik denk vooral de plannen die het kabinet heeft gemaakt, gaan die ook uiteindelijk een meerderheid aan. Want we hebben natuurlijk de bijzondere situatie dat we vanaf sinds dit jaar met een minderheidskabinet zitten. Ja, ze kunnen natuurlijk heel veel mooie, leuke plannen maken. Maar is de vraag, is de rest van de Tweede Kamer het daar ook mee eens? Ja, dat wordt niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen heel spannend. Ja, en verder gaan we inderdaad vandaag ook allerlei randzaken. Maar we gaan het inderdaad ook over de inhoud hebben. Straks nog gaan we op pad met Jamie van Essen, natuurlijk de minister, de stikstofminister. Waar het de laatste maanden ook heel erg over gaat. De stikstofplannen van het huidige kabinet. We gaan hem zo meteen nog een aantal vragen onderwerpen. En zo zijn we hier inderdaad de hele dag op Prinsjesdag, waar nu weer een volgend hekwerk voorbij komt. Ja. Dus er gebeurt hier al van alles.
0: Ik denk dat vak P wordt ingericht voor de protesten. Rutger, dat denk ik ook. En veel Overijsselse mensen ook daar natuurlijk. Hè. Want het is een deels om gezien te worden, maar misschien ook nog wel om te lobbyen. Veel burgemeesters zijn er bijvoorbeeld.
4: Ja, en er is straks ook nog een soort Overijssels burgemeestersontbijt. Dat hebben ze natuurlijk altijd de dag na Prinsjesdag, dus morgen. Maar dat hebben ze ook hier vandaag in Den Haag. Daar zijn ook wat Overijsselse prominenten bij. En inderdaad, heel veel burgemeesters uit Overijssel die we vanmiddag ook nog gaan spreken met hun reacties op de plannen van het kabinet.
0: Heel goed. Gaan we dat via jou horen, Rutger Borgering, en via Bastiaan Kleinjan, onze mensen in Den Haag.
2: En dan hebben we natuurlijk nog ander nieuws, want de opvang voor vluchtelingen aan de Meeuwelaan in Zwolle moet misschien langer open.

0: blijven. De locatie vlakbij het centrum zou per 1 februari volgend jaar sluiten. Maar dan is het nieuwe AZC in de wijk Stadshagen nog niet klaar, want dat duurt dan nog een jaar. Zwolle moet wel aan de verplichtingen van de spreidingswet blijven voldoen. En dan zou er een tijdelijke opvang moeten worden ingericht. En dat lijkt ook lastig. En daarom is het openhouden van de Meeuwenlaan nu ook een optie.
1: Tot zover het nieuws. Straks terug naar Den Haag bellen we Caroline van der Plas. Yeah!

0: Uit de jaren 80, uiteraard Shack Attack en Down on the Street.
1: Leve de koning!
0: Jazeker, het is Prinsjesdag, de derde dinsdag van september. Je hoorde net onze verslaggever al op straat. Daar waar de eerste oranje fans al zich langs de hekken hebben verzameld. Nou, dat zijn er nog pas 10 of 20. Nou ja. Dus dat valt rustig mee. De veegwagentjes waren ook al druk. Het komt er spik en span uit te zien voor de rijtour. En als de rijtour dan van Paleis Noordeinde is aangekomen bij de Schouwburg in Den Haag, want het Binnenhof is nog een bouwput, dan stuiten ze daar op de commissie in- en uitgeleide.
2: Oh.
0: En in die commissie, jazeker, zit Caroline van der Plas. Mevrouw van der Plas, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Wat een eer.
3: Ja, ja, ja, nee, dat vind ik ook. Dat is, ja, dat is iets dat maak je maar één keer in je leven mee.
0: Oh, ja.
3: En ja, dat, elk jaar zijn het weer anderen die dat doen. Dus de kans dat ik dat nog een keer doe, die is natuurlijk niet zo groot. Met zoveel Kamerleden nog in de Kamer.
0: Nee,
3: maar dat is een enorme eer, tuurlijk. Ja,
0: vertelt u eens voor mensen die het niet helemaal weten. De commissie in- en uitgeleide, wat is uw taak? Wat moet u doen?
3: Nou, mijn taak is, je hebt een aantal Kamerleden die komen dan binnenlopen met de koning of met de koningin of met de prinsessen. Mijn taak is samen met een ander Kamerlid om, ze noemen dat de niet begeleidende leden. Wij lopen voorop, zeg maar. Wij lopen voor de koningen uit en de koningin en de prinsessen om, nou ja, als eerste. En daarna komen zij en dan, dan leid je ze eigenlijk binnen. Je begeleidt ze eigenlijk naar binnen. Dat is eigenlijk de taak.
0: Oké, dus u heeft niet een prinses of een koning of een koningin die u bij de hand neemt?
3: Nee. Dat is, de koning wordt altijd begeleid door de Kamervoorzitter. Dat is altijd traditie. En dan heb je ook nog, ik weet niet precies wie dat doet, maar de koningin wordt dan begeleid door de Eerste Kamervoorzitter, volgens mij. Nou, dat ga ik allemaal zien.
0: Ja.
3: We gaan zo meteen oefenen, dus we gaan nog even droog oefenen. Moet het ook allemaal wel goed gaan. Dus dan zie ik wel wat er verder wordt verwacht.
4: Maar heeft u nog moeten strijden om uw plek in dat u voorop mag lopen? Of hoe gaat zoiets? Verdelen jullie dat onderling?
3: Nee.
4: Is het steen, papier, schaar?
3: Ja. nee, dat is. Ik heb het wel gevraagd van hoe komt die selectie tot stand? Hè? Ook waarom, hè, als je gevraagd wordt. Want er zijn natuurlijk heel veel Kamerleden. Er zijn ook Eerste Kamerleden. Daar wordt het ook tussen verdeeld. Het zijn Tweede Kamer en Eerste Kamerleden die in de commissie in- en uitgeleide zitten. Dan wordt gekeken naar anciëniteit. Hè? Dus hoe lang zit je al in de Kamer? Goede verdeling tussen man en vrouw bijvoorbeeld. En dan inderdaad Eerste, Tweede Kamer. Ja, en het gekke met anciëniteit van hoe lang je in de Kamer zit is voor mij natuurlijk wel een hele gekke. Want ik zit er pas 5 jaar. Maar met zoveel verkiezingen, Tweede Kamerverkiezingen, ben ik al wel een van de langstzittende Kamerleden. Dus dat is wel een heel gek gevoel, vind ik. Dus,
0: ja, zeker. Ja. Dat is dan een van de kleine voordelen van die steeds wisselende samenstellingen, natuurlijk, mevrouw van der Plas. En daar komt er nog iets anders bij. Want in zo'n commissie in- en uitgeleide kun je natuurlijk niet met één boerenzak ook in uw achterzak daar de Schouwburg binnenlopen. Daar gaat
3: Nou, je mag in ieder geval geen hoed. Dus,
0: En geen statement, en denk ik dan. Of wel?
3: Daar is niks over gezegd.
0: Oh.
3: Dus, maar in ieder geval geen hoed dragen. Omdat je natuurlijk niet eigenlijk de show moet steden. Hè, terwijl de koning en de koningin en de prinsessen daar zijn. Dat is dan niet de bedoeling. Zelfs als je naar een trouwerij gaat. En dan ga je ook niet in het wit. Hè, dat is voorbehouden aan de bruid.
0: Ja.
3: Dus die is het stralende middelpunt van de dag. Dus daar moet je het een beetje mee vergelijken, denk ik. En over een statement is niks gezegd. Maar ik heb een hele mooie jurk.
0: Nou, dus, daar twijfelen wij niet aan natuurlijk, mevrouw van der Plas. Ja. Maar inderdaad, het is natuurlijk gebruikelijk. Hè. Kamerleden maken een statement met hun kleding of met hun hoed. Dat hoort een beetje bij Prinsjesdag. En u moet natuurlijk nu op chic.
3: Ja, nee, zeker. En ik heb een klein primeurtje vandaag. Want ik ga vandaag voor de eerste keer in 25 jaar op hakken lopen.
0: Kijk.
3: Ik heb een hak gewoon. Ik heb gewoon 25 jaar lang geen hak onder mijn schoen gehad.
0: Maar dat is wel een risico dan.
3: Daarom moet ik zo meteen even heel goed gaan oefenen.
0: U moet niet zwikken, mevrouw van der Plas.
3: Ik moet niet zwikken. Nou, het is geen dunne hak. Het is wel zeg maar een blokhak, maar het is een hak. En dat is voor mij echt een ding, hoor. Want ik heb altijd gezegd, ik moet geen hakken. Ik wil geen hakken. Ik vind het niet fijn. Dat is niks voor mij. Maar ja, ik dacht nu vandaag wel van, het kan ook niet zijn dat ik op mijn sneakers ga of op mijn Dr. Martens binnenkom stampen. Dat vind ik dan ook weer niet kunnen. Dus ik dacht, nou, laat ik het nu maar doen. Dus ik heb in Deventer bij Wolters heb ik, dat mag ik niet zeggen waarschijnlijk, maar
0: Zaterdag.
3: Hè?
0: Wie kent ze? Kom, maak het
3: ja,
0: uit.
3: Ja, nou, de hele lieve ondernemers, net een paar maanden geleden begonnen. Maar goed, de aardige mensen. Dus daar heb ik zaterdag de laarsjes gekocht. Korte laarsjes van de hak.
0: U dacht, de devil wears Prada. Waarom ik niet? mevrouw van der Plas, dan nog even inhoudelijk. Hè, want gaat natuurlijk vandaag ongetwijfeld. Hè, we zullen ook minister Van Essen volgen van landbouw. Hij is natuurlijk de stikstofminister. Komt ook uit onze provincie. Ja. Zal het daar ook over gaan? Waar kijkt u nou eigenlijk naar uit? Of zegt u, nou ja, ik weet het eigenlijk wel hoe de vlag erbij hangt?
3: Nou ja, kijk, er is heel veel gelekt. Dus als dat allemaal klopt, dan weten we wel ongeveer hoe de vlag erbij hangt. Ik denk dat de regering een beetje een ander beeld heeft dan de oppositie. Hè. De regering die geeft eigenlijk aan, de koopkracht verbetert dan iets voor groepen mensen. En die zeggen dat ze eigenlijk een soort van goed aanbod gaan doen aan de oppositie. Maar ja, de oppositie die denkt daar natuurlijk anders over. Die ziet dat nog helemaal niet zo. Dus, nee. Dus dat wordt morgen en donderdag tijdens de algemene politieke beschouwingen zal dat wel wat vuurwerk opleveren.
0: Ja.
3: Kijk, ik hoop natuurlijk ook dat ze de koning en de koningin, het platteland en onze boeren en vissers nog even noemen. Onze voedselmakers. Dat doet hij eigenlijk bijna elk jaar.
0: Ik wou net zeggen, meestal toch wel, hè?
3: Een zinnetje heeft. Ja, nee, zeker. Maar dat is elk jaar is dat natuurlijk wel weer spannend en leuk om te horen als je dat doet. Dus,
0: En over die algemene beschouwingen gesproken. U bent natuurlijk niet meer de fractievoorzitter. Heeft u daar nog wel een rol? Of komt u dan helemaal niet aan de interruptiemicrofoon?
3: Nee. Ik zit er gewoon naast Henk Vermeer. Die gaat het debat doen. Die is er volledig klaar voor, zeg maar. En we gaan er ook stevig in, natuurlijk. En dit is de eerste keer dat ik zit er gewoon naast. En ik zal hem af en toe wat toefluisteren of zo. Of hem ondersteunen. Maar je ziet mij niet bij de interruptiemicrofoon. Maar er komen nog genoeg landbouwdebatten aan straks met alle plannen van Van Essen. Dus ik krijg mijn portie nog wel.
0: Heel goed. Over uw portie gesproken, dat is morgen. Eerst maar eens die hakken overleven, denk ik.
3: Ja. Ik vind het heel spannend.
0: Gaan ze wel aantrekken met oefenen ook, hè? Want anders gaat het mis.
3: Ja, nee, tuurlijk. Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja. Even kijken hoe het allemaal loopt. Ja.
0: Mevrouw van der Plas.
3: Letterlijk en figuurlijk.
0: Ja. Wij gaan ook volgen hoe het loopt. En hoe u loopt.
3: Ja.
0: Mevrouw van der Plas. Heel veel plezier, want het is toch een mooie taak. Dus het wordt een bijzondere dag.
3: Ja, zeker.
0: Mooi zo. Dus, en sterkte op de haken.
3: Oké, dankjewel. Fijne dag.

0: Pet Shop Boys en de West End Girls. Straks na 19:30 spreken we de burgemeester van de dag. Uiteraard ook over Prinsjesdag, maar bijvoorbeeld ook over ontheffingen voor vuurwerk. En je krijgt het laatste nieuws over de grote treinstoring. Groot deel van het treinverkeer ligt eruit vanwege een storing bij ProRail. Dus het lijkt een digitale storing te zijn, maar het is vrij omvangrijk. En ook in onze provincie zullen we daar zeker heel veel last van hebben en nog verder gaan krijgen. We houden je op de hoogte. Je hoort het laatste nieuws zo dadelijk.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
4: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
8: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
9: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
7: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
10: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
11: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
12: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
13: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
0: Het is net na 19:30 geweest. Tijd voor het belangrijkste nieuws. Jeroen heeft vast een update over de treinstoring.
15: Ja, want het treinverkeer rondom Zwolle, Deventer en een groot deel van Midden- en Noord-Nederland ligt plat vanwege een grote storing. Dat meldt ook een woordvoerder van de NS. Rondom Zwolle ligt het er helemaal uit. Tussen Utrecht en Gouda, tussen Apeldoorn en Deventer rijden geen treinen. En Joka van der Kruis is van ProRail. Zij legt uit wat er aan de hand is.
16: Wij hebben op meerdere plekken in het land tegelijk dat er een sectiestoring is ontstaan. En een sectiestoring wil eigenlijk aangeven dat er een ons treinsysteem aangeeft dat er een trein rijdt op een plek waar die niet rijdt. Uit voorzorg zorgen wij dan altijd dat de overwegen dichtgaan. Maar ook dat het treinverkeer wordt stilgezet of heel langzaam er overheen moet rijden. Maar dat het op 13 plekken is, dat is heel uitzonderlijk. En het heeft ook grote gevolgen voor het treinverkeer.
15: Ja, inmiddels gaat het om 24 storingen. En door de storing kunnen ook spoorbomen op overwegen dichtgaan. En dat kan ook invloed hebben op het wegverkeer. En normaal gesproken wordt er dan geadviseerd om de NS-reisplanner te adviseren. Maar die is inmiddels niet meer goed te bereiken door alle drukte. Omdat mensen natuurlijk willen kijken hoe het daarmee zit. We houden je daarvan op de hoogte. Dan ander nieuws. De opvang van asielzoekers aan de Meeuwelaan in Zwolle blijft mogelijk maandenlanger open dan eerder is afgesproken. Bleek gisteravond tijdens een raadsvergadering waarin gesproken werd over een nieuwe tijdelijke opvanglocatie. De locatie vlakbij de Meeuwelaan, vlakbij het centrum, zou per 1 februari volgend jaar sluiten. Maar dan is het nieuwe AZC in de wijk Stadshagen nog niet klaar. Dat duurt dan nog een jaar. Maar Zwolle moet wel aan verplichtingen van de spreidingswet blijven voldoen. En dan zou er een tijdelijke opvang moeten worden ingericht. En dat lijkt dus ook lastig. En daarom is het openhouden van de Meeuwelaan nu ook een optie. En volgende maand komt het college daarvoor met een voorstel. En tegen een moeder en zoon uit Enschede is 240 uur werkstraf geëist op verdenking van mensensmokkel. Ze erkennen een illegale vrouw uit Colombia in Deventer onderdak te hebben geboden en aan het werk te hebben gezet in hun salon voor erotische massages. Volgens het OM was de vrouw kwetsbaar en werd ze uitgebuit. Volgens de advocaat van de moeder en zoon wisten ze niet dat de vrouw niet de juiste papieren had. Tot zover het nieuws. Meer vind je op oost.nl en in de app.
0: En voor het weer naar Gert Voerman. Gert, goedemorgen nogmaals.
17: Goedemorgen Marcel.
0: De zon is er nu bij. Ja, dat wordt steeds later natuurlijk dat je hem ook daadwerkelijk op ziet komen. Veel foto's binnengekregen van de opkomende zon, maar dan zie je alleen maar de oranje gloed. Nu zie ik hem hier tussen de sfeervolle kantoorgebouwen op het industrieterrein in Hengelo. Net langs heen piepen. De zon dus uitbundig vandaag. Denk je?
17: Ja, ik denk dat hij aardig wat uurtjes gaat maken. We zitten in warme lucht, in tropische, vochtige lucht. Het was ook klam vanmorgen vroeg. In Geelmuiden stond de thermometer op 17,1. Almelo 17,2. In Heten 16,1. Maar hier en daar nog een beetje mist. Een kwartiertje geleden nog in het KNMI station Twente. De laatste melding van dat station die zat op nog 800 meter. Was al een paar honderd meter opgelopen. Ik denk dat het bijna weg is. Maar vooruit, het kan nog lokaal voorkomen. En dan krijgen we voor de tijd van het jaar een warme dag. Temperaturen lopen op. Zijn de kop van de provincie 24 graden. Salland 25 graden. Twente 26 graden. Flink wat zon. Ook wel wat bewolking. Wat wolkenvelden. Een matige zuidwestenwind. En in de loop van de middag komt er een koufront dichterbij van het westen uit. Dat betekent zeker in het westen steeds meer bewolking. En eind van de middag en vanavond gaat er in het westen later ook elders regionaal wat regen vallen. Het kan zo zijn met de hoogste temperatuur van die 26 graden in Twente dat daar een stevige onweersbui tot ontwikkeling komt. Het is een beetje onzeker. Er ontstaan zware onweersbuien boven Duitsland. Maar het zou kunnen zijn dat Twente er ook nog eentje mee krijgt. Dus. En dan kunnen de windvlagen op zitten. En dan vanavond en vannacht dan wordt het geleidelijk aan met droog. Koelt af 12 graden. En dan zitten we morgen met een noordwestenwind. Onstabiele lucht, beduidend frisser, maximaal 18, 19 graden. Diverse buien, echt wel heel regionaal. De ene plek wat meer, de andere plek wat minder. En daar kan ook een klap onweer bij zitten.
0: Nou, Jan reageert gelijk vanuit Hasselt. Daar zien we inderdaad de koperen bal net boven een grote zandwagen verschijnen. Dus dat klopt allemaal. Gert, ja, die omslag in het weer is toch wel, dat is wel opmerkelijk, toch? Dus een jas erbij.
17: Jazeker. Morgen dus 18, misschien nog wel 19 graden. Maar dan donderdags komt er nog een stevige westenwind erbij. Morgen ook hoor, matige noordwestenwind, een beetje vlager. Maar donderdag en zeker vrijdag wordt het nog een beetje winderig erbij. Met temperatuur van max 18, op hooguit nog 19 graden in de regio Twente. Donderdagochtend wel wat zon, later weer een paar buien. Vrijdag een enkele bui. Het weekend ook lichte vissen vallen, maar er zijn aanwijzingen. Dus nog een aantal dagen werd dat begin volgende week een krachtig hoge luchtgebied opbouw boven Europa. En als dat inderdaad gaat gebeuren, dan is de kans op nazomer weer vrij groot. Je moet altijd een beetje voorzichtig zijn, omdat in die ochtenduren de kans op mist steeds groter wordt. Hè?
0: Ja, dat is ook weer zo. Dat hebben we vanochtend ook weer gemerkt. Ja. Al bestond het nog uit flarden. Gert, dankjewel. Tot over een uur.
17: Gaan we
0: doen. Spreek ik je nog een keer. Dan de verkeersinformatie misschien ten overvloede. Maar er rijden dus nauwelijks treinen. Heel Zwolle ligt er bijvoorbeeld uit, heeft NS net meegedeeld. Dus mocht je met de trein willen, raadpleeg dan de planner. Maar die ligt er ook uit. Dus hou er rekening mee dat je daar voorlopig niet mee kunt reizen. Dan de files op de Overijsselse wegen. De A28 Groningen richting Zwolle. Bij de afrit Nieuw-Leuzen zijn bergingswerkzaamheden gaande. Daardoor is daar de oprit dicht. N35 Zwolle richting Almelo staat vast, zoals bijna iedere dag, tussen de tunnel en Wierden 5 kilometer en een klein kwartier aan vertraging. De N50 in beide richtingen. Vanaf de A28 naar Kampen 7 kilometer en 6 minuten. Andersom vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer en 10 minuten. En de A32 Meppel-Heerenveen vanaf Steenwijk sta je daar in 5 kilometer file met 5 minuten aan vertraging. Mocht er meer nieuws komen over de staking, de storing op het spoor, dan hoor je dat natuurlijk bij ons.

0: Uit de jaren 80, uiteraard. Queen en A Kind of Magic.
1: Goedemorgen, burgemeester.
0: Iedere ochtend weer een klein beetje magic als we weer een Overijssels burgemeester aan de lijn hebben. Meneer Joosten. Jot Joosten, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Burgemeester van Dinkeland. Ja, het is toch mooi. Iedere dag, maandag tot en met donderdag, een Overijssels burgemeester om te vertellen wat er in zijn of haar gemeente gebeurt. Maar we kijken vanochtend met u even wat verder, want u bent een beetje de vuurwerkburgemeester voor alle Twentse gemeenten. Gisteren, na intensief beraad, heeft u besloten dat er geen ontheffingen worden verleend dit jaar voor de oud en nieuw, voor de jaarwisseling. Kunt u nog eens uitleggen waarom niet?
2: Ja, de wetgever heeft bedacht dat we een vuurwerkverbod hebben met de mogelijkheid dat burgemeesters ontheffingen kunnen verlenen. Voor stichtingen en verenigingen die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Dat klinkt aardig als je dan denkt van, nou goed, dan kunnen meer mensen toch vuurwerk afsteken. Maar het is eigenlijk een niet uitvoerbare regeling. Want wij moeten alle aanvragen beoordelen, verwerken. Dan krijg je al het probleem dat mensen teleurgesteld worden die het niet krijgen. Dan krijg je bezwaren, mogelijke rechtszaken. Daar hoort ook nog een aansprakelijkheidsprobleem bij. Want als er iets gebeurt, wie is dan aansprakelijk? Want een aansprakelijkheidsverzekering is niet zomaar af te sluiten hiervoor. En is de gemeente dat dan? Of zijn mensen dat particulier? En we hebben natuurlijk toezicht te houden daarop. Ja. En als je elke vergunning moet gaan controleren, daar hebben we gewoon de capaciteit niet voor. Zeker niet als dat gemengd wordt met illegaal vuurwerk dat ook afgestoken zal worden. Want daar moet ook heel realistisch in zijn.
0: Ja, want u zit ook nog dicht bij de Duitse grens natuurlijk.
2: Ja, zeker. Zeker die ligging die helpt natuurlijk niet in het verbod als zodanig. Nou, dat maakt het allemaal zo complex. Ja, die complexiteit, dat heeft gewoon geen zin op deze manier. Dus dan doen we het niet.
0: Nee. Toch zijn er collega's van u die dan weliswaar niet zo dicht bij de Duitse grens zitten, maar die daar heel anders over denken, zoals de burgemeester van Kampen.
3: Ik heb voldoende vertrouwen in de samenleving, in mijn samenleving. Elke gemeente is weer anders. Maar dat hier dat niet beperkt hoeft te worden. Maar ik denk eerlijk gezegd niet dat het tientallen locaties zullen worden zoals bij het melkbusschieten. Op dit moment schat ik in dat we 3, 4, 5, 6 locaties zullen hebben waar vuurwerk wordt afgestoken.
0: Of de burgemeester van Raalte.
4: Ik snap heel goed waarom we dit doen. En ik ben het ook helemaal mee eens dat we dit doen. Ik heb het over het landelijk vuurwerkverbod. In Raalte gelukkig de afgelopen jaren geen reden voor om ons daar zorgen over te maken. Dus waarom zou je dan dat kleine beetje ruimte dat wel geboden wordt ontnemen? Ik sluit niet uit, maar ik kan niet spreken namens mijn collega's dat er meer IJslandse gemeenten zeggen, nou, deze vorm, daar kunnen we ons wel in vinden.
0: Ja, en dan ontstaat er toch een soort van discrepantie, meneer Joosten. Daar wel, bij u niet.
2: Zeker.
0: Dat helpt dan
2: zeker,
0: niet in de duidelijkheid. Toch?
2: Nou ja, in ieder geval in de Twentse duidelijkheid wel. Want daar hebben we gewoon dezelfde lijn getrokken voor alle gemeenten in Twente. Dus die boodschap zullen we ook uitdragen.
0: Ja.
2: Het is de vrijheid en de autonomie van elke gemeente, zeker burgemeester, om hun eigen beleid in te maken. Dat respecteren we natuurlijk ook. We zullen achteraf hopelijk goed kunnen evalueren.
0: Ja. Oh, de verbinding viel even weg, meneer Joosten. U zei achteraf goed evalueren.
2: Dat ja, was het. Dat was het dan. Ja, nee, maar ik denk dat het goed is om na de jaarwisseling ook eens even op te halen hoe het daar gegaan is.
0: Ja, maar nog één vraag, dan houden we erover op. Het lijkt er een beetje op of deze twee burgemeesters die we net hoorden wat meer vertrouwen hebben in de samenleving dan u.
2: Het heeft niet zoveel met vertrouwen te maken. Het heeft gewoon te maken met de werkelijke praktische gevolgen die hierbij horen. En die praktische gevolgen zijn veel te groot en veel te complex. Ja. En daarnaast moet je ook niet naïef zijn dat, zoals ik dan hoor, even op 5 plaatsen vuurwerk afsteken. Het zal niet beperkt blijven tot 5 plaatsen. Dat is de problematiek van de grensligging waar we mee zitten. Ja. Mensen kunnen massaal nog steeds inkopen. Daar wordt wel op de politie natuurlijk gecontroleerd. En als het kan ook gehandhaafd bij die hele grens overgang, maar dat zal geen sluitend systeem zijn. Daar moet je gewoon realistisch in zijn.
0: Nee, en dus zal er ook vuurwerk worden afgestoken? Ook bij u?
2: Ja.
0: Ja.
2: Moet je vanuit gaan. Zeker afgestoken worden. Moet je vanuit gaan.
0: Ja.
2: En dat illegaal is, dat is een ander aspect dan.
0: Goed. Gaan we de komende maanden nog in de gaten houden, meneer Joosten. Andere zaken. U kreeg vorige week weer ook te maken met boerenprotest.
2: Ja.
0: Ja, wat wilden ze van u?
2: Nou ja, goed, we hebben deze zomer een paar keer demonstraties meegemaakt die prima verlopen zijn. En afgelopen dinsdagavond zijn boeren naar het gemeentehuis gekomen. Wilden daar toch heel graag het geluid nog een keer laten horen. Hebben toespraken gehouden. En we hebben ook een verklaring getekend dat we in ieder geval de zorgen die er zijn rondom de beoogde regelingen die er gaan komen. Dat we die ook wel delen. Want we weten met z'n allen nog niet precies wat er gaat gebeuren. We weten vandaag alleen maar dat er een begroting 20 miljard staat. Die bedoeld is om het probleem rondom de agrarische sector en natuurbeheer op te lossen. Ja. Maar hoe het zich precies moet gaan vertalen, dat moeten we even afwachten.
0: Ja, dan heeft u dus ook weer een verklaring getekend. Dat krijg je natuurlijk met een burgemeester van de dag rubriek. Dat we regelmatig burgemeesters hierover spreken. En laatst gaf een collega van u ook toe. Ja, het is een beetje voor de vorm. Het is een beetje hard onder de riem. Maar het stelt natuurlijk niks voor. Want een gemeente gaat daar niet over.
2: Nee, dat is juist. De gemeenten gaan er niet over. Maar wij dragen wel heel actief uit de belangen die wij zien voor die sector. We zeggen ook niet de brief moet van tafel omdat alles slecht is wat in die brief. Maar waar wij ons wel zorgen om maken is hoe werkt het precies uit. In onze gemeente hebben we 6 Natura-gebieden. En alles stapelt zich hier heel erg op. En komt het in de meest extreme voor als we niet oppassen wat wel of niet mogelijk is voor deze sector. Dus daar maken we ons wel zorgen om. Want de leefbaarheid van onze kleine dorpen is nou verweven met die agrarische sector. Ja. Dus we willen wel de minister erop wijzen dat hij goed moet opletten en dat we maatwerk nodig hebben. En vooral maatwerk is heel belangrijk en daar is Den Haag niet sterk in.
0: Nee, dat is wel gebleken. Inderdaad. En inderdaad, die zorgen van boeren zijn natuurlijk begrijpelijk en u heeft daar oog voor. Nou, dat is heel goed. En dan zijn we naadloos gekomen bij die plannen voor stikstof. Ze zullen vandaag in dat koffertje zitten op Prinsjesdag. U bent er niet bij in Den Haag vandaag?
2: Nee. Ik heb een mooie uitnodiging gehad om naar een ontbijtsessie te komen. Om vooruit te blikken op deze dag. Maar eerlijk gezegd, om daarvoor zo'n lange reis te maken heen en weer. Terwijl we ook andere belangrijke dingen te doen hebben vandaag. Heb ik ervoor gekozen om thuis te blijven. Zeker op het gemeentehuis te blijven.
1: Want wat staat er voor u op het programma vandaag?
2: Nou, we hebben een collegevergadering waar we best een aantal belangrijke besluiten moeten nemen. En we hebben ook andere agendapunten voor vandaag in de agenda staan die al eerder afgesproken waren. En die waren met moeite tot stand gekomen. Dus die wil ik ook niet opzeggen, alleen maar omdat ik naar Den Haag even zou willen.
0: Nee, precies. En u heeft daar ook geen invloed meer op natuurlijk. Maar in dat koffertje zit ook wel het plan natuurlijk voor het gemeentefonds. Door sommige gemeentelijke bestuurders een sluitpost genoemd. Het gaat wel degelijk om het geld wat u straks ter beschikking heeft.
2: Ja, de discussie rondom het gemeentefonds is er eentje ook van verder weg nog. We hebben voor het komende jaar waarschijnlijk wel voldoende uitkering. Maar de vraag is, hoe zit het in 2028? En dat meerjarenperspectief wordt maar niet afgegeven door het kabinet. Ja. We hebben het eerder gehad over ravijnjaren. Nou, dat was eerst 2026, dat is nu uitgesteld naar 2028. En ik vermoed niet dat nu in dit koffertje zit als definitieve oplossing.
0: Nee. En dan geeft u dit kabinet nog even voordeel van de twijfel, want misschien zijn ze daar nog niet aan toegekomen. Zijn spelen namelijk ook een paar andere zaakjes.
2: Tuurlijk, het kabinet heeft veel uitdagingen, maar ook zij moeten zich goed realiseren dat alles wat de gemeente doet direct burgers raakt. En het is niet alleen maar wat Den Haag bedenkt wat burgers raakt. Ik ben blij dat onze VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, heel actief zich opstelt in dit dossier. En continu gewoon probeert aan die deur te kloppen. Maar ook al met bepaalde rechtszaken gedreigd heeft in het verleden.
0: Ja, nou goed. Gaan we kijken hoe die lobby dan ook verloopt in Den Haag van de gemeenten. En de Overijsselse burgemeester die inderdaad ook een bijeenkomst hebben georganiseerd. Zowel vandaag als morgen vroeg, begrijp ik van onze verslaggevers. Maar goed, meneer Joosten blijft in Dinkeland. Hartelijk dank. We bellen u volgende week weer.
2: Prima.
0: Dan gaan we evalueren hoe het was met Prinsjesdag. En in de raad van Dinkeland.
2: Is goed.
0: Meneer Joosten, dank u wel. Tot volgende week.
2: Ja, tot volgende week.

Kim Wild en You Came. 7:08 is het. Je luistert naar Radio Oost. We zijn druk bezig met nieuws aan het verzamelen rondom de treinstoring. Storing op het spoor heeft ingrijpende gevolgen. Met name voor Zwolle. Ook het grootste station van Overijssel natuurlijk. Alles rond Zwolle ligt plat. Van en naar Zwolle reizen met de trein is niet mogelijk. Maar heel veel problemen ook verderop in het land. Richting het noorden en richting het westen met name. Straks na 8:00 praten we je daarover helemaal bij natuurlijk. Tot 8:00 hoor je nog even de Style Council van Paul Weller. En Shout to the Top.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Start je dag zonder barst.
9: Opgelost, autotaalglas.
10: Wauw, trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Roberts in Vrede, Duitsland.
11: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Roberts in Vrede, Duitsland.
12: www.123gold.de.
13: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Het treinverkeer rondom Zwolle, Deventer en de rest van Midden- en Noord-Nederland is flink verstoord. ProRail kampt met een grote storing. En de NS zet geen vervangend vervoer in zoals bussen, want daarvoor zijn te veel trajecten met problemen. En de opvang van asielzoekers aan de Meeuwelaan in Zwolle blijft mogelijk maanden langer open dan eerder is afgesproken, bleek gisteravond tijdens een raadsvergadering. Het laatste nieuws vind je op oost.nl en in de app.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8:00.
4: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Door een storing is het treinverkeer in grote delen van Nederland ontregeld. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn vooral trajecten van en naar het noorden en oosten uitgevallen. Oorzaak is een sectiestoring, zegt deze woordvoerder van ProRail.
5: Dat wil dus eigenlijk aangeven dat ons treinbeveiligingssysteem aangeeft dat er ergens een trein rijdt waar dat niet zo is. Vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
4: Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar, na de val van kabinet Schoof, was het vertrouwen 29%. Nu is dat 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De regering Trump mag bij tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak eerder al een stokje voor. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op democraten stemmen. De Amerikaanse versie van De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Het van oorsprong Nederlandse format won in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. De presentator bedankte de kijkers.
6: The audience is so amazing, it is so diverse and it's just incredible the way you all get together and watch the show together. That is so beautiful that a show about treachery and betrayal brings people together.
4: The Traitors, zoals het programma in de VS heet, won de voorgaande twee jaar ook al een Emmy Award. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
7: En dit is de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. Nou, je hebt het wel gehoord, er is een grote storing op het spoor. Treinverkeer van en naar onze provincie is nauwelijks mogelijk. Raadpleeg de NS-planner, wordt er gezegd. Maar Jeroen...
2: Die kan met een storing.
7: Die stapt ook met de, ik denk met de overbelasting. Dus daar heb je ook niet heel veel aan. Ja, dan is het ook nog een hele drukke ochtendspits geworden. Misschien ook wel mede hierdoor natuurlijk. Ik begin maar met het voorlezen van de files en de problemen. Op de wegen A28 vanuit het noorden richting Zwolle. De afrit Nieuw-Leuzen is dicht vanwege bergingswerkzaamheden. Hou daar rekening mee. De A35 Enschede richting Zwolle. Maar die staat iedere dag vast daar tussen Almelo en Nijverdal. 2 kilometer en 5 minuten. De N35 Almelo richting Zwolle tussen Heino en Hoornhorst. 3 kilometer en 10 minuten. Andersom richting Almelo tussen Nijverdal en Wierde. 5 kilometer en 6 minuten. De N48 Hogeveen richting Ommen tussen de aansluiting N36 en Ommen. 2 kilometer file, 5 minuten vertraging. De N50 in beide richtingen vast. Dus vanaf de A28 naar Kampen, 8 kilometer en een kwartier. Andersom vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek, 4 kilometer en 10 minuten aan vertraging. Komt er nog bij de A32 Meppel-Heerenveen. Vanaf Steenwijk sta je in 7 kilometer file. En meer dan 10 minuten vertraging heb je daarvan. En met het spoorreizen is dus vanochtend geen alternatief. We praten je zo dadelijk bij over die problemen op het spoor. Maar schakelen natuurlijk ook met Den Haag, want we zouden het bijna vergeten. Het is Prinsjesdag.
2: Oh, is het zo?
7: Ja, het is Prinsjesdag. En net hoorde je al hoe de straten in Den Haag worden schoongeveegd. Er staan al mensen langs de dranghekken en onze verslaggevers zijn ter plekke. Je hoort ze zo dadelijk, net als muziek, uiteraard uit de jaren 80 van Sheila E. en Tracy Ullman.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyingkeukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
11: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive al voor €238,50.
12: Voordeeluitjes.nl. Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
13: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van Voordeeluitjes.nl.
14: Radio Oost. Goedemorgen met Oost.

0: Marcel Oosten en Jeroen Kuiper. Goedemorgen met Oost.
1: Ja, dan zitten we ook nog midden in de week van de jaren 80. Het is 8:08. Goedemorgen. Goedemorgen, Jeroen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Het gaat vanochtend natuurlijk veel over Prinsjesdag. Maar we gaan je eerst bijpraten over de problemen op het spoor.
2: Ja, want het treinverkeer rondom Zwolle en de rest van Midden- en Noord-Nederland is flink verstoord. En er is net een persalarm binnengekomen, want ProRail meldt dat storing op het spoor lijkt sabotage. Er zijn materialen gevonden die bewust zijn neergelegd. Veel meer is er op dit moment nog niet bekend, maar dat is wat ProRail nu meldt.
1: Juist, we stelden die vraag inderdaad ook aan de woordvoerder van ProRail die we net spraken. Daar kon ze nog niks over zeggen, wel over wat er op het ogenblik aan de hand is.
3: Wij hebben op meerdere plekken in het land tegelijk dat er een sectiestoring is ontstaan. En een sectiestoring wil eigenlijk aangeven dat er een, ons treinsysteem aangeeft dat er een trein rijdt op een plek waar die niet rijdt. Uit voorzorg zorgen wij dan altijd dat de overwegen dichtgaan. Maar ook dat het treinverkeer wordt stilgezet of heel langzaam de ogen heen moet rijden. Heel vervelend. Er zullen veel reizigers last van hebben. En dat betreuren we uiteraard.
1: Ja, en dat is ook duidelijk. Hè? De berichten komen steeds verder binnen. Jeroen, wat heb jij nog?
2: Ja, nou, het is inderdaad dat de reisplanner van de NS is ook amper te raadplegen. Maar als je die wel kunt raadplegen, zie je dat echt het verkeer rondom Zwolle, het treinverkeer, echt compleet plat ligt rondom Deventer ook. En dat de NS ook geen vervangend vervoer inzet zoals bussen. Want volgens een woordvoerder zijn er daarvoor te veel trajecten met problemen door de storing. En ook kunnen spoorbomen op overwegen dicht blijven door die storing. En dat kan dan weer invloed hebben op het wegverkeer.
1: Gaan we even kijken hoe dat op station Almelo is. Daar is Daan Brunsing, onze verslaggever. Daan, Almelo wordt misschien niet direct zo hard getroffen, maar merk je het daar ook?
4: Jazeker. Ik kom hier nu net aan op station Almelo en er komt nu net een trein van NS binnengereden. En het leek eigenlijk wel een soort spooktrein. Normaal rond deze tijd zit zo'n trein echt bomvol, maar het had echt een stuk minder vol. Dit zijn dus wel de gelukkigen die hierin, vanuit Twente hier in Twente moeten zijn, want de treinen tussen Enschede en Almelo rijden wel. Dus die pendelt wel gewoon door. Maar voor de rest in het land kun je dus niet met de trein inderdaad. Dus het is een stuk rustiger dan normaal hier.
1: Ja, de vraag is natuurlijk hoe die reizigers dan verder moeten. Ja, als ze in Almelo moeten zijn, hebben ze geluk. Maar als ze verder moeten, dan staan ze daar waarschijnlijk, of niet?
4: Ja, inderdaad. Ik ben nu dus net aangekomen station. Ik ga nu zo meteen even een kijkje nemen hier buiten het station. Want de kans is wel aanwezig dat zij op de een of andere manier daar vervangend vervoer hebben geregeld. Ja, dat is nu eventjes de vraag. Er zit hier tegenover een ROC. Dus ook heel veel scholieren die gewoon naar school gaan. Die dus wel geluk hebben. Maar dat is nu eventjes de vraag.
1: Ja, Daan, oké. Steek je licht op daar op station Almelo. Onze verslaggever is ook onderweg naar station Zwolle. Zodra we daar meer van weten, dan hoor je dat nu, Luc. Ook tegelijk. Jeroen, ik heb nog een update.
2: Ja, want er is wat iets meer informatie. ProRail bevestigt dus dat sabotage echt de oorzaak is. Want ze hebben meerdere plekken op het spoor materialen aangetroffen die daar bewust zijn neergelegd. En het treinverkeer ligt dus in grote delen van Midden- en Noord-Nederland stil. Vooral rondom Zwolle, Deventer, Utrecht. Ja, heel veel plekken dus, de belangrijkste knooppunten.
1: Ja, en dat op Prinsjesdag. Dan zou je inderdaad denken dat het geen toeval kan zijn. Over Prinsjesdag gesproken, laten we daar dan maar even verder mee gaan. We zijn ook nog druk bezig met het bellen met de NS. Krijgen we voorlopig nog niet te pakken. Dan Prinsjesdag in Den Haag. Onze verslaggevers hoorden je daar al natuurlijk. Glazen koets gaat vertrekken rond 1 uur naar de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. We gaan ervan uit dat het allemaal voorlopig gewoon doorgaat. Sommige Oranje fans zijn er vroeg bij zijn. Zijn er vroeg bij en staan al vooraan. Oscar is een van hen. Hij doet het al 40 jaar en is ook dit jaar weer een van de eersten.
5: Het is in de loop der jaren wel ingesleten dat het een soort wedstrijdelement kreeg. Maar het is eigenlijk meer dat ik gewoon niet in bed kan blijven. Omdat ik gewoon denk van, ik moet hier staan, ik moet dat hek vast hebben. Dit is het vertoon van de kroon, de franje van Oranje.
1: Ja, de Franje van Oranje. Oscar is er heel vroeg bij. Zou die Bastiaan Kleinjan hebben verslagen? Goedemorgen, Bastiaan.
6: Goedemorgen.
1: Vanuit Den Haag.
6: Ik denk dat Oscar nog wel iets eerder was dan ik. Maar veel zal het niet hebben gescheeld. Ja, het is een hele goede morgen vanuit Den Haag. Ik kijk uit op het paleis van de koning. Waar een klein ochtendzonnetje op staat te stralen. En een handjevol, ik moet zeggen, zijn er ook weer niet heel veel. Ik denk een stuk of 20 in het oranje gehulde mensen.

0: is het de Max Verstappen Army. Nee, het is de Koning Willem-Alexander Army. En ik zie in ieder geval één provinciegenoot daartussen al staan.
1: Oh, dus, Rutger Borgerink?
0: Zometeen. Ja, nee, het is niet Rutger Borgerink. Die is onderweg naar onze landbouwminister.
2: Heel goed, Rutger Borgerink en Bastiaan Kleinsaan zijn onze verslaggevers in Den Haag vandaag de hele dag. Vanochtend is het veel jurken, hoedjes, kappers en opsmuk, Bastiaan. Maar later natuurlijk vandaag vooral de inhoud. Hè. Wat is voor onze provincie nou met name belangrijk? Stikstof, denk ik, hè, dat miljardenfonds.
0: Zeker, ja, eigenlijk onderwerpen die iedereen wel aangaat. Investeringen in infrastructuur, ja? Afgelopen tijd veel over gehoord, veel van gemerkt natuurlijk. Bruggen die worden afgesloten, ook bij ons in de provincie. Daar wordt geld voor uitgetrokken, al is het bij lange na niet genoeg, zegt Rijkswaterstaat. En verder gaat het heel veel over koopkracht en dat soort zaken. Wat dus iedereen in Nederland dus ook in Overijssel aangaat. Maar goed, daar... is het laatste woord ook nog niet over gezegd. Met name morgen en donderdag tijdens de algemene politieke beschouwingen. Gaat daar verbaal flink over gevochten worden.
2: Ja, dat denk ik ook wel. Want meerderheden moeten ook worden gevonden. Bastiaan, we komen zo dadelijk even bij jou terug. Bastiaan Kleinjan in Den Haag. Daar is ook Caroline van der Plas natuurlijk al van de BBB. We spraken haar het vorige uur al even. Zij zit in de commissie in- en uitgeleide. En daar loopt ze dan voor de koninklijke hoofden uit, ja, de koninklijke schouwburg in. Ja.
1: Met een primeur.
2: Met een primeur.
3: Ik ga vandaag voor de eerste keer in 25 jaar op hakken lopen. Ik heb een hak gewoon. Ik heb gewoon 25 jaar lang geen hak onder mijn schoen gehad. Daarom moet ik het even heel goed gaan oefenen natuurlijk. Hè. Het is geen dunne hak. Het is wel zeg maar een blokhak, maar het is een hak. En dat is voor mij echt een ding hoor. Want ik heb altijd gezegd, ik moet geen hakken, ik wil geen hakken, ik vind het niet fijn. Maar ja, ik dacht nu vandaag wel van, het kan ook niet zijn dat ik op mijn sneakers ga of op mijn Dr. Martens binnenkom stampen. Dat vind ik dan ook weer niet kunnen. Dus ik dacht, nou, laat ik het nu maar doen.
2: Ja, Caroline van der Plas. Resultaat is natuurlijk wel dat we allemaal naar haar gaan kijken straks.
1: Ja, zeker weten.
2: Als we de Schouwburg in Den Haag komen binnenlopen. Straks meer vanuit Den Haag van Bastiaan.

0: Sheila E. hoorde je en A Love Bizarre. Bijna 10 minuten voor 8:30. Je luistert naar Radio Oost en je hoorde net al. Er is een grote spoorstoring op meerdere plaatsen. Er wordt misschien zelfs wel sabotage vermoed. Daar gaan we niet over speculeren. Maar Jeroen, je hebt nog een update?
1: Ja, want ProRail zegt dat er buizen zijn neergelegd. En die zijn dan moedwillig neergelegd. En omdat ze op het spoor liggen, ontstaan zogeheten sectiestoringen. En dan geeft het computersysteem aan dat het spoor daar bezet is. Met alle gevolgen van dien.
0: De gevolgen zijn inderdaad voor de reiziger en ook natuurlijk met name voor de NS, de vervoerder. Kieran Hofker is van de NS. Kieran, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je bent ontzettend druk natuurlijk met iedereen te woord staan. Wat kun je ons vertellen over de storingen?
2: Ja, door de verstoring aan de infra hebben we inderdaad deze ochtend heel veel moeite om de treindienst op te starten. Dus je ziet dat gewoon op heel veel plekken in Nederland de treindienst ontregeld is. Vooral rondom Zwolle rijdt er heel weinig. En ook Apeldoorn, Deventer en Utrecht-Gouda zijn stukken die er helemaal uit liggen.
0: Ja.
2: We zien dat er inderdaad op heel veel plekken gewoon weinig treinen rijden.
0: Ja, precies. En daar kun je natuurlijk ook even niets aan doen. Hè. We begrijpen wel dat er geen bussen worden ingezet, want dat is ondoenlijk.
2: Klopt. De omvang van de storing is helaas zo groot en het treft zoveel reizigers dat we hiervoor geen bussen kunnen inzetten. Als je indenkt hoeveel mensen bijvoorbeeld in een intercity zitten en hoeveel intercity er dan uitvallen, dat is niet op te vangen met bussen.
0: Nee, dat betekent dat Overijssel ongeveer niet meer bereikbaar is en mensen hier vandaan ook niet meer kunnen vertrekken. Enige inzicht over hoeveel mensen er zijn gestrand?
2: Nee. Het leek vanochtend gelukkig nog mee te vallen. Op de grote stations. Dus dat is wel wat drukker dan normaal, maar wel beheersbaar. Dus dan hopen we dat veel mensen inderdaad toch van tevoren even de reisplanner hebben gecheckt en dan hebben besloten om niet op pad te gaan.
0: Ja, nou ja, goed. ProRail, ik zie het nog weer een keer bevestiging, zegt dat het door sabotage komt. Dat is hun zaak natuurlijk. Dat moet worden opgeruimd, moet worden verholpen. Dat betekent niet dat dan gelijk alle storingen zijn opgeheven. Ik neem aan dat het ook wel een tijdje gaat duren voordat het weer volgens dienstregeling rijdt.
2: Ja, ik weet dat er vanuit ProRail inderdaad heel hard wordt gewerkt om al die materialen op te ruimen, de storing te verhelpen en alles weer veilig te maken. Ja, waar dat mogelijk is, starten we de trein niet zo snel mogelijk weer op.
0: Ja, dat lijkt me duidelijk. Kieran Hofken van de NS, dankjewel dat je ons even te woord wilde staan. Laatste informatie van de NS. Hou er dus rekening mee. Overijssel is zo'n beetje niet meer bereikbaar met de trein.
1: Nee, het enige wat nog rijdt zijn de blauwnettreinen vanuit Zwolle richting deze kant op, richting Hengelo. Want een van onze stagiaires, die dachten we op station Zwolle te kunnen bellen.
0: Maar die zat gewoon in de trein.
1: Die zat gewoon lekker in de trein, die was al in Raalte. Dus,
0: zul je net zien. En dat op Prinsjesdag. Ja, want dat zouden we bijna vergeten. Het is Prinsjesdag, de derde dinsdag in september. Vandaag gaat het allemaal in gang worden gezet met de rijtour, dan de troonrede, dan de aanbieding van de miljoenen nota. En dan gaan we het over de inhoud hebben. Maar vanochtend is het vooral veel ceremonie. Zijn het jurken, zijn het hoedjes, zijn het de eerste oranje fans langs het hek? En is het Bastiaan Kleinjan in Den Haag? Bastiaan, goedemorgen nogmaals. Zie je al veel belangstelling?
3: Ik zie heel veel belangstelling van Oranje fans en misschien wel net zoveel belangstelling van mediaploegen, valt mij op. Dat is echt ongelooflijk. Het is ook een soort zelfgecreëerd circus, kijk ik met enige verbazing om me heen. Want iedereen is er. De burgemeester van Den Haag kwam net langs fietsen. Jan van Zanen, die nam ook even de tijd om met wat Oranje fans op de foto te gaan. En wat selfies uit te delen, want het is vooral ook een feest der herkenning voor heel veel mensen die hier zijn. En iedereen probeert toch wel een beetje op zijn eigen manier invulling te geven aan deze Koningsdag. Mevrouw, mag ik u even storen?
4: Ja hoor, natuurlijk.
3: De koning zou een terrasje doen. Dat staat op uw hoed.
4: Dat klopt, ja. Helemaal.
3: U zou wel graag op het terras willen zitten met Willem-Alexander.
4: Ja hoor, lijkt me best gezellig.
3: Waarom?
4: Nou, hij heeft wel leuke humor en een leuk gesprek met hem voeren. Volgens mij kan dat wel.
3: Waar zou u dan over praten met hem?
4: Over hoe die nog beter in de publiciteit wordt.
3: Ja?
4: Ja? Is dat vaker een foto die delen bijvoorbeeld van de vakantie of met de kerst bijvoorbeeld, dat hij aan de kerstmaaltijd zit of zo. Zulke soort kleine dingetjes. Ik hoef niet heel zijn privéleven te weten hoor, maar gewoon is er af en toe zoiets.
3: Oké. Okay. Nou, wie weet accepteert hij het aanbod.
4: Wie weet. Maar het is eigenlijk een beetje ludiek omdat vorig jaar over Alexia zo was. Hè, dat ze een terrasje ging nemen daarna. Dus denk nou.
3: Daar slaat deze op.
4: Ja.
3: Want u bent hier ieder jaar?
4: Ja, ieder jaar. Vanaf 1982 was de eerste keer.
3: Zo.
4: Wel een paar jaar ertussenuit, maar nu weer opnieuw. Nu zijn we denk ik al 6 jaar of zo dat we hier zijn.
3: Oké. En is er iets in al die jaren dat u het meest is bijgebleven?
4: Elke keer als er iemand weer voor het eerst meegaat, weet je wel, de eerste keer Wilma Xander, de eerste keer Maxima, de eerste keer Constantijn, Johan Friso, Amalia, dat soort dingen zijn wel heel uniek.
3: Ja?
4: Ja.
3: Okay. Dus wanneer kunnen we een nieuw iemand verwachten in het Koninklijk Gezelschap?
4: Ja, wat mij betreft heel snel. Wat mij betreft volgend jaar, ja toch?
3: Ja.
4: Er mag wel een beetje meer sprankeling weer komen, hè? Weer wat leuke dingen.
3: Ja, is het een beetje saai nu?
4: Ja, ik spaar ook heel veel. Ik heb een klein museumpje. En er komt weinig uit van nieuwe souvenirs. Ja, als er dan weer een huwelijk of een verloving is, dan komt er weer lekker veel.
3: Ja. Ik help het u hopen.
4: Ja, ik ook.
3: Veel
4: ik
3: plezier.
4: Voor jullie ook, toch?
3: Ja, veel plezier vandaag. We hopen op een koninklijk huwelijk. Ik ga ook nog even naar Ilonka uit Hardenberg. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Zoals ieder jaar ook weer van de partij. En zoals ieder jaar ook weer met een soort hint naar wat er straks op de troonrede wordt uitgesproken.
5: Ja, de alcohol wordt duurder.
3: En dat wil jij niet?
5: Nee, en alle mensen in het oosten ook niet, denk ik.
3: Nee?
5: Nee, precies. We lusten wel een biertje.
3: Dus, wat heb je bij je?
5: Ik heb een oranje bitter meegenomen.
3: Op een keurig bordje. Een oranje bitter met 3-4 mandarijnen. En zelfs een shotglaasje om je hals.
5: Ja, precies. En op mijn hoed zitten ook nog shotglaasjes. Dus iedereen die vandaag nog een drankje wil komen halen en gratis, die kan hier naartoe komen.
3: Heeft iemand om 8:55 al een oranje bitter gehad?
5: Ja, degene die naast me staat, die heeft al een glaasje genomen.
3: En hoe smaakte die?
6: Heerlijk. Nog nooit zo goed.
3: Nog nooit zo'n lekkere oranje bitter gehad?
6: Nee.
5: Ja, hij is ook gratis, hè, natuurlijk. Dus maakt hij extra lekker gratis.
3: Ja. Ja,
5: straks moet er heel veel voor gaan betalen. Dus dat
3: gaat die fles leeg vandaag?
5: Die gaat wel leeg. Ja, we gaan hem uitdelen. Dus aan mensen die graag een glaasje willen.
3: Heel goed. Veel plezier.
5: Ja,
3: en dank voor je tijd. Zo zie je, het is druk hier aan het hek voor Paleis Noordeinde. Met provinciegenoten dus uit Hardenberg bijvoorbeeld. Want wij in het oosten houden wel van een drankje. Dat is de boodschap die hier namens het oosten wordt overgebracht. Ik weet niet of we daar blij mee moeten zijn. Maar
0: er is alweer vroeg alcohol in het spel. Ik hoor het, Bastiaan. Even nog over de inhoud natuurlijk. Vandaar, wat kunnen we van jullie, jij bent er samen met Rutger Borging in Den Haag, wat kunnen we van jullie verwachten? Want het gaat natuurlijk met name ook om bezuinigingsmaatregelen. Het gaat om stikstof, woningbouw, duurzaamheid. Dat is veel te bespreken.
3: Jazeker, al zal het vandaag het echte bespreken. Begin morgen natuurlijk pas. Vandaag zal het vooral de troonrede zijn en alle ceremonieel eromheen. Maar daar doen we ook uitgebreid verslag van. We gaan straks nog langs bij landbouwminister Jamie van Essen. Rutger Borgerink gaat daar naartoe rond 8:30. We zijn nog bij een salon waar Kamerleden worden opgemaakt voordat ze straks de Koninklijke Schouwburg in moeten om naar die troonrede te gaan luisteren. En we spreken natuurlijk Overijsselse Kamerleden over. Ja, wat zij van die troonrede vinden. Veel Overijsselse burgemeesters zijn hier ook. Die gaan we ook allemaal spreken. Is allemaal te zien bij ons op tv in Vandaag in Overijssel. En in een speciale uitzending van Oost in alle Staten vanavond op tv. Ook op radio ga je er alles over horen. En bij ons online vertel ik terwijl...
0: Het steeds drukker wordt bij je, Bastiaan.
3: Ja, en ik kijk uit op Paleis Noordeinde. Waar het balkon, het welbekende balkon natuurlijk staat. Waar de laatste ruitjes nog even driftig gepoetst worden door twee heren in pak. Dus, goed, alles is klaar voor de koninklijke familie.
0: Want om 2:00 nadat de troonrede is uitgesproken en het gezelschap terug is naar het paleis, dan volgt nog de Bosch des Seine. Bastiaan, dankjewel. Dat allemaal te volgen via Radio Oost en natuurlijk onze andere kanalen online en op televisie. Herman uit Kampen appt mij nog. Hij heeft net twee kaartjes, groepskaartjes voor twee personen voor het Prinsjesdagfeest heeft hij binnen. Maar hij zegt dat we dat wel kunnen vergeten. Dus ik denk dat Herman met de trein zou gaan richting Den Haag. Ja, en dat kun je inderdaad wel vergeten. Ja. Dan hebben we de foto's nog. Die is de J. Gals Band.

Typisch jaren 80, de Jay Giles Band. Straks krijg je een update van de problemen op het spoor en het verdere nieuws. En na 7:30, want time flies, dan schakelen we nog een keer met Den Haag.

0: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
11: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
12: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
11: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
13: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
12: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.

0: Het is ruim 8:30 geweest, want we hebben heel veel te melden vanochtend. Het laatste nieuws over de problemen op het spoor, Jeroen.
1: De grote storing op het spoor in Midden- en Noord-Nederland wordt veroorzaakt door sabotage. Dat zegt spoorbeheerder ProRail. Rondom Zwolle, Deventer, Apeldoorn en Utrecht rijden geen treinen door buizen die op het spoor zijn gelegd. Dat levert een zogeheten sectiestoring op. En wanneer de treinen weer kunnen rijden is onduidelijk, zegt Kieran Hofke van de NS.
2: Ja, ik weet dat er vanuit ProRail heel hard wordt gewerkt om al die materialen op te ruimen, de storing te verhelpen en alles weer veilig te maken. Ja, waar dat mogelijk is, starten we de trein niet zo snel mogelijk weer op.
1: Ja, wie het spoor heeft gesaboteerd en waarom is nog niet bekend. De NS zet geen vervangend vervoer in zoals bussen, want daarvoor is de storing te omvangrijk. Ja, en dat betekent als je naar Den Haag moet, bijvoorbeeld voor Prinsjesdag, dat je een alternatief moet verzinnen, zoals Sebastiaan Steutelen van de PVV. Goedemorgen.
3: Ja, ik zat op het station met mijn goede gedrag. En Albert, er komt geen trein. Ja. Ik was netjes naar het station gelopen en 7:55 zou die trein moeten komen. En er stond een trein naar Enschede op het bord. Dus en dan pas ga je die NS-app checken en dan weet je nog niet wat er aan de hand is. Maar ja, toen moest ik teruglopen. Ik heb gelukkig een auto. Dus ik zit nu in de auto onderweg naar Den Haag. En als het zo gaat zoals het nu gaat, kom ik op tijd, gelukkig. Maar als ergens nog een file toeneemt, dan kan het krap worden.
1: Ja, dat is niet zoals je Prinsjesdag natuurlijk wil. Je wil gewoon relaxed die kant op kunnen.
3: Nee. En als ik nu net het bulletin ook hoor van jullie, zal dat voor veel meer mensen gelden. Ook voor niet alleen vanuit het oosten van het land, Kamerleden, maar ook vanuit Zwolle en het noorden van het land. Ja, dan wordt het misschien wel een karige Prinsjesdag. Al denk ik dat het dat sowieso was geworden. Maar goed.
0: Ja, maar dan hebben we het over geld inderdaad, Sebastiaan. Ja, ik zit even de verkeersinformatie te bekijken. Ik wil je niet ontmoedigen, maar het is een hele drukke ochtendspits geworden. Mede hierdoor natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk super vervelend. Ja, er wordt dus gesproken van sabotage. Heb je daar al een reactie op? Dat is toch wel heel voelbaar voor.
3: Ja, ik hoor het nu net, er schijnen materialen dan op het spoor te zijn gelegd.
0: Dan
3: zou je denken, ja, Extinction Rebellion, dat lijkt me niet. Die blokkeren meestal mensen, niet materialen. De vakbonden hebben recent gestaakt, maar die doen dat ook met mensen en niet met materialen. Dus ja, waar dit vandaan komt,
0: nee.
3: Geen idee.
0: Maar het lijkt geen toeval natuurlijk dan op Prinsjesdag, hè? Maar goed.
3: Nee, precies, dat zal.
0: Goed. Nou, succes in de auto dan.
3: Ja,
0: we houden de beelden in de gaten of we je ergens zien in Den Haag.
3: Dat is goed, doe dat maar. Ja.
0: Bedankt dat jij bij de telefoon wilde komen. Sebastiaan Steutelen, hij is Tweede Kamerlid voor de PVV en op weg naar Den Haag, nu dus noodgedwongen met de auto.
1: Ja, wat we nog verder kunnen melden over de sabotage is dat de politie is ingeschakeld en doet onderzoek. En wanneer precies het treinverkeer weer opgestart kan gaan worden, zoals we net hoorden, is nog onduidelijk. Dan nog ander nieuws, want de opvang van asielzoekers aan de Meeuwenlaan in Zwolle blijft mogelijk maanden langer open dan eerder is afgesproken, bleek gisteren tijdens een raadsvergadering. De locatie van de vlakbij het centrum zou per 1 februari volgend jaar sluiten, maar dan is het nieuwe AZC in de wijk Stadshagen nog niet klaar. Dat duurt dan nog een jaar, maar Zwolle moet wel aan de verplichtingen van de spreidingswet blijven voldoen. En dan zou er een tijdelijke opvang moeten worden ingericht. En dat lijkt dus ook lastig. En daarom is het openhouden van de Meeuwenlaan nu ook een optie. En in oktober komt daar een voorstel voor vanuit het college van burgemeester en wethouders. Nou, volgens mij hebben we nog nu wel heel lang het nieuws gehad.
0: Ja.
1: Volgens mij is Gert Voerman wel toe aan een vrolijk weerbericht.
0: Ja, want in ieder geval hebben we er mooi weer bij vandaag, Gert.
4: Ja, wat dat betreft heb ik wel een vrolijk bericht voor de zonliefhebbers. En er zijn er vele. Het is op het moment vrij helder in de provincie. In het noordwesten zit nog wel bewolking. De temperatuur loopt al op. Almelo zat net op 18,3. En het wordt vanmiddag op veel plaatsen zo'n 24, 25 graden. 24 de kop, 25 graden Salland, 26 graden Twente. Aardig wat zon, ook al wat bewolking, wat stapelwolkjes misschien. In de loop van de middag van het westen uit wat meer bewolking is in het westen, later in het oosten. En dan kan er vanavond een enkele bui vallen. En dat alles met een matige zuidwestenwind. Vanavond dus een enkele bui, misschien in Twente zelfs een stevige onweersbui. Moeten we even in de gaten houden. Vannacht wordt het weer droog, koelt af, 12 graden. En morgen een noordwestelijke stroming met onstabiele lucht. Dat betekent af en toe zon, stapelwolken, enkele buien. Enkele met onweer, een graad of 19 en opnieuw een matige noordwestenwind.
0: Ja, maar na vandaag is het wel voorbij, hè? Het is de nazomer. Maar alhoewel, net zei je, volgens mij, hij kan ook nog wel eens weer terugkomen.
4: Ja. Kijk je dus morgen een paar buien. En dan donderdag is zon, dan weer droog. 18, 19 graden. En donderdag en later op de dag weer een paar buien. Vrijdag in het weekend ook licht wisselvallig. Maar er zijn wat aanwijzingen. Het is natuurlijk nog wel een aantal dagen weg. Dat volgende week een hoog drukgebied boven West-Europa gaat opbouwen. Beetje afhankelijk waar die komt te liggen. Maar het zou zomaar eens een fase van nazomer weer kunnen... Dat we dat gaan krijgen, moeten we wel bij zeggen. Dan heb je de nacht en ochtend kans op mist. Dan is even afwachten hoe snel dat opgeruimd wordt. Hoe later in het seizoen, hoe moeilijker het wordt. Maar in de middag zeker zon. Maar het is nog een eind weg, maar het zou best eens kunnen.
0: Mooi, dan zien we daar alvast naar uit. Gert, dankjewel en een fijne dag.
4: Hetzelfde.
0: Voor jou ook dan ik de verkeersinformatie nog maar even voorlezen. Ik ga niet meer adviseren over de trein, dat weet je inmiddels wel. Ik zou het voorlopig de komende uren gewoon ook niet meer proberen. Met de auto wordt het ook lastig. Het is een drukke ochtendspits geworden in het hele land. En ook hier staan de nodige files. Laten we maar beginnen op de A28. Nee, die is inmiddels opgelost in ieder geval. Die afrit is in ieder geval weer open. Dan de A32. Steenwijk. Vanaf Steenwijk richting Heerenveen sta je in 7 kilometer file met een kwartier aan vertraging. Dan de dagelijkse files N35. Almelo richting Zwolle. Die is niet dagelijks, want het is de andere kant op. Raalte-Hoornhorst. 5 kilometer en 10 minuten. Andersom richting Almelo tussen Nijverdal en Wierden. 2 kilometer en 5 minuten. N50 staat vast vanaf de A28 naar Kampen toe. 8 kilometer en 10 minuten aan vertraging. En vanaf Kampen richting de A28 op die N50. 4 kilometer en meer dan een kwartier aan vertraging. Bussen worden dus niet ingezet en de trein kun je voorlopig vergeten. Onze verslaggevers zijn onderweg naar de stations. En Jeroen heeft nog een update.
1: Nou ja, een van onze collega's is inderdaad bij die file op de N35. Maar dat is een kopstaartbotsing.
0: Ook dat nog.
1: Krijgen we net door, want dat is net gebeurd. Hij stuurt een foto waarbij dat te zien is.
0: Dat zul je dan net zien. Overbelasting van de wegen door de problemen op het spoor. En dan krijg je ook nog dit soort zaken. We houden je natuurlijk hier op de hoogte. Maar we hebben ook muziek uit de jaren 80 de hele week. Zoals bijvoorbeeld van Paul Simon. Hij maakte een paar LP's die heel goed verkochten in dat decennium. Hier is Late in the Evening.

0: Kwart voor negen, je luistert naar Radio Oost en we gaan weer naar Den Haag.
1: Leve de koning!
0: Jazeker, vandaag is het een dag van ceremonie en democratie. De troonrede, de rijtour, het aanbiedingen van het koffertje met de miljoenennota. En tot die tijd gaat het nog niet zoveel over de inhoud, maar wel over de opsmuk.
2: En
0: de hakken van Caroline van der Plas natuurlijk. Maar ook het pak van bijvoorbeeld de minister van Landbouw, denk ik toch maar zo, Rutger Borgink.
3: Ja, goedemorgen. We staan bij het Binnenhof, waar nu natuurlijk volop wordt verbouwd. Er hangen hier slangen uit het raam. Dus er wordt hier vooral verbouwd, vergaderd. En gedebatteerd wordt natuurlijk elders in Den Haag op dit moment. Het blijft wel een prachtig uitzicht, toch, Jamie Van Essen?
4: Zeker, ja. Een historisch uitzicht om hierop uit te mogen kijken. Helaas duurt het nog tot 2031 voordat de boel hier af is.
3: Landbouwminister uit Overijssel natuurlijk. Ja, een bijzondere dag. Dat is denk ik een retorische vraag, toch?
4: Ja, heel speciaal om dit mee te mogen maken. Een half jaar na de start. Daar zat bij de benoeming zat natuurlijk al bij de koning op bordes al wat pracht en praal. Maar het is ook heel bijzonder om als jongen uit het oosten van het land dit mee te mogen maken.
3: Ja, u was natuurlijk eerder wethouder in Losser, toen in Deventer, nu minister. Afgelopen maanden natuurlijk heel veel gebeurd, ook op uw dossier. Hoe heeft u dat zelf beleefd?
4: Ja, het was een periode, maar het is nog steeds gewoon alle hens aan dek in die zin dat je gewoon keihard moet werken om hier dan ook op tijd iets neer te leggen. Het land zit natuurlijk al heel lang op stikstofslot, kunnen geen huizen bouwen, geen wegen aanleggen en dat willen we allemaal wel weer. Dus ja, dat voelde ook wel als druk om snel te presteren, snel te leveren. Dat hebben we gedaan, maar daarmee is het werk nog niet af. Dus we gaan vol moed weer verder.
3: Als je ook de Overijssel rijdt, dan zie je spandoeken met uw naam erop, hè, met teksten. We hebben natuurlijk boerentrekkers op de snelwegen gezien, ook op andere wegen in Overijssel, maar ook elders in het land. Ja, wat doet het echt persoonlijk met u?
4: Nou ja, allereerst snap ik dat boeren hun mening willen geven. Ik hou mij vast ook aan de boeren die ik meestal op mijn werkbezoeken ook tref. Dat zijn verschillende boeren, gangbare boeren, biologische boeren. Die eigenlijk zeggen, ja, 80% van onze doelgroep wil wel verder. En dat is waarom ik me aan vasthoud. En ja, die spandoeken zijn ook gewoon zijn ook meningsuiting. Dat mag in dit land, als het allemaal maar een beetje netjes met elkaar houden.
3: Ja, het raakt u niet zozeer als het daarbij blijft, zeg maar.
4: Nee, en ik denk altijd, als ik hier niet zat, zat een ander hier mijn werk te doen. En die moest dan ook besluiten nemen. En dan stond zijn naam op een spandoek. Dus ik neem dat ook niet persoonlijk.
3: Ja. En misschien zijn we, misschien kunnen we wel weglaten, ook wel een beetje stikstofmoe.
4: Ja, dit land is volgens mij beu dat we al 7 jaar om de hete brei heen draaien. Dus we gaan het nu oplossen. Mensen willen gewoon weer willen dat we huizen bouwen. Er staan jongeren in de rij voor woningen. Dat weten ook alle wethouders die ik vandaag ga spreken uit het oosten. Die roepen daar ook regelmatig gewoon woningbouw, woningbouw, woningbouw. Boeren willen zelf ook een nieuwe stal kunnen bouwen of jonge boeren een bedrijf overnemen. Dus we willen allemaal van het slot af. We willen weer vergunningen kunnen verlenen. En ja, ik moet daar elke dag keihard voor werken en dat blijf ik doen.
3: Ja. Uw plannen zijn natuurlijk al eerder bekendgemaakt. 20 miljard komt er vrij, maar verder vandaag mag u waarschijnlijk nog niet zo heel veel over zeggen, gok ik.
4: Nee, kijk, er heeft links en rechts al wat gestaan, maar my lips are sealed, zegt u dan, totdat het officieel is. Ik kan daar nu dat niet op reageren. Behalve dat iedereen natuurlijk al wel weet dat voor het hele maatregelpakket voor natuurherstel en voor vergunningverlening en voor de boer, dat daar 20 miljard voor is. En dat daar zal zeker wat over in de plannen staan.
3: Ja. Gaat Nederland dan eindelijk van het stikstofslot?
4: Ja, en dat zal wel moeten. Dat gaat gebied voor gebied. En dat doen we ook in zogenaamde prioritaire gebieden. Nou, in Overijssel ligt er ook in, Noordwest-Overijssel. Waar het Rijk ook nadrukkelijk zich mee bemoeit om daar sneller dat slot ook eraf te trekken. Maar overal in Nederland zullen we dat gebied voor gebied gaan zien.
3: Ja, en de veelgehoorde vraag, gedwongen uitkoop van boeren?
4: Ja, die hoor je vaak, maar dat zit niet in dit plan, gedwongen uitkoop. Kijk, uiteindelijk stellen we met elkaar doelen om uitstoot te verminderen, om natuur te herstellen. Daar gaan we volop mee in de bak. En ik heb dit als iedereen, net als wij, Rutger, zeggen, we zijn dit stikstofslot beu en we zijn er moe van. Ja, dan wil iedereen het ook oplossen. En daar heb ik alle vertrouwen in.
3: Tot slot terug naar vandaag. We staan hier dus bij het Binnenhof, wat volop verbouwd wordt. De hekken staan hier al. Overal loopt hier politie, want zo gaat het tegenwoordig op Prinsjesdag. Ik begreep ook dat het voor u een bijzondere dag is, omdat uw vrouw een keer mee mag.
4: Ja, die zit natuurlijk normaal thuis op de buis of via de socials te volgen. En sinds dat ik dit werk doe, zie ik haar gewoon en ook mijn kleine jongen echt een stuk minder in de week. Het is ook heel speciaal dat zij mee mag. Mooie jurk uitgekozen, ze heeft een mooi hoedje gekocht. En die mag straks mooi gaan shinen op de rode loper. En het is ook gewoon leuk dat zij dat dan een keer meemaakt. En laten we eerlijk zijn, hoe groot is die kans dat je hier tussen mag lopen. Dat is eigenlijk best wel klein op een mensenleven. Niet dat we er altijd mee bezig zijn geweest, maar wel heel gaaf dat het mag.
3: Toch wel een kleine droom. Eerst wethouder in Losser, toen in Deventer en nu minister van het land.
4: Nee, ik neem het eigenlijk altijd zoals het komt. Gewoon hard werken en kieken wat wordt. En ja, zo zijn we ook op deze plek beland. Dus dat blijf ik volhouden. Maar het is wel goed dat mijn vrouw af en toe tegen me zegt: Jamie, je moet er ook van kunnen genieten. Dat harde bikkelen kun je morgen weer doen.
3: Ja, met beide benen op de grond, de nuchterheid zoals we dat in Overijssel kennen.
4: Ja, dat brengt je verder en haalt je doorheen. Dus dat houden wij gewoon lekker vol.
3: Dankjewel.
0: Jamie van Essen, dus de minister van Landbouw uit onze provincie, met Rutger Borging samen zijn zij nu in Den Haag inmiddels al. Dus dat is heel goed. Veel aandacht vandaag voor Prinsjesdag natuurlijk.
5: Oh.
0: Precies, maar Back to the 80's, dat doen wij ook nog vandaag. Je houdt de mix te goed. We hebben altijd een vinyl mix rond deze tijd, of altijd. Sinds gisteren natuurlijk in de week van de jaren 80. Daar is dan ook een klein prijsje aan verbonden. Maar dat gaat vanwege de actualiteit vandaag niet door. We hadden het natuurlijk veel over de problemen op het spoor. Jeroen, is er nog laatste nieuws over?
2: Nee, op dit moment is het nog steeds de situatie hetzelfde zoals die is. Staan wel bij sommige trajecten nu eindtijden van de duur tot ongeveer 10:45 dat er vertraging is. Maar ja, dat kan natuurlijk altijd weer veranderen. Dus vooralsnog is de situatie zo dat als je die kant op wil met de trein richting het westen of richting het noorden, kijk in de reisplanner van de NS voor de actualiteit. En dan hopelijk dat je ergens in de ochtend en misschien middag weer gewoon met de trein kunt gaan reizen.
0: Laatste meldingen van ProRail. Op zeker 20 plekken zijn die storingen. Er wordt dus sabotage vermoed. Maar dat wordt nog onderzocht. Laten we daar niet over gaan speculeren. En wegverkeer staat er dan natuurlijk ook door vast. Het is een stuk drukker geworden. Sebastian Steutler van de PVV is bijvoorbeeld met de auto naar Den Haag. Hij wilde met de trein. Maar dat ging natuurlijk niet. Ook veiligheidssystemen in overwegen worden hierdoor getriggerd. Af en toe gaan die dus ook dicht. Die overwegen heeft ook met die storingen te maken. Sinds 5:30 vanochtend is die storing aan de gang, vermoedelijk sabotage. Het is niet bekend of de actie wat te maken heeft met de Prinsjesdag. Ja, het zou toeval zijn, maar toeval bestaat niet, zou je in deze kunnen zeggen. Onze verslaggevers zijn op weg naar de grote stations, ook in onze provincie. Je hoorde net al vanaf Almelo, daar waar mensen nog wel aankomen met de trein vanuit het oosten, maar dan waarschijnlijk niet verder kunnen.
2: Nee. Nou, dus dat is een beetje de stand van zaken op dit moment.
0: Dat is de stand van zaken, inderdaad. We blijven je op de hoogte houden, ook met onze verslaggevers en in de bulletins. En natuurlijk ook zo dadelijk bij Bert van Lossen. Hij doet natuurlijk zijn gebruikelijke rubrieken. Zal ongetwijfeld de spoorproblemen meenemen. Heeft een stichtelijk woord in de pimponplaat, gok ik.
2: Ongetwijfeld allemaal in de jaren 80
0: en
2: natuurlijk.
0: Allemaal in de jaren 80. Zullen we dan ook nog maar een exponent van de jaren 80 gaan draaien? Ja, meer exponent is er niet. Dit is Talk Talk. Tot morgen zijn wij er gewoon weer om 6:00 's ochtends. Tot dan.

0: je geniet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.

0: Lulu.
1: Lever in vuurwerken.nl.
2: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
5: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
6: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
8: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
6: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
9: Belangrijkste nieuws in Overijssel. De grote storing op het spoor in Midden- en Noord-Nederland wordt vermoedelijk veroorzaakt door sabotage, zegt spoorbeheerder ProRail. Rondom Zwolle, Deventer, Apeldoorn en Utrecht rijden geen treinen door goederen die op het spoor zijn gelegd. Het is nog niet duidelijk wanneer de treinen weer volgens dienstregeling rijden. De politie laat weten dat ze onderzoek doen naar hoe die goederen op het spoor terecht zijn gekomen. En al het laatste nieuws vind je in Oost-App.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
11: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is veroorzaakt door sabotage. Dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd, zegt een woordvoerder.
12: Ja, het zijn buizen. Daar willen we verder ook niet al te veel over aangeven. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En ontstaan dus ook deze storingen.
11: Het is nog onduidelijk hoe lang het opruimen gaat duren. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. Het vertrouwen in de politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar was het vertrouwen 29%, nu 36. Wat niet meewerkt is de rommelige aanloop naar Prinsjesdag, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
13: En wat ook zo is, is dat dit minderheidskabinet natuurlijk had beloofd met een begroting hier te staan. En zometeen staan ze hier met een begroting van alleen maar CDA, VVD en D66. En moeten ze nog op zoek naar steun van die oppositiepartijen.
11: Wat er precies in de begroting staat, horen we later vandaag, maar veel lekte al uit. De drie mensen die omkwamen bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De regering Trump mag bij de tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak er eerder al een stokje voor en het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op democraten stemmen. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan er wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
14: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
15: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
16: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
17: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
16: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
0: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
18: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
0: Camperbeurs Hardenberg. 18 tot en met 20 september.

0: plan.
1: Stond 1 in de jaren 80 deze drukwerking. Je loog tegen mij. Het is 9:10. Back to the 80's.
2: Bert van Lossen. Bij Oost.
1: Vandaag is het de dag van Greenpeace. Het is ook Prinsjesdag. De dag van de democratie. De dag van de kaastoast. En de dag van de dubbele cheeseburger. Dus kies je vandaag democratisch voor een dubbele cheeseburger met kaastoast, dan zit je volgens mij helemaal goed. En voor iedereen op kantoor, de collega's, de buren. Het is de dag van de buren. Want tenminste, hier is het de dag van de buren. Want mijn collega's van de IT staan vandaag in het zonnetje. Het is de dag van de IT-professionals. Dus wees een beetje aardig voor die collega die altijd vraagt: heb je hem al opnieuw opgestart?

0: Joan Jett en de Blackhearts en I Love Rock and Roll. Back to the 80s de hele week hier op radio's. Het blijft overdag droog. En het wordt warm en klam met 24 tot 26 graden. Vanavond kan plaatselijk regen- of onweersbuien vallen. Nou, rond Zwolle en Deventer rijden geen treinen door een grote storing. Reizigers moeten rekening houden met flinke hinderen. En zometeen gaan we even schakelen met het station Zwolle. Hè?
1: Ja, daar hebben we een verslaggever ter plaatse. Dus dan gaan we eens horen hoe de situatie daar is.
0: Wat lees je nog meer op rtvo's.nl? Op de N349 bij Alberg is een ernstig ongeluk gebeurd, waarbij twee auto's betrokken zijn. De stichting Twentse Erven gaat cursussen geven om eigenaren te helpen bij het behoud van historische boerderijen. En de aankoop van grond zorgt voor een nieuwe hobbel bij de geplande aanleg van een viaduct in de N35 bij Haarlem. En wat is er nog meer in het nieuws vandaag? Nou, het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA presenteert vandaag zijn eerste begroting. Na de troonrede volgt de miljoenennota. De 33 verdachten die zijn aangehouden na de schietpartij in Overasselt komen vanaf vandaag voor de raadkamer. Daar wordt beslist over verlenging van hun voorarrest. En de meerderheid van de Nederlanders is voor een hogere belasting op vermogen, blijkt uit onderzoek van de Kieskompas. En er is ergernis bij Ziggo Klant, omdat zij bij commerciële zenders reclameblokken niet meer zomaar kunnen doorspoelen. Ja, dat doe ik ook wel. Jij?
1: Ja, ik ben zo'n klant inderdaad die hier nu last van heeft. Dus ik zat mij gisteren ook al op te vreten. Ja.
0: En als je één ding uit 1986 terug mocht halen, wat zou dat zijn? Dus als je één ding uit de jaren 80, dus uit 1986 terug mocht halen, wat zou dat zijn? Laat het me even weten hier op radio's. En zometeen dus het regionale nieuws. Wat heb jij in het regionale nieuws zometeen, Jeroen?
1: Nou ja, we gaan dus even kijken bij het spoor.
0: Wat weet je van 1986? Eén ding uit 1986. Als je dat terug mocht halen, wat zou dat zijn volgens jou? Laat het me even weten via de Radio Step. Dit is Vanity 6 en The Nasty Girl op Radio Step.

0: Je had ook in de jaren 80 nog Apollonia 6 en de Sex Shooter. Misschien dat die al nog voorbij komt. Dit was Vanity 6, begin jaren 80. The Nasty Girl. We zitten in Back to the 80s. Je kan nog stemmen trouwens voor de 80 van 80. Ga even naar onze site rtvo.nl/80s. Zometeen een uur lang pim pam plaat 80s. Alles met een S is van harte welkom via de radio. Je kan ook je suggesties doorgeven via Facebook @BertVerlossen of via Instagram @Verlossen. En als je mij via Instagram gaat volgen, dan volg ik je even terug. En ik heb bijna 4000 volgers, dus de 4000ste volger die ga ik blij maken met een Game Boy.
1: Leuk.
0: Ja.
1: En die zijn wel echt mooi, hè? Dat zie je ook in de studio.
0: Ja, iedereen wil ze. Nou, we gaan vandaag natuurlijk weer 15 pop geven of spelen. Dan kun je er eentje winnen. Ja. En wie is het? Gaan we weer spelen. Dus genoeg reden om vandaag een Game Boy te winnen hier op Radio Oost. In de Back to the 80s week. Zometeen dus het regionale nieuws. Pimpalplaat, dus blijf luisteren.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
4: Je kiest niet voor staar. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis. Nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
7: Begon jouw dag met ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
6: De prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
9: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
10: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
10: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Eurol.
12: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
0: Twee over 9:30, je luistert naar Radio Oost, het regionale nieuws nu met Jeroen Kuiper.
1: Door een grote storing is het treinverkeer in grote delen van Nederland ontregeld. Ook rondom Zwolle en Deventer is dat het geval. En volgens spoorbeheerder ProRail gaat het om sabotage. Wil je de flight instarten, Bert?
13: Doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En we zijn met mannenmacht nu ter plaatse om dat zo spoedig mogelijk op te sporen, de politie op de hoogte te brengen en het te verhelpen.
1: Ja, verschillende plekken waren storingen van het beveiligingssysteem. Op station Zwolle staat verslaggever Wouter de Wilde. Wouter, goedemorgen. Hoe is de situatie daar?
14: Goedemorgen Jeroen en Bert. Ja, de situatie is hier zoals je het eigenlijk verwacht. Verdwaalde reizigers, zo kun je het wel schetsen. Ze kijken hier naar de borden waar de informatie staat dat de treinen nog niet rijden. Nu wel de eerste paar treinen die langzaam mondjesmaat iets beginnen te rijden. Maar ook heel veel gestrande, teleurgestelde reizigers die balen van dat ze niet verder komen. En een daarvan van die reizigers is Vincent, die zit naast mij. Ja, je hebt een stopcontactje en je zit hier met je koffer, want jij bent ook gestrand.
15: Ik ben zeker gestrand.
14: Want waar moet je heen?
15: Ik moet naar Groningen. Groningen station.
14: Maar daar kom je nog niet?
15: Nee, daar kom ik nog lang niet. Nee.
14: Want je bent vanochtend al vroeg vertrokken. Hoe was je reis tot nu toe?
15: Ja, soepel. Ik had de trein van Amsterdam rechtstreeks gelijk naar Groningen. Maar toen hoorde ik ineens in de trein zo van eindstop, Zwolle. Ja. Dus dat was wel een beetje balen, denk ik. Want dan zit ik weer in de knoop.
14: Ja. Want gisteravond, je hebt al een hele reis, want je wou vanuit Zeeland naar Groningen. Nou ja, nu zit je hier, al sinds een uur of zeven. Verwacht je dat je nog een keer in Groningen aankomt?
15: Ja, ik heb met mijn moeder gepraat en die kon mij ophalen. Dus dat is altijd betrouwbaarder dan het openbaar vervoer op dit moment. Dus dan weet ik zeker dat ik al gewoon thuis kom.
14: En wat vind je ervan? Want vermoedelijk door sabotage. Wat vind je daarvan, dat je daar nu de dupe van bent?
15: Ja, ik vind het een beetje lullig, maar verder dan dat kan ik ook niet heel veel doen. Ik weet ook niet wat het motief daarachter is, maar de reizigers hebben daar het meeste last van. Ja.
14: Kijk, je hoort het, deze reiziger die zit hier gestrand en met hem met heel veel meer. Dus zij zullen hier nog wel eventjes zitten op het station.
1: Ja, dankjewel Wouter de Wilde. Jij houdt dat voor ons in de gaten. Je hoorde net al even de reiziger ook zeggen wie het spoor heeft gesaboteerd en waarom, weten we nog niet. En de NS zet geen vervangend vervoer in zoals bussen, want daarvoor is de storing te omvangrijk.
0: Ja, wat is die sabotage dan eigenlijk? Hebben ze wat op de rails gegooid?
1: Ja, er liggen goederen op het spoor. Dus bijvoorbeeld buizen zijn al gemeld. En daardoor denkt het systeem van er rijdt een trein. En daardoor hebben ze dus de grote storing. Dus vandaar dat het nu zo'n chaos op het spoor is.
0: Op Prinsjesdag. Ja, ergens dus aandacht voor vragen. Maar goed, dat speculeren.
1: Nou ja, je had bijvoorbeeld ook Tweede Kamerlid Sebastiaan Steuteler uit Almelo. Die moest nu hals over kop met de auto in plaats van met de trein. Dus die hadden we het vorige uur nog in de uitzending.
0: Dus die gaat er wel over nadenken dan.
1: Ja, wie het zou kunnen zijn. Ja. Dan nog een ander bericht. De grondeigenaar van een stuk weiland die nodig is voor de aanleg van een viaduct over de N35 bij Haarle staat lijnrecht tegenover de gemeente Hellendoorn. Volgens de gemeente zijn ze het al eens over de aankoop van de grond, maar de eigenaar zegt dat hiervan geen sprake is. Hij eist bij de Raad van State dat het bestemmingsplan voor het viaduct moet worden vernietigd. Want dit bestemmingsplan dwingt ons om ons levensgeluk op te geven, zeggen de man en zijn vrouw. En de gemeente zegt dat dat niet het geval is en de uitspraak van de Raad van State volgt over 6 weken. Tot zover het nieuws. Meer vind je op oost.nl en in de app. En dan vind je ook een live vlog over de situatie op het spoor.
0: Oké, dankjewel Jeroen. Het blijft overal droog en het wordt warm en klam met 24 tot 26 graden. Vanavond kan plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Vanaf morgen wordt het koeler met maxima rond de 19 à 20 graden. En af en toe een bui. Ja, de soort vraag van vandaag. Als je één ding uit 1986 terug mag halen, wat zou dat zijn? Nou, laat het me even weten. Alex Morsink uit Losser. Als ik één ding terug kon halen uit 1986, is het mijn mooie Zundapp KS50. Want toen was ik 16 jaar oud en kon ik de straat op. Groetjes, Alex. Back to the 80s.
16: Bij Oost. Radio Oost. Pim, pam, po.

0: Hij staat bij mij op de desk. Mooiste album aller tijden. Mooiste album aller tijden. Uit de jaren 80 sowieso. Toto, The 7-1. En daar kwam ook deze hit vanaf.
1: Weet je nog?
0: Ik had het over Toto en Stabla Avenue. Dat was 1987-88. Als je één ding uit 1986 terug mocht halen, wat zou dat voor jou zijn? Ah, de tijd naar jouw puberteit natuurlijk. Hè. Ja, wat ik terug zou halen, hangt naar vroeger eigenlijk wel. Ja. 1986, 40 jaar geleden. Lekker relaxed. Hè. Op zaterdagavond nog even een tv-programmaatje kijken. Naar de plaatselijke snackbar. Dat soort dingen. Dat deed ik op 14-jarige leeftijd. In de jaren 80. Als je één ding uit 1986 terug mocht halen, wat zou dat zijn? Laat het me even weten via de radio's.

0: Stephanie Mills stond één in de jaren 80 met deze Never Knew Love Like This Before. Weet je nog, 1986, als je één ding uit 1986 terug mocht halen, wat zou dat zijn? Laat het me even weten. Anja uit Hengelo, mijn eerste golfje. Geen airco, geen navigatie, maar ik was er de koning te rijk mee. Laat hem even weten via de radio-step. Zo meteen gaan we verder natuurlijk, back to the 80s. Je kan ook nog stemmen voor de top 80 van 80. Komende vrijdag gaan we die uitzenden. Ga naar onze site rtvjoost.nl/80s en stem dan op jouw favoriete jaren 80 liedjes.
1: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
3: Hey Remo!
4: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Hey, Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
11: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far. Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
12: Belangrijkste nieuws in Overijssel nog altijd is het treinverkeer rondom Zwolle en Deventer ontregeld door de grote storing. Meerdere plekken in het oosten zijn goederen op het spoor gelegd, zoals bij Steenwijk, waar een aanrijding was tussen een trein en materiaal op het spoor. Daarbij zijn geen mensen gewond geraakt. De politie doet onderzoek hoe de spullen op het spoor zijn gekomen. Het is nog onduidelijk wanneer de treinen weer volgens dienstregeling kunnen rijden. Meer op oost.nl en in de app.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10:00.
14: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is nog niet opgelost. De problemen begonnen rond 5:30. Volgens ProRail gaat het om sabotage, want op meerdere locaties zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk is een trein ook tegen het materiaal aangereden. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Medewerkers proberen overal het spoor weer vrij te maken. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Volgens ProRail werkt het beveiligingssysteem niet meer goed. Dat geeft aan of er een trein over het spoor rijdt of niet. En door de storing is dat nu onduidelijk en springen de seinen op rood. Ook sluiten voor de veiligheid de overwegen, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. ProRail hoopt dat de problemen in de loop van de ochtend zijn opgelost. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. En Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de plannen voor komend jaar presenteert. De eerste Oranjefans hadden zich al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde. Daar begint om 1 uur de rijtour met onder andere koning Willem-Alexander. Een kwartier later spreekt hij de troonrede uit. De Prinsjesdagplannen lekten deels al uit. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels terug. En het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. Het weer in het westen en noorden, wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 29 graden. Vanavond en vannacht langs de oostgrens kans op buien, mogelijk ook onweer. Dit was het NOS Journaal.

0: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
1: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive al voor €238,50.
0: Voordeeluitjes.nl. Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
1: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
0: Voordeeluitjes.nl. Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: Bij Oost. Als je één ding uit 1986 terug mag halen, wat zou dat zijn? Gert Harbers uit Wierde. In 1986 was de tweede Elfstedentocht spannend. Volgens mij met Evert van Bentham, want hij won hem voor de tweede maal. En de pilotenbril van Top Gun. Jazeker, die van Tom Cruise. Top Gun, dat leuke liedje ook van Berlin, Take My Breath Away. Ook uit de jaren 80 en uit 86. Dankjewel, Gert. En Launus die schrijft, ik was op herhaling in militaire dienst. Nog een half uur lang, pim, pam, plaats. Liedjes en artiesten met een S uit de jaren 80. Zometeen Sandra Kim, J'aime la vie, aangevraagd door Jacqueline. En ook deze komt regelmatig voorbij, Softcell.
3: Radio Oost.

0: J'aime, j'aime la vie, hoorde niemand minder dan Sandra Kim.
1: Weet je nog?
0: Lisbeth Mondele, Nijverdal, dankjewel voor je mooie verhaal. 1986 is speciaal voor mij. Mijn man Henk ontmoet. De eerste blik was voldoende. We zijn nu al 40 jaar samen. Ook de muziek was super rond die tijd. En vooral natuurlijk 1986. Op Sledgehammer van Peter Gabriel hebben we voor het eerst met elkaar gedanst. Genesis was zijn favoriete popgroep in die tijd. Dus hierbij mijn pimpampet-plaat. Sledgehammer, Peter Gabriel. Ik ga hem draaien. Dankjewel Lisbeth voor je mooie verhaal via de Radio Oost-app. Weet je nog, 1986. Wat moeten we terughalen uit 1986? Laat hem even weten.

0: Gloria was ook nog van haar. Ik heb het over Laura Branigan. Dankjewel, Frank. Self Control. Er waren destijds twee versies. Je had ook de versie van Raf nog.
1: Weet je nog?
0: Ja, wat wil je graag weer terug uit 1986? Nou, de muziek, zeg je dat. Gewoon weer Madonna, Queen, Aha en Europe op de radio. Nou, de hele week back to the 80s hier op radio's. Marianne uit Almelo, een avondje uit zonder mobiele telefoon. Je sprak af en iedereen kon gewoon opdagen, ja. Jan uit Deventer, de prijzen van 1986 graag. Vooral die van een biertje. Ik kan het me niet meer voorstellen. En wat dacht je van de benzineprijs in vergelijking met die van 40 jaar geleden? Wilma uit Oldenzaal, mijn kapsel uit 1986. Al weet ik niet of de rest van Nederland daar op zit te wachten. Nou, wij wel natuurlijk. En Benny uit Hardenberg, zaterdagavond met z'n allen voor de tv. Er was niet veel keus, maar je keek wel samen. En dat willen mensen stiekem nog steeds graag. Samen tv kijken.
2: In Am. Plaat.
0: En daarom gaat de tv het uiteindelijk ook wel weer overwinnen van al die andere social media dingetjes. Er is een onderzoek naar geweest, heb ik afgelopen weekend uitvoerig over gelezen. Mensen willen weer graag samen iets doen en daarom zijn sportwedstrijden op de tv ook zo belangrijk. Want dan kun je met z'n allen naar kijken. Charles, je hebt me lekker verrast met een van de mooiste liedjes. Echt zo'n Vara dinsdag liedje deze. Echt een vergeten etie. Maar die past natuurlijk wel in de Pimpam plaat. Skipper Wise. En Standing Outside in the Rain, nu op Radio Oost.

0: Een vergeten liedje dit. De S van Skipper Wires en de S van Standing Outside in the Rain. Zometeen heb ik er nog eentje voor je. In het kader van de Pimpelplaat Extra. We gaan zometeen ook nog een sportieve waardebon weggeven. Want straks gaan we hem weer spelen natuurlijk. De voorbij de koffiedialect quiz. Maar eerst zometeen op radio. Het regionale nieuws, Jeroen.
1: We gaan het onder andere nog hebben over de problemen op het spoor. En Go Ahead heeft zijn derde tenue gepresenteerd.
0: Ah. Dat is toch wel breaking news zometeen.
1: Zeker weten.
0: En ik heb muziek voor je van Huey Lewis en de News, Simply Red en Stevie Wonder zit in de Pimpelplaat Extra.
2: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
3: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
3: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
10: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
9: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
10: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
9: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
10: Oké, ga ik op letten.
9: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
10: Doe ik.
9: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
11: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
12: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Woonwinkels opgelet. Oktober is dé woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
3: Drie over half elf op radio's. Het regionale nieuws nu met Jeroen Kuiper.
4: Nog altijd is het treinverkeer rondom Zwolle, Deventer en Amersfoort ontregeld door de grote storing. Op meerdere plekken in het oosten zijn goederen op het spoor gelegd. Bij Steenwijk was er een aanrijding tussen een trein en materiaal op het spoor. Daarbij zijn geen mensen gewond geraakt. Medewerkers van ProRail halen op diverse plekken materialen met handschoenen van het spoor, zodat de sporen voor onderzoek veilig worden gesteld. Tussen Deventer en Apeldoorn is een grote zak van het spoor gehaald, want ProRail gaat uit van sabotage.
5: Doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En we zijn met mannenmacht nu ter plaatse om dat zo spoedig mogelijk op te sporen, de politie op de hoogte te brengen en het te verhelpen.
4: Ja, ondertussen zijn veel treinreizigers de dupe.
6: Ik wacht of het mogelijk is dat ik opgehaald word uit Zwolle, want ik kom net uit Leeuwarden, ik moet naar Deventer. En de trein gaat dus niet. En niks gaat, behalve dan de trein naar Schiphol, wat, voor zover ik begrijp. En terug naar Leeuwarden. Nou, dat is behoorlijk balen. Deze afspraak heb ik al een tijd geleden gemaakt. Dus ja, goed, het is niet anders.
4: Dan ander nieuws. Een losgeschoten trailer van een vrachtwagen zorgde vanochtend voor verkeershinder rond de A28 bij Zwolle. De trailer schoot van de koppeling bij de oprit van de snelweg aan de Lichtmisweg. De oprit werd vanwege het incident afgesloten. Een berger is ingeschakeld om de aanhangwagen te bergen, terwijl het verkeer werd omgeleid. En Go Eagles heeft het derde tenue voor dit seizoen gepresenteerd. Het witte tenue heeft groene en gouden elementen, een schip en bevat details als de woorden Hansestad en een logo in dezelfde kleuren. Het is nog niet bekend wanneer de spelers voor het eerst in dit derde tenue te bewonderen zijn. Maar wil je zien hoe die eruit ziet? Kijk dan even op oost.nl of in de app. En daar vind je ook al het nieuws rondom de grote treinstoring.
3: En daar hebben jullie een leuke foto geplaatst op de app.
4: Ja, daar staat een filmpje zelfs.
3: Ik heb even het weer. Het blijft over de dag droog en het wordt warm en klam met 24 tot 26 graden. Vanavond kan plaatselijke regen of onweersbuien vallen. Vanaf morgen wordt het koeler met maxima rond de 19 à 20 graden en af en toe een bui. Het is vandaag Prinsjesdag hier op Radio Oost. Dan zijn we natuurlijk volop bezig met Back to the 80s. Je kan nog steeds stemmen op jouw favoriete liedje uit de jaren 80. Geef naar onze site rtvoost.nl/80.

Muzikale feest der kenning uit de jaren 80. Huey Lewis and the News and the Heart in Soul. Op deze dag in 1982 verscheen in Amerika de allereerste USA Today. Geen website, geen app, geen pushbericht. Gewoon een krant. Lekker overzichtelijk. Eén keer per dag kreeg je het nieuws. En daarna wist je even niet wat er in de wereld gebeurde. Maakt het wel heel erg overzichtelijk, hè, in de jaren 80. 1982, toen scoorde de Golden Earring een hit in Nederland. En in februari 83 wordt Twilight Zone ook een top 10 hit in Amerika.

0: Gordon Ewing hoorde je voorbij trekken hier op Radio Zender Twilight Zone. Het is 11 voor 11.
1: De voorbij de koffie quiz.
0: Ja, de voorbij de koffie.
2: De dinsdag voorbij de koffie dialectquiz.
0: Die spelen we dus elke dinsdag. We hebben Harry aan de telefoon, Harry Scholtenmeijer. Goedemorgen, Harry.
3: Goedemorgen, Bert.
0: Je hebt weer 5 woorden.
3: 5 Sallandse woorden, ja.
0: Nou, en wij moeten daar dus de Nederlandse vertaling bij zoeken. Hè? En de antwoorden kun je geven via de radio-stem. Dus ik zeg, Harry, kom maar op.
3: Ik begin. Ja, het eerste woord, dat is een werkwoord. Drossen. Drossen. Is dat A, laten vallen. B, ervan doorgaan. Of C, hard rijden. Drossen. Laten vallen. Of ervan doorgaan. Of hard rijden. Dan het tweede, dat is een plant, eiloof. Maar welke plant is het ook alweer, eiloof? Is dat A, hulst? Is dat B, hagewinde? Of is dat C, klimop? Eiloof, hulst, hagewinde of klimop? Het derde woord is voekvel, voekvel. Wat is een voekvel? Is dat A, een sterk gerimpelde huid? B, het vel van een paling of C, kippenvel, voekvel. Een sterk gerimpelde huid. Is het de huid een vel van een paling of is het kippenvel? Het vierde woord. Nou, eigenlijk een uitdrukking, een clubje woorden. Een koezen van een kjel. Een koezen van een kjel. Is dat een heel grote kerel? A, een heel grote kerel. B, juist een klein mannetje. Een koezen van een kjel. Of C, is dat een onbenul? Een onbenul. Een koezen van een kjel. Een heel grote kerel, een klein mannetje of een onbenul. En dan de vijfde en laatste. De merkolle is een vogel. De merkolle is een merkolle met A met puntjes erop. Hè. Is een vogel. Maar is dat A, een leeuwerik? B, een Vlaamse gaai of C, een externe merkolle. Een leeuwerik, een Vlaamse gaai of C, een externe. Nou, daar waren ze.
0: Nou, de antwoorden kun je even appen naar 06-4567-1331. Heb je nog een ABBA-liedje voor ons, Harry?
3: Ja, ik dacht, het is vandaag Prinsjesdag. Dan komen ze met zo'n koffertje met de miljoenennota. Dus wat is toepasselijker dan money, money, money?

0: die schot erbij. Natuurlijk ABBA-fan en natuurlijk
1: de
0: onze...
1: voorbij de koffiequiz.
0: Docent in de voorbij de koffiequiz. Harry, de antwoorden. Ik heb Jeroen. Ja. Jeroen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bert.
0: Jij wil het wel tegen me opnemen?
2: Jawel
0: hoor. Oké, nou de antwoorden, Harry.
2: De komende antwoorden. Drossen, dat was het eerste woord. Ik zei de alternatieven waren A, laten vallen, B, er vandoor gaan of C, hard rijden. Het goede antwoord is B, er vandoor gaan.
0: Had je die goed, Jeroen?
2: Nee, ik had C.
0: Ik heb hem ook fout, 0-0.
2: Oké. Eiloof, Hulst, Hagewinde of Klimop. En nu is het laatste antwoord goed. Eiloof is Klimop.
0: Klimop, die heb ik goed.
2: Die ik ook.
0: Oké, 1-1.
2: 1-1. Fokvel, sterk gerimpelde huid, het vel van een paling. Kippenvel, nou je zou kunnen denken aan het vel van een paling, want een foek is een fuik, maar het is A, een sterk gerimpelde huid.
3: Voor ik heb kippenvel.
0: Die, ik heb hem goed, 3A is het, hè? Ja, 2-1.
2: Ja, foek is ook een vouw, hè? Ja. Een koersen van een kjel, heel grote kerel, een klein mannetje of een onbenul. En het is een onbenul. Een koersen van een kjel, wat een onbenul. C, goed antwoord.
3: Ik had hem niet goed, ik had een grote kerel.
0: 3-1 voor mij en de laatste.
2: De Merkolle, Leeuwerik, Vlaamschaai of de Ekster. En het is Merkolle, een Vlaamschaai. Antwoord B.
0: Die heb ik fout, en jij?
3: Daar zit ik helemaal fout, want ik had de Ekster.
0: Harry, dankjewel. Ik heb gewonnen en Jeroen, bedankt voor het meedoen.
3: Dankjewel en een goede uitzending nog.
1: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
10: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
11: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
12: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
13: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
14: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
15: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
16: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
15: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
17: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
16: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
18: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Belangrijkste nieuws in Overijssel nog altijd is het treinverkeer tussen Zwolle, Deventer en Amersfoort ontregeld door de grote storing. Bij Steenwijk was er een aanrijding tussen een trein en materiaal op het spoor. Hierbij zijn geen mensen gewond geraakt. De Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst AIVD ondersteunt de politie bij het onderzoek en richt zich op de vraag uit welke hoek dit komt. Het is nog onduidelijk wanneer de treinen weer volgens de dienstregeling kunnen rijden. Meer nieuws vind je in de Oost-app.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 11 uur.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vanwege de grote treinstoring doet de politie op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De problemen op het spoor begonnen rond 5:30. Sindsdien rijden er minder treinen of zijn er treinen uitgevallen. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers omdat de problemen zo groot zijn. De 3 militaire kopstukken die zijn veroordeeld voor de moord op 4 Nederlandse journalisten in El Salvador moeten definitief 30 jaar de cel in. De 4 deden in 1982 verslag van een burgeroorlog. Maar werden gedood in een hinderlaag van het regeringsleger. De militaire kopstukken gingen in cassatie tegen hun straf, maar dat is nu verworpen. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. Verschillende Kamerleden en bewindspersonen worden vandaag speciaal voor Prinsjesdag opgemaakt door mbo-studenten in Den Haag. Onder andere de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Letchert, laat haar haar en make-up doen door de studenten. De leerling die de minister in haar stoel had, zegt dat ze het in het begin wat spannend vond, maar dat ze uiteindelijk een leuk gesprek had met haar. Ook staatssecretaris Thielen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en CDA-kamerlid Zwinkels worden gesteld door de studenten. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
21: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
22: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
23: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
24: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.

0: Mick Hucknall met zijn mannen. Vorig jaar waren ze in Nederland ter gelegenheid van een 40-jarig bestaan. Holding Back the Years was ook de allereerste grote hit voor Simply Red in Nederland.
1: Bij Oost.
0: We zitten midden in Back to the 80s hier op Radio Oost. Want daarvoor hadden we nog John Farnham en You're the Voice. We gaan zeker nog een Game Boy weggeven. Dat gaan we zo meteen doen in Wie ben ik. Maar eerst gaan we praten over de senioren in onze mooie provincie. Senioren Overijssel, want Herman Pieper is bij ons aangeschoven. Goedemorgen, Herman.
2: Bert, goedemorgen.
0: Ja, het eerste wil je het hebben over de polioprik, hè?
2: De gordelroosprik.
0: Sorry, ja. De gordelroosprik.
2: Het sluit ook mooi aan bij Pater Noorden zijn verhaal afgelopen weekend in de krant. Dat we toch meer moeten gaan doen aan preventie, vaccineren. Dat niet alleen gekeken moet worden naar de kosten, maar dat ook de baat van belang is.
0: Was je het eens trouwens met de mening van Pater Noorden?
2: Dat iedereen 90 moet worden, daar ben ik het niet mee eens. Iedereen mag zelf weten hoe lang of die doorgaat. En het ligt er ook aan hoe je erbij voelt, zeg maar. Maar er moet een ruimere vergoeding komen. Er is al iets ruimte gekomen. Het RIVM heeft geadviseerd om de mensen die bepaalde ziektes hebben, bij de oncoloog lopen of bij andere specialisten, om die dus wel gratis te vaccineren. En ik raad dan ook, wij hebben ook een brief gestuurd als Seniorennetwerk NL naar al die beroepsgroepen, naar specialisten en huisartsen en dergelijke, om hun patiënten erop te wijzen dat ze die vaccinatie aan kunnen vragen. En ik raad ook iedereen aan, want het is geen pretje om gordelroos te hebben.
0: Ja, het is vandaag Prinsjesdag. Koopkrachtontwikkeling voor volgend jaar is voor bijna iedereen negatief. Behalve voor gepensioneerden.
2: Ja, geweldig, hè?
0: Ja.
2: Maar dat is gewoon een sigaar in eigen doos. Een hoop kletskoek.

0: Het punt is dat de hele grote meute van het ABP gaat zometeen over naar het nieuwe geweldige systeem, waar ik weet niet hoeveel reparatie naar hand moet komen. Die mensen die krijgen er straks wel 10% bij, omdat ze, terwijl ze 30% achterlopen. En op het moment dat ze die 10% krijgen, dan krijgen ze het recht op die andere 20%. Dat is gewoon vervallen. En op dit moment, er zijn een paar clubs die er behoorlijk aan verdienen. Dat zijn de accountants en advocatenkantoren.
1: Ja, wie gaat eraan verdienen?
0: De accountants en advocatenkantoren, die gaan eraan verdienen. En natuurlijk wat geparkeerde politici die een beetje in de luwte gaan leven, die krijgen vaak op dat soort plekken een stukje. Dan kunnen ze nog een poosje doorfreewheelen.
1: Beetje advieswerk of zo.
0: Ja, die zitten dan in het bestuur. Of die kunnen hun hobby uitoefenen. Zoals bijvoorbeeld onze vriend van GroenLinks. Die heeft daar op een gegeven moment zijn hobby een beetje uit kunnen voeren. Rozenbullen.
1: Rozenbullen.
0: Ja, die heeft daar flink laten investeren in windmolens. Nou, daar ga je in ieder geval een enorm pensioen van krijgen.
1: Ja, de 40-plusser moet gecompenseerd worden. Dat klinkt voor mij als muziek in de orde.
0: Nou, dat is eigenlijk geen muziek. Het punt is namelijk dat het nieuwe systeem gewoon heel slecht uitpakt voor die 40-plussen. Oh. En dat is natuurlijk een hele slechte zaak, dat daar nog weer allerlei dingen moeten gebeuren. Er gaat verschrikkelijk veel geld, kost deze operatie. Dat komt niet ten goede van de gepensioneerden, zeg maar.
1: En hoe zit het eigenlijk met de energierekening? Want daar hoor ik ook heel veel verhalen over. Want het is bijna niet meer te betalen voor ons.
0: Nou ja, dat is ook een bizarre situatie. Als je nagaat dat de netwerken, Colgas of Cotec heet dat tegenwoordig, of Rendo, die organisaties, die smijten met geld. Vorig jaar hebben de aandeelhouders van Cotec hebben 10 miljoen gekregen. De aandeelhouders van Rendo 7 miljoen. En dat is al 10 jaar dat met dat soort bedragen de deur uitgaat. Dat wordt dan uitgekeerd. En de aandeelhouders zijn, dat is overheid, zeg maar. En die overheden die moeten een sluitende begroting hebben. En dus wordt er gewoon elke keer, afgelopen jaren, wordt er gewoon 4 jaar van tevoren al vastgesteld dat er dus zoveel dividend komt. Dan kunnen ze dat in hun begroting meenemen. En dan hebben ze dus een sluitend meerjarenperspectief. Maar in het geval van Cotec hebben ze dus, zeg maar, 4 jaar geleden al vastgesteld dat er 40 miljoen dividend uitgegeven gaat worden. En dan is er nog een instantie die verantwoordelijk is voor de controle op de tarieven. Die tarieven moeten dus, zeg maar, kostendekkend zijn, met een beetje geld voor de continuïteit van de onderneming en vervangingsinvesteringen of uitbreidingsinvesteringen. Maar die hebben dus ook nooit in die boeken is fatsoenlijk gekeken en geconstateerd dat er gewoon te veel begroot wordt.
1: En wat adviseren jullie dan?
0: Ik adviseer gewoon dat je dat moet betalen wat er nodig is voor de continuïteit van de onderneming. Maar dit is simpelweg overwinst. Een bedrijf gaat jou nu ook niet vertellen hoeveel dividend jij over 3 jaar krijgt. En dat is bij dit soort organisaties is dat dus wel. En dat is de pest een beetje bij overheidsbedrijven. Het geld wordt rondgestrooid. En op het moment dat er dan een tekort is, ja, dan is de veroordeelde is simpelweg weer de consument.
1: Ja, want de energierekening hoeft eigenlijk niet zo heel veel hoger te zijn dan dat die nu is.
0: Of die, hoeveel geld ze exact nodig hebben, weet ik niet. Maar het punt is wel dat je dus, als je 10 miljoen dividend uit kunt geven, en zo'n geweldig grote organisatie is dat nog niet hier in Twente, dan denk ik dat je toch is wat beter na had moeten denken, want deze uitbreiding, die heb je ook al jarenlang aanzien komen.
1: Als mensen vragen hebben, kunnen ze zich melden bij Senioren Overijssel. Ja. Waar kunnen ze zich melden?
0: Senioren Overijssel op de site, er staan onze contact.
1: Er staan er nog belangrijke punten op de agenda. Kijk je reikhalsend uit naar Prinsjesdag zometeen?
0: Nou ja, ik ben wel heel benieuwd. Ik heb horen verluiden dat er misschien een kleine verruiming op het Gordelroos-verhaal zou komen. Dat het in ieder geval tot 69 is. Ik blijf nog steeds van mening dat iedereen daarvoor in aanmerking moet komen. In allerlei landen om ons heen gebeurt dat uitgebreid. En dat dan er hier sowieso... Ja, Pennywise, Pound Foolies mee omgegaan wordt. Ik bedoel, Pater Norton gaf zelf al aan. Kosten gaan voor de baat. En het is ook gewoon een zichtbaar verhaal, het batenverhaal. Als je alleen al die 20% minder dementie neemt, reken eens uit wat dat kost. Dus het geld komt vanzelf terug. Dit is nou een investering waarvoor je dus op een gegeven moment ook een krediet op kunt nemen.
1: En jullie pleiten ook voor het feit dat het verhuizen van ouderen in verpleeghuizen. Je moet ouderen op oudere leeftijd niet meer intern verhuizen.
0: Bekijk nou eens, hoe lang zitten mensen in een verpleeghuis? Dat zijn maar hele korte periodes. En dat er dan toch in die tijd nog weer mensen in een andere kamer komen. En je weet zelf hoe op een gegeven moment ouderen toch aan veranderingen slecht mee kunnen gaan. Het credo luidt al, ik weet niet hoe lang, je moet een oude boom niet verplaatsen. Denk eerst eens na voordat je op een gegeven moment mensen een plek toewijst. Zorg dat een continue plek kan zijn.
1: Ja, hoe kijkt senioren Overijssel aan tegen het feit dat jongeren niet te veel dagen willen werken? Want,
0: nou, met enige verbijstering.
1: Ja?
0: Ik heb,
1: dat vindt de minister ook.
0: Ik heb vorige week een paar journaals gezien met verschillende journalisten. En die journalisten die melden daar dat daar de jongeren of een bepaalde groep mensen, dat die toch van mening waren dat meer werken moest lonen. Daar ben ik het mee eens. Maar toen werd erbij gezegd van ja, als je van 3 naar 4 dagen gaat, dan raak je allerlei toeslagen kwijt. En dan denk ik, zijn we nou knettergek geworden in dit land. Toeslagen, die krijg je als je niet zelf kunt voorzien in je levensbehoeften. Maar de eerste opdracht die je toch hebt, is zorgen dat jij je eigen inkomen verdient.
1: Ja, ik ben het met je eens, maar ja.
0: Ja, dit is knettergek.
1: Oké, dat al dus seniorenoverleg. Overijssel, dankjewel Herman Pieper. En tot over de maandje. Back to the 80s. Zometeen in Back to the 80s. Robert Cray en Don't Be Afraid of the Dark. Dit is Madonna. Stond 1 in de jaren 80 met Papa Don't Preach.

0: legendarische album Swung Persuader. Daar komt ook Right Next Door Because of Me vandaan. Ik heb het over Robert Kraders uit de jaren 80. Don't Be Afraid of the Dark. En daarvoor de nummer 1 van Madonna uit de jaren 80. Papa, Don't Preach. Zometeen Jeroen Kuiper met het laatste nieuws. Heb je nog Prinsjesdag nieuws zometeen voor ons?
1: Ja, we hebben een primeurtje hadden we vanochtend over Caroline van der Plas. Over haar outfit.
0: Oh, ik dacht dat ze een nieuwe partij ging beginnen samen met Mona Keijzer.
1: Nee. En we gaan het natuurlijk hebben over de treinstoring. Want er zit langzaamaan weer wat schot in de zaak.
0: Ja, en de vader van Caroline die doet eigenlijk hetzelfde werk wat jij ook al een beetje doet, hè?
1: Ja, die was altijd sportverslaggever, hè?
0: Sportverslaggever, ja.
1: Ja.
0: Ja, was mijn grootste bron bij was Jan van Staar. Die werkte bij Go Ahead als trainer. En Wil van der Plas was persvoorlichter. Maar die deed altijd alles goed. Ook voor Go Ahead Eagles hartstikke goed. Maar ja, die hielp ook wel eens de media. Bijvoorbeeld Jan Kromkamp werd verkocht aan AZ. Bert, niet weggaan. Na de tijd gaat er iets bekend worden. Jan Kromkamp. En dan Rees Schuurman werd een keer verkocht. Bert, hetzelfde lakenpak, Rees Schuurman, die hebben ze verkocht. Na de tijd hoor je bij welke club waar die naartoe gaat. En op een gegeven moment werd ik gebeld door Wil van der Plas in de ochtend van kom even met de camera, want er loopt hier een Marco het trainingsveld op. Nou, dat bleek dan Marco Hoster te zijn, die Coët had aangetrokken. Nou, altijd wel het positieve nieuws bracht hij altijd.
1: Dat doet hij goed.
0: En wat ik van Wil van der Plas altijd nog het meest herinner, ik was een keer, ja, ik was jarig en elk jaar stuurde hij een verjaardagskaart.
1: Net als Cor en Marjolein.
0: Ja, en dat ook. Maar dat deed dus Wil van der Plas ook. En dat is de vader van Caroline van der Plas.
1: Ja.
0: En ik had Caroline een keer hier als gast op vrijdagochtend. Toen zei ik van, joh, je lijkt precies qua gezicht lijk je op je vader. Toen zei hij, ik zei, ja, maar ken je vader veel beter dan dat ik jou ken. En sinds die tijd heb ik altijd wel een beetje app-contact met Caroline. Over dat soort dingetjes.
1: Leuk.
0: Ja, hartstikke leuk.
2: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
3: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
4: Hey, Remo!
5: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Hey, Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
9: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
11: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.

0: Let's go!
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Vijf over 11:30 hier op Radio Het Regionale Nieuws. Nu met Jeroen Kuiper.
4: De dienstregeling van de NS wordt deels gefaseerd weer opgestart. Rondom Zwolle, Deventer en Amersfoort lag het treinverkeer urenlang stil nadat er op verschillende locaties langs het spoor buizen en andere materieel is gevonden. In onze provincie gaat het om 3 plekken. Op het station in Zwolle zijn een aantal treinen richting Leeuwarden en Groningen inmiddels weer vertrokken. Wel rijden er minder intercities op deze trajecten, wordt er omgeroepen. Buizen zijn bij Olst gevonden en bij Steenwijk reed een trein op materieel. Hierbij raakte niemand gewond. ProRail, de spoorbeheerder, spreekt van sabotage en de AIVD helpt de politie met het onderzoek. Ja, en dat zorgt dus voor dat treinreizigers vanochtend flink hinder hadden.
5: We zouden met de trein naar Dieren en dan vandaar terug fietsen richting Zwolle-Delfsen. Maar we hebben nu een alternatieve route net gemaakt hier op het station. En nu stappen we hier op de fiets in Zwolle en gaan we een mooie ronde fietsen. Het is mooi weer, dus, maar we moesten even schakelen. Maar dat kon.
4: Het is vandaag Prinsjesdag. Den Haag is al volgestroomd met mensen voor de rijtour, de troonrede en de aanbieding van de miljoenennota en het koffertje. Ook Caroline van der Plas uit Deventer is erbij. De politica van BBB zit in de commissie van in- en uitgeleide. Ze mag de koning en koningin voorgaan bij binnenkomst van de Schouwburg. En dat doet ze op een voor haar bijzondere manier.
6: Ik ga vandaag voor de eerste keer in 25 jaar op hakken lopen. Ik heb een hak gewoon. Ik heb gewoon 25 jaar lang geen hak onder mijn schoen gehad. Daarom moet ik het even heel goed gaan oefenen natuurlijk. Hè? Het is geen dunne hak. Het is wel zeg maar een blokhak, maar het is een hak. En dat is voor mij echt een ding hoor. Want ik heb altijd gezegd, ik moet geen hakken, ik wil geen hakken, ik vind het niet fijn. Maar ja, ik dacht nu vandaag wel van, het kan ook niet zijn dat ik op mijn sneakers ga of op mijn Dr. Martens binnenkom stampen. Dat vind ik dan ook weer niet kunnen. Dus ik dacht, nou, laat ik het nu maar doen.
7: Ja, hakken met Caroline binnenkort, dus back to the 90s op radio's. Uurlang hakken met Caroline.
4: En verder hebben we nog nieuws over Go Ahead Eagles. Want die hebben het derde tenue voor dit seizoen gepresenteerd. Een wit tenue met groene en gouden elementen. Een schip en bevat details als de woorden Hansestad en een logo in dezelfde kleuren. Het is nog niet bekend wanneer ze voor het eerst in dit tenue te bewonderen zijn. Maar als je hem wil zien, moet je even bij ons op de site kijken.
7: Aha. Het blijft overdag droog vandaag. Het wordt warm en klam met 24 tot 26 graden. Ik moet even denken aan die meneer die dus van Dieren terug wilde fietsen naar Dalsen.
4: Ja.
7: Het is lekker weer, dus we laten ons nergens doorleiden. En we beginnen gewoon in Dalsen met fietsen. Heel goed. Vanavond kan plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Vanaf morgen wordt het koeler met maxima rond de 19 à 20 graden. En af en toe een bui. En dan Dieren, dan denk ik, oh, dan hadden ze eigenlijk via Oeken weer terug willen fietsen. Maar back to the 80s.
2: Bij Oost. Radio Oost. Back to the 80s.
7: Zometeen, wie ben ik hier op Radio Oost? Je kan een Gameboy winnen.

0: Two Hearts Living in Just One Mind, soundtrack van de film Buster met Phil Collins.
1: Leve de koning!
0: Caroline van der Plas op hoge hakken. Bastiaan Kleij aan onze verslaggever. Vanavond natuurlijk ook overigens in alle staten live vanuit Den Haag. Bastiaan, ja, de spanning neemt hier wat toe. Want zometeen natuurlijk rond ene de troonrede van onze koning. Waar ben je op dit moment?
2: Ik sta op het Malieveld, Bert, waar wij ja, misschien wel dachten toch wat boeren te treffen. Want er was het een en ander aangekondigd op het gebied van boerenprotesten op het Malieveld. Maar ik zie een totaal lege groene vlakte op 4 kanonnen na. Ik wist niet echt van die traditie op Prinsjesdag, maar dat gaat al 100 jaar terug. Er staan 4 kanonnen klaar. Zometeen wordt de laatste inspectie gedaan door Defensie, want zodra de koning met de troonrede begint en ook na afloop worden minutenlang die kanonnen op de minuut dus afgevuurd hier op het Malieplein. Niet dat er daadwerkelijk echt kanonskogels worden afgevoerd, maar je kent het principe. Het gaat om het geluid. En zo is Den Haag vandaag toch wel iets wat bol staat van tradities. We zijn net in het Tweede Kamergebouw geweest, waar iedereen toch op zijn of haar manier probeert een statement te maken met de kleding. Caroline van der Plas gesproken inderdaad, zoals jij al zei, op hakken. En die heeft een extra bijzondere rol, want die zit dus in die commissie voor in- en uitgeleide. Mag met de koninklijke familie mee de Schouwburg inlopen. En iedereen is ook onderweg die kant nu, kant op wat betreft Tweede Kamerleden. Van het Tweede Kamergebouw naar die Schouwburg dus, waar wij zo meteen ook naartoe gaan.
0: Even voor de duidelijkheid, wat doet die commissie eigenlijk in- en uitgeleide? Waar gaan die over?
2: Ja, die begeleiden de koninklijke familie mee in en uit die Schouwburg. Want alle Kamerleden komen natuurlijk ook gewoon die zaal in met een genodigde. Maar ja, die commissie, ja, dat zijn toch een soort uitverkorenen die voorop mogen lopen. Dus eigenlijk voor de koninklijke familie. Caroline van der Plas is dat en Don Seder namens de ChristenUnie. En daarna dus de koninklijke familie en dan volgen alle gewone Kamerleden, om het zomaar te zeggen. En normaal gebeurt dat een beetje op volgorde van ja, hoe lang zit je in de Tweede Kamer dat je tot die commissie gekozen wordt. Caroline van der Plas zit nu 6 jaar in de Tweede Kamer. En ja, dat zij dus al in die commissie komt, zei ze zelf ook, zegt misschien ook wel wat over de huidige Tweede Kamer. Hoeveel verkiezingen zijn en hoeveel Kamerleden nieuw er telkens bijkomen. Maar ze vond het wel een hele eer. En dat kan ik me ook wel voorstellen. Dat je dus als eerste straks echt die zaal inkomt.
0: Ja, veel festiviteiten. Ook mensen die jaarlijks naar Den Haag komen. Ik kan me nog herinneren dat mijn moeder echt elk jaar derde dinsdag in september naar Prinsjesdag ging. Ik hoorde vanochtend bij Marcel een leuk verhaal van je met een vrouw uit Hardenberg die oranjebitter gratis serveerde. Ben je nog meer uitzonderlijke mensen tegengekomen vandaag?
2: Ja, veel wel hoor. Ja, je merkt ook wel, het is een dag vol traditie voor de Kamerleden sowieso. Ja, de een vindt het iets meer poppenkast, de ander geniet er volop van. Maar je ziet ook wel, zeker rondom dat Tweede Kamergebouw, dat het voor mensen ook een moment is om ja, toch een soort mini-protest. Om het moment aan te grijpen, om een soort mini-protest aan te gaan. Ik zag ergens al iemand die een hongerstaking aan het doen was voor de situatie in het Midden-Oosten. En nou ja, dat is wel heel heftig. Dan heb je natuurlijk ook de ludieke manier, zoals vanmorgen die vrouw uit Hardenberg die een oranje bittertje schonk. Omdat, volgens de kabinetsplannen, als het allemaal klopt, wat is uitgelekt, alcohol wat duurder gaat worden vanaf volgend jaar.
0: En vanavond live Overijssel in alle staten vanuit Den Haag?
2: Zeker, ja, vanaf 5:30 ieder uur oost in alle staten. We zijn in de Haagse Bierkluis. Dat klinkt al goed. Dat is een café afgehuurd door burgemeesters. Dus veel Overijsselse burgemeesters zullen we daar gaan spreken. En dan ga je natuurlijk ook voorbij zien komen wie we tot nu toe allemaal al hebben gesproken wat betreft Overijsselse Kamerleden ook. Want het is druk met provinciegenoten hier in Den Haag.
0: En geniet jij van je rol, Bastiaan?
2: Heerlijk, ik sta nu gewoon lekker in het zonnetje op het Malieplein, Malieveld, te kijken naar de repetitie van die kanonschoten trouwens. Die begint nu. Dus ze staan allemaal keurig opgesteld. Ik wil soldaten niet beledigen, maar ik kan even niet op de term komen. Maar het zijn in ieder geval mensen van Defensie in keurige pakken, zeg maar niet de soldatenpakken. Maar ja, nou goed, ik kan even niet op de naam komen hoe deze mensen nou precies heten. Maar ja, ze zijn nu de ceremonie aan het oefenen. Want dat moet allemaal straks precies op de maat en op de seconde af moeten die kanonschoten afgevuurd gaan worden. Dus dat gaan ze nu oefenen. En ik had het net al even gevraagd, gaan we dan ook nu alvast wat test kanonschoten horen? Dat helaas niet.
0: Oké, nou Bastiaan, dankjewel. We horen je vandaag de hele dag nog. En we zien je vanavond ook op tv. Fijne dag. Prinsjesdag 2026 dus. Oost is erbij. En nu op de radio, de Time Bandits.

0: Alidas Hiddink met zijn mannen. Listen to the man with the golden voice. Hoorde je voorbij trekken. Het is er tijd voor hier op Radio Oost.
1: Wie ben ik?
0: Wie ben ik? Ik heb een fragment uit de jaren 80. En ik ben op zoek naar een persoon. Luister maar even naar Yvonnie.
2: Morgenmiddag op Hilversum 3, tussen de middag, de laatste uitzending van het meest bejubelde, maar ook meest verguisde radioprogramma van de laatste anderhalf jaar. Persoonlijk vond ik het altijd een hele boeiende humoristische uitzending, maar anderen halen nu opgelucht adem, omdat ze zeggen, fijn dat het programma stopt. Ja.
0: Over wie gaat het? Laat het me even weten via de Radio Oost app. En ik heb een Gameboy voor je. Dus over wie gaat het in het kader van wie ben ik hier op Radio Oost? Dus over wie gaat het? Laat het me even weten. Toon Nijland komt met Frits Spits. Nou, dat is niet goed. Ik denk niet dat Frits Spits verguisd is. Nee, nee. Maar over wie gaat het wel? Zometeen meer.
3: Wat dacht je van Japan?
4: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
3: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
4: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Hey, Remo!
6: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.

0: Levering vuurwerk in. .nl.
1: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
2: Autotaalglas zit echt overal.
3: Opgelost. Autotaalglas.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
4: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
5: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
4: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
6: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.
5: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
7: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Ten Brinke Reizen.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Belangrijkste nieuws in Overijssel. Op tenminste 4 plekken in onze provincie is op het spoor materieel gevonden. Naast Steenwijk, Deventer en Olst gaat het ook om Holte. Het treinverkeer rondom Zwolle en Deventer is ondertussen langzaamaan op gang aan het komen. De Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst AIVD ondersteunt de politie bij het onderzoek naar de mogelijke sabotage en richt zich op de vraag uit welke hoek dit komt. Meer over de treinstory vind je in een liveblog op oost.nl en in de app.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 12 uur.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Activisten hebben de Lange Voorhout, een straat in het centrum van Den Haag, beklad met rode verf. Dat gebeurde op de route waar vanmiddag de koning langs rijdt voor Prinsjesdag. Enkele mensen zijn opgepakt en riepen bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Vannacht heeft de politie in Den Haag de verkeersmaatregelen voor Prinsjesdag eerder laten ingaan. Dat was vanwege een mogelijk protest door boeren. Er waren signalen dat zij met trekkers naar het centrum wilden komen. Wat voor signalen dat waren, wil de politie niet zeggen. NS is voorzichtig begonnen de dienstregeling weer op te starten na de sabotageacties van vanochtend. De verwachting is wel dat de dienstregeling nog de hele dag last heeft van de acties. Ondertussen doet de politie nog op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn namelijk buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk heeft dat geleid tot een aanrijding met een trein. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageactie zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. En de wedstrijd om de Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat hebben voetbalbonden UEFA en KNVB bekendgemaakt. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League en is volgend jaar op 11 augustus in Amsterdam dus. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Woonwinkels opgelet. Oktober is dé woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
13: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
14: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
15: Bij ons. 3 over 12. Het is de dinsdagmiddag. Leuk dat je luistert naar radio's. De Back to the 80s week. En je kan een Game Boy winnen op 2 manieren in dit uur. Kun jij een Game Boy winnen? Zometeen weer de muziek bingo mode. Ik ga een liedje draaien uit de muziek bingo van afgelopen zaterdag. De Bas en Bert ochtendshow. En heb je die bingo kaart gedownload, dan maak jij ook kans de hele week tussen 12 en 1 op een Game Boy. Want straks ga ik dus een liedje draaien en staat die op jouw bingo kaart. Kun je appen bingo. En je kan hem ook verdienen in Wie ben ik? Want waar heeft Yvonnie het over?
16: Morgenmiddag. Op Hilversum 3, tussen de middag, de laatste uitzending van het meest bejubelde, maar ook meest vergruisde radioprogramma van de laatste anderhalf jaar. Persoonlijk vond ik het altijd een hele boeiende humoristische uitzending, maar anderen halen nu opgelucht adem, omdat ze zeggen, fijn dat het programma stopt.
15: Ja, over wie gaat dit? Wie is het?
17: Wie ben ik?
15: Nou, het is geen André van Duin, het is geen Jan Levering, het is niet Felix Murders, het is niet Rudy Karel, het is niet Ferry Maat, ook geen Yvonnie en ook geen Frits Spits. Maar over wie gaat het? In de jaren 80 was het een populair programma.
18: Radio Oost.

0: Back to the 80s op Radio Oost en Waxen, Right Between the Eyes.
1: Wie ben ik?
0: Ja, wie ben ik? Ik zal hem nog eentje laten horen.
2: Morgenmiddag op Hilversum 3, tussen de middag, de laatste uitzending van het meest bejubelde, maar ook meest verguisde radioprogramma van de laatste anderhalf jaar. Persoonlijk vond ik het altijd een hele boeiende, humoristische uitzending, maar anderen halen nu opgelucht adem, omdat ze zeggen, fijn dat het programma stopt.
0: Fijn dat het programma stopt. Om wie gaat het? Ik heb Marloes Brand aan de telefoon. Marloes, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Merk.
0: Jij weet het, hè?
3: Ja, ik weet het. Ja, het was lastig, maar ik weet het, ja.
0: Ja, nou, heel veel mensen weten het nu inmiddels ook. Het is niet Currie van Inkel, Giel Beelen is niet goed, Willem Bol is niet goed. De Dik voor Mekaar Show met André van Duin en Ferry de Groot is niet goed. Van Koten is niet goed. Nou, laat ons niet langer in spanning.
3: Het is Dolf Brouwers.
0: Dolf Brouwers, ja, hartstikke goed, want daar ging het om. Nou, bij deze heb je hem te pakken, Marloes. Je hebt de Game Boy te pakken.
3: Ah, oh, geweldig, super, ja.
0: Ja, ja. Heb jij de parlementair medewerker van de VARA, Dolf Brouwers, alias Chef van Oekel, nog kunnen beluisteren op de radio? Of was je toen niet geboren?
3: Nee, ja, weet je, ik ben van 1974,
0: toch?
3: Totaal, ja.
0: Ja, ja,
3: ja, een beetje lastig.
0: Nee, nee, ja. Nee, ja, 84 was je op de radio, 14 jaar. Luister je toch naar de radio of toch nog niet?
3: Nee, ik luisterde wel naar de radio. Maar je had het net ook over André van Duin en de Dik voor Mekaar Show. Die vond ik echt geweldig.
0: Ja, dat was op zaterdagmiddag.
3: Ja, weet je, maar ik kan me niet helemaal goed herinneren. Nee,
0: nou, nee, maar nee. Niet uit. Maar je hebt het antwoord wel goed. Hoe ben je dan aan het goede antwoord gekomen?
3: Ja, cool, hè?
0: Oh.
3: Ja. Ja, nou, ik dacht echt dat Jan Lemfring was en Robert Jensen. Maar uiteindelijk dat zet van ook al, ja.
0: Nou, oké. Gefeliciteerd met deze.
3: Hé, hey, dankjewel.
0: Jij ook bedankt. Bedankt voor het meedoen. En ja, je hebt het goed gegoogeld.
3: Hé, hey, super.
0: Ik wens je een fijne dag. Dag, Marloes.
3: Hey, dankjewel, hè.
0: Doei,
3: okay.
0: Doeg.
3: Doeg.
0: Zometeen de Police. Back to the 80s. Maar nu eerst Belinda Carlisle en Leave a Light On.

0: Lose Your Love Tonight, Jordan de Outfield voorbij trekken hier op de radio's. Het is 9:30. Ik heb zojuist een balletje getrokken uit de muziekbingo-molen. Zometeen ga ik het nummer aan je bekendmaken. Misschien heb jij daar wel een bingo en heb jij een Gameboy te pakken. Dat kan zomaar. Even kijken op jouw bingo-kaart van afgelopen zaterdag. De Bas en Bert Ochtendshow. Toen hebben we ook de bingo gespeeld. En de hele week hier op radio's tussen 12 en 1 geef ik dus een Gameboy, een extra Gameboy weg. Aan de hand van die bingo-kaart heb jij het liedje wat ik zo meteen ga draaien op Radio Oost. Dus het nummertje. Heb je dat nummertje op jouw bingo-kaart en het liedje, hoor je? Dan krijg je van mij een Game Boy. Gaat zo meteen bekendmaken na Bruce Hornsby en The Way It Is.
1: Kortom, gastheer Willem Ruis.
2: Uw mensenvanger en rattenvriend is Jan Lentvering.
3: Elke dag. 1 uur, jaren 80.
4: Radio Oost.
3: De plaat uit 86. Een liedje uit mijn jeugd.

0: Ze heeft nog zo'n hele, hele rustige From a Distance. Ging toen over de Amerikaanse soldaten tijdens de Golfoorlog, begin jaren 90. Maar dit komt uit de jaren 80. Bette Midler en The Rose op Radio Oost. En ik heb Toon Nijland aan de telefoon. Toon, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Bert.
0: Want je hebt hem op je bingo-kaart, hè?
1: Jazeker.
0: Ja, nummertje, wat was het ook alweer? 28?
1: 28.
0: Nou, bij deze is hij goed voor een Game Boy.
1: Oh, dankjewel.
0: Nou, veel plezier ermee, zou ik zeggen.
1: Ja, dat gaat wel lukken, denk ik.
0: Ja, wat deed jij in de jaren 80, Toon?
1: Ik kwam uit de militaire dienst in 82.
0: Ja.
1: En daarna ging ik werken bij de Holec, wat nu Eaton is.
0: Ja. En waar, ja, waar ging je uit in de jaren 80?
1: Dat was Groothuis of de Cirkel, de Siepel.
0: Oh ja, de Siepel, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. En was je toen ook al rood-zwart fan?
1: Nee, toen handbalde ik.
0: Oh, je handbalde bij Olympia toevallig.
1: Ik heb nooit gevoetbald.
0: Heb nooit gevoetbald, wel gehandbald.
1: Ik heb wel gehandbald, ja, ik maakte altijd wensen.
0: Ja, je bent van de handbalverdediging, hè? De pot lekker dicht, hè?
1: Sorry.
0: Ja, ik wens jou een fijne dag en gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Oké, okay. Toon Nijland was dat. Hallo, Serien.
2: Goedemiddag.
0: Het is, ik ben iets later, sorry. Het is 1:30. En Toon, die is alweer weg. Toon doet zijn...
2: Ja, je heet Toon of je heet geen Toon.
0: Ja, ja, vandaar de kiestoon. Hè? Zo, verzin ze maar even. Zo meteen in het nieuws, wat heb je voor ons?
2: Ik ga het natuurlijk hebben over Prinsjesdag. En ook een update over de treinstoring hier in Overijssel.
0: En we hebben het uitgebreide weerbericht voor je. En de dobbelsteen, want ik ben nog op zoek naar 6 leuke liedjes voor een sportieve waardebon. Dus kom maar op, een liedje uit de jaren 80. Wat wil je graag op de dobbelsteen hebben?

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom OnePlus aan.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
7: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
8: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een 3-daagse busreis met slangenreizen al voor €227.
9: Voordeelhaartjes.nl. Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink-keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
12: Voordeeluitjes.nl.
13: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
14: Het is 5:30, het regionale nieuws nu met Celine.
15: Een automobilist is naar het ziekenhuis gebracht na een botsing op de N35 met een vrachtwagen. De auto schoot over een naastgelegen weg en belandde in een sloot. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Een deel van de N35 bij Haarlem is afgesloten voor politieonderzoek. Over een half uur is het zover, dan vertrekt de stoet van Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar zal koning Willem-Alexander de troonrede met de plannen van het kabinet voor dit jaar uitspreken. Het gaat natuurlijk om die plannen, maar voor Oranjefans is het vandaag een speciale dag. Deze mensen zaten daarom al vroeg te wachten.
16: 5:30 was het ongeveer, ja.
17: Ja. En u heeft het er allemaal voor over.
16: Tuurlijk, we hebben het er allemaal voor over. Ja. Dat is het oranje hart, hè, wat we allemaal hebben. Ja.
15: Oranjefans uit Overijssel met hetzelfde plan kwamen van een koude kermis thuis. Deze NOS-verslaggever ziet dat het Oranje-clubje niet compleet is door de problemen op het spoor.
17: Hallo, u bent het nieuws aan het bespreken, begrijp ik?
18: Ja. Even kijken.
19: Ja. Overal treinstoringen. Alle mensen die niet kunnen komen uit onze groep. Dus ja.
20: Niet zo lachend te zeggen.
19: Nee, het is heel zielig.
15: Heel zielig, en dat geldt niet alleen voor mensen die op weg waren naar de koninklijke familie. Heel veel mensen hadden last van die treinstoring rondom Zwolle, Deventer en Amersfoort. ProRail spreekt van sabotage. Op 4 plekken in Overijssel is materiaal bij het spoor gevonden en bij Steenwijk kwam een trein daarmee in aanraking. Maar goed nieuws, de dienstregeling van de NS wordt nu deels gefaseerd opgestart. Go Ahead Eagles heeft het derde tenue voor dit seizoen gepresenteerd. Het witte tenue heeft groene en gouden elementen, een schip en bevat details als de woorden Hansestad en een logo in dezelfde kleuren. Het is nog niet bekend wanneer de spelers voor het eerst in het derde tenue te bewonderen zijn. Meer nieuws lees je op oost.nl of in de app.
14: Oké, dankjewel. Dan gaan we praten over het weer. En daarvoor is bij ons aangeschoven Gert Voerman. Gert, goedemiddag.
21: Goedemiddag, Bert.
14: Het regionale weer op dit moment.
21: Ja, het ziet er goed uit in de provincie. We hebben een tamelijk zonnige ochtend gehad. Hier en daar een veldje middelbare bewolking. En die temperaturen met de wetenschap dat we natuurlijk precies op de helft van september zitten. Sterker nog al in de tweede helft. Toch heel mooi. Nijverdal net 24 graden. Hete 23. Kampereiland 23. Er komt nog erbij 24. Misschien lokaal 25 in het noordwesten. En 25 tot 26 graden meer naar het oosten toe. Met een matige zuidwestenwind. Die wind is wat aan het toenemen. Is om nadering van een front. En in de loop van de middag komt naar het westen van de provincie wel bewolking binnen. Ik denk dat het nog droog blijft. En vanavond en vannacht is het tot half tot zwaar bewolkt. En geleidelijk gaat er plaatselijk wat regen of een bui vallen. Ook op een aantal plaatsen blijft het gewoon droog. Het is wat wisselend. En misschien in het oosten van de provincie wat onweer. En temperaturen vannacht uiteindelijk 12 tot 13 graden. Morgen een matige noordwestenwind. Die is een beetje vlager van karakter. Het zijn stapelwolken, af en toe zon. Temperatuur graad of 19. En verspreid door de provincie een aantal buien. Op een enkele plek kan er een onweersklap bij zitten. Dus wat wisselvallig weer. En morgen gaan we qua temperatuur wel behoorlijk inleveren.
14: Ja, gaan we of blijven inleveren vanaf morgen of...
21: Ja, blijft een beetje stabiel qua temperatuur. Vrijdag bijvoorbeeld 18, 19 graden. Of donderdag moet ik zeggen met zon. Maar later op de dag weer een paar buien. Vrijdag een paar buien, 19 graden. Misschien dat het weekend wel weer een gaatje bijkomt. En er zijn voorzichtige aanwijzingen dat volgende week of in de loop van volgende week echt een wat krachtig hoge drukgebied zijn opwachting gaat maken. En als dat gaat gebeuren, dan kan er na zomer nog wel even terugkomen.
14: Ah, waar moet ik dan aan denken dan?
21: Nou, als het allemaal doorgaat, hè, dan zitten we echt wel over een kleine week. Rond deze tijd misschien wel. Dan denk ik toch aan in de nacht en ochtend wat mist en laaghangende bewolking. In de middaguren aardig wat zon. En die temperatuur die toch wel weer, moet alles meewerken, boven de 20 gaan uitkomen.
14: Ah, ik ga Bas meteen bellen dat je dit hebt...
21: Nou, ik zal gedachtje wachten, trouwens, je was.
14: Maar ja, het is een verwachting, hè? Dus dat,
21: ja, nee, natuurlijk, het is een verwachting. Ja.
14: Nou, oké. Dankjewel.
21: Nog, don't shoot a messenger, hè? Was
14: nee,
21: het
14: nee. Bij jou durven we dat sowieso niet.
21: Heel goed.
14: Dankjewel, hè. Fijne dag. En voor je nog vanmiddag bij Jan-Willem. We gaan even terug naar 1984. Relax van Frankie Coast to Hollywood was werkelijk niet van de Britse hits de lijsten af te slaan. Maar liefst 43 weken stond hij erin. En het mooie is, de BBC besloot de plaat destijds te boycotten. Te pikant. Maar ja, als je wilt dat een plaat echt interessant wordt, moet je vooral vooraf zeggen dat hij niet gedraaid mag worden. Het resultaat. Miljoenen verkochte exemplaren en een van de grootste Britse hits aller tijden. Soms is een verbod gewoon de beste reclame die je kunt krijgen. Frankie Coast to Hollywood, niet verboden op radio's anno 2026. Maar in 1984 wel, door de Britse radio.

0: Vandaag dus in 1984. Frankie Goes to Hollywood was werkelijk niet van de Britse hitlijst af te staan. En daarom nog even in Back to the 80s kwam hier voorbij. Relax, don't do it. Het is 16 voor 1, het is tijd voor...
1: Dit is de Dobbelsteen.
0: De Dobbelsteen op radio. Elke dag kun jij dus een sportieve waardebon winnen. En ook vandaag, in ruil voor een liedje, krijg jij een sportieve waardebon. En je hebt het liedje massaal gedeeld met de Radio Step. A Groovy Kind of Love, Phil Collins, Gert-Jan op 1. Op 2, Sammy Free, Jackie Graham, Charles, dankjewel. A Woman in Love, Barbara Streisand, Janneke Lichtenberg, dankjewel. Voor het doorgeven op 3, op 4, Champagne, How About Us. Op 5, Keeping the Dream Alive. Henk, dankjewel. En Sylvia kwam met The Pointer Sisters en Should I Do It. Nou, sorry, laat ons niet langer in spanning. Je mag gooien voor wat betreft de Dobbelsteen hier op Radio Oost.
2: Het is nummer 5.
0: Nummer 5. Oh, dat is een hele mooie. Dat is Keeping the Dream Alive. Die heb ik al een tijdje niet meer gehoord. Het is ook al tijden geleden dat ik die ooit heb opgezet op Radio Oost. München de Vrijheid. Ze hebben hits gescoord met One Dieg in de jaren 80. Met... even kijken, wat hebben ze nog meer? Play It Cool was natuurlijk ook een hit van Vrijheid. En deze ook. Keeping the Dream Alive. Henk, gefeliciteerd. Je krijgt een sportieve waardebon.

0: Gordon Sumner, oftewel Sting met zijn mannen The Police, Every Breath You Take. Begin jaren 80 natuurlijk een hele grote. En in de jaren 90 nog een keer dunnetjes over gedaan door niemand minder dan Puff Daddy.
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
2: Hier is de piep! Hoera!
0: Ik ben benieuwd, misschien zijn ze wel in Den Haag, Cor en Marjolein. Prinsjesdag of zijn u daar wel eens geweest samen?
3: Wat zeg je, Bert?
0: Prinsjesdag, zijn u daar wel eens geweest samen?
3: Wanneer? In Den Haag, ja zeker.
0: Ja, dat dacht ik wel.
3: We zijn nu in Apkoude.
0: Apkoude, wat doen jullie in Apkoude?
3: Nou, daar heb ik nog een hele lieve tante wonen.
0: Oh, een lieve tante, op visite bij je tante in Apkoude.
3: Ja, en we zitten nu aan de kiers. Aan een glaasje wijn.
0: Oh, dus nu al. Het is 1 uur lekker aan een glaasje wijn. En dan gaan jullie zo meteen lekker Prinsjesdag kijken ook.
3: Ja, zeker Bert, zeker.
0: Ja. Maar jullie maken er wel een feestje van Prinsjesdag.
3: Ja, tuurlijk.
0: Maar kom je regelmatig bij je tante op visite in Apkoude?
3: Nee, niet zoveel, maar toch wel af en toe.
0: Ja, en vanwege de plaatsnaam Apkoude. Daar is het dan ook een paar graden kouder altijd, of?
3: Mijn tante woont namelijk vlak bij Schiphol.
0: Ja. Oh, dus jullie gaan misschien nog een zonvakantie tegemoet ook?
3: Denk het wel, ja.
0: Nou, even wat jarigen, laten we het daar even over hebben. Wie zijn die jarigen?
3: Vandaag is je grote vriendin jarig, Maria.
0: Maria vandaag jarig. Maria, van harte gefeliciteerd met je verjaardag.
3: Maria is 81 geworden.
0: 81, Maria, van harte gefeliciteerd.
3: Dan is jarig prins Harry, de koning van Wales.
0: Ja, prins Henry, koning van Wales, jarig 42. Ja.
3: Dan Stefan de Wallen
0: Stefan,
3: uit Vlodder.
0: Oh ja, Stefan de Wallen uit Vlodder, jarig.
3: 61 jaar.
0: 61.
3: Dan discjockey Rick van Veldhuizen.
0: Rick. Van Veldhuizen, jaar.
4: 65.
3: Dan had het 65. De dag geweest van Weilen, Jacques D'Ancona.
0: Jacques D'Ancona. Ja, voetbalscheidsrechter onder andere. Ik wens jullie een fijne dag.

0: de eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
5: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee. De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-foodproducten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
9: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
11: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
9: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
11: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
12: Het laatste nieuws uit Overijssel. Farmer Defence Force zegt niet verantwoordelijk te zijn voor het materiaal langs het spoor dat het treinverkeer platlegde vanochtend, maar sluit niet uit dat boeren verantwoordelijk zijn voor de verstoringen. Een automobilist is naar het ziekenhuis gebracht na een botsing op de N35 met een vrachtwagen. En op dit moment is de koninklijke stoet op weg naar de koninklijke Schouwburg. Meer nieuws op oost.nl.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
14: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in het land woeden branden langs snelwegen. Dat is onder meer het geval op de A2 bij Breukelen, de A28 bij Nijkerk en de A1 tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Als dat nodig is, worden rijstroken of snelwegen afgesloten, zegt Rijkswaterstaat. Het is onduidelijk wie de branden heeft gesticht. Op sommige plekken waar ProRail spullen van het spoor heeft gehaald, hebben onbekenden opnieuw materiaal neergelegd. Het treinverkeer in een groot deel van het land kampt al de hele ochtend met grote problemen door sabotageacties. ProRail zegt in totaal op 30 plaatsen in het land buizen of andere spullen te hebben gevonden op het spoor. De meeste locaties zijn inmiddels weer vrijgemaakt en daar wordt de dienstregeling weer opgestart. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageacties zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Boerenorganisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotage van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troonrede, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. En rond deze tijd vertrekt de glazen koets met daarin koning Willem-Alexander vanuit Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning over een kwartier de troonrede voor. Op de route van de rijtour hebben activisten het lange voorhout in het centrum van Den Haag eerder vandaag beklad met rode verf. 7 mensen zijn opgepakt. Een deel van hen riep bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler. Dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
15: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl.

The Jacksons op Radio Oost en Can You Feel It? Maakt het 9:09. Een hele goede middag. Back to the 80s. Paula Keijzer. Bij Oost in de middag. Poosje op vakantie geweest, vandaag weer terug op de radio. En ik heb er zin in, want wat hebben we fijne muziek. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de Back to the 80s Week. En komende vrijdag hebben we ook nog eens die top 80. Kun jij alvast op stemmen? Doe dat vooral via oost.nl. En maak dan ook nog eens kans op mooie prijzen trouwens. En die mooie prijzen die kun je ook winnen hier op de radio. Ik zag al een Oost Gameboy liggen, een Oost Beamer. Nou, lang niet gek. Ook zijn er nog winnaars als het gaat om het ethisch dilemma. Heb je gisteren bij Josefas ook al aan meegedaan. Ik heb twee knijters van ethisch platen uitgekozen voor je. En daar kan jij zo meteen uit kiezen. Zometeen meer. Tijd voor

0: René Vroger en alles kan een mens gelukkig maken.
1: Ethisch dilemma.
0: Ik heb hem weer van stal getrokken, hoor. Het ethisch dilemma, ja, dat hoort voor mij toch wel bij de Back to the Ethics Week. Twee platen uit de jaren 80, hè? Een ethisch dilemma. En de vraag aan jou is, voor welke van de twee ga je? Met als thema vandaag maan of schemer. En tegenover elkaar staan Mike Oldfield en Maggie Reilly met uit 1983... Shadow. Stond trouwens vorig jaar ook in de top 80, die je komende vrijdag ook weer gaat horen op nummer 39. En toen stond op nummer 57 van de Golden Earring deze. Uit 1982. Nou, en de vraag aan jou is, welke wil je straks zo tegen 4:15 het liefste horen? Kun je laten weten via de Oost-app? Stuur gewoon even een WhatsApp-berichtje. Ga je voor Mike Oldfield en Maggie Reilly? Of toch voor Golden Earring met Twilight Zone? Je kan ook stemmen via de Instagram van Radio Oost. Doe dat vooral, want wie weet heeft jouw keuze wel die doorslaggevende stemmen. Het zou maar zo kunnen. En hoor je jouw favoriet van deze twee straks tegen 4:15 hier op Radio Oost. Eerst voor nu gaan we springen met de Pointer Sisters. Dit is Jump.

0: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor. En vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
6: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
5: Ah, check.
7: De NOBACH Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
8: Woonwinkels opgelet. Oktober is dé woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
2: 2:30 is het en tijd voor het nieuws. Krijg je van Serien Beunen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Een moeder en zoon uit Enschede worden verdacht van mensensmokkel. Ze erkenden dat ze een vrouw uit Colombia die illegaal in Nederland is onderdak hebben geboden en aan het werk hebben gezet in hun salon voor erotische massages. Volgens het OM is de vrouw kwetsbaar en werd ze uitgebuit. Het OM heeft 240 uur werkstraf geëist. De gemeente Hellendoorn heeft een stuk weiland nodig voor de aanleg van een viaduct over de N35 bij Haarlem. Maar de grondeigenaar zou akkoord zijn volgens de gemeente, maar daarvan is geen sprake, zegt de eigenaar nu. Hij eist bij de Raad van State dat het bestemmingsplan voor het viaduct wordt vernietigd. Hij wil volledige schadeloosheidstelling en uitkoop, maar daar gaat de gemeente niet in mee. Voor het viaduct is namelijk slechts een klein stukje van het perceel nodig. De uitspraak volgt over 6 weken. De opvang van asielzoekers aan de Meeuwenlaan in Zwolle blijft mogelijk maanden langer open dan eerder is afgesproken. Dat bleek gisteravond tijdens een raadsvergadering waarin gesproken werd over een nieuwe tijdelijke opvanglocatie. De locatie aan de Meeuwenlaan moet eigenlijk 1 februari volgend jaar dichtgaan, maar een tijdelijke locatie op de Voorste Poort kan niet eerder dan 1 juni opengaan. En de definitieve locatie in de Tippen in Stadshagen is pas in het voorjaar van 2028 klaar. In oktober komt het college met een voorstel over de overgangsperiode. Meer nieuws lees je op oost.nl of in de app.
2: Dankjewel. Het weer dan, graadje of 23 momenteel. De middag is gestart met fijn wat zon. Later komt er wel een beetje bewolking bij. Misschien dat we die bewolking nu ook al wel zien. En het wordt maximaal vandaag een graadje of 26. Vanavond koelt het wat af, opnieuw bewolkt en kan het ook wat gaan regenen. En hij staat hier al klaar in de studio. Jesper, Jesper, hoor je zo meteen met zijn cover van een 80's plaat. Back to the 80's. Bij Oost.

0: Frankie Goes to Hollywood. Two Tribes hoorde je. Back to the 80s. En speciaal voor deze Back to the 80s week hebben we elke dag een artiest uit de provincie hier. Vandaag is dat Jesper Jesper uit Zwolle. Jesper, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Fijn dat je er bent.
1: Ja, fijn om er te zijn.
0: Jij bent bekend onder meer van de P-Shifters. Daar drum jij, toch? Mm-hmm. Maar vandaag heb jij een gitaar bij je en een mondharmonica. Hoeveel instrumenten bespeel jij wel niet?
1: Gitaar, drums en ik zing. Beetje mondharmonica, dat
0: wow.
1: is het. Ja.
0: Oh, maar dat vind ik eigenlijk al best wel veel. Want ik kan met moeite een beetje blokfluit spelen. En daar houdt het ook wel mee op. Ja, de vlooienmars op de piano.
1: Blokfluit kan ik ook trouwens.
0: Hey, ja. Nou, dacht ik toch een instrument te kunnen wat jij niet kan. Ja. Baal ik weer van. Naast de P-Shifter zit je ook nog bij Salland Sound Collective. En je eigen band, Jesper Jesper.
1: Ja.
0: Is dat vooral solo of doe je dat ook met andere mensen?
1: Eigenlijk vooral met een hele band. Dus met drums, twee gitaren en bas.
0: En dan drum jij niet zelf?
1: Nee, dan speel ik gitaar en zing ik, ja.
0: Oh,
1: ja.
0: Dus dat wissel je dan op die manier ook een beetje af?
1: Ja, dat houdt het wel leuk, zeg maar.
0: En Salland Sound Collective, dat is hebben we al meer van jullie gehoord de afgelopen jaar, denk ik al wel. Jullie zijn eigenlijk allemaal mensen uit Salland die elkaar via dan weer kennen. Mm-hmm. Sommige mensen die zitten dan samen in een bandje of dan weer in een ander bandje samen. Want dat is echt een soort kruisbestuiving daar, hè?
1: Ja, klopt. Het is één grote vriendengroep van allemaal muzikanten die samen in elkaars band spelen. En dan weer daar en dan weer daar.
0: En wat voor instrument speel je dan daarin?
1: Ik drum en ik doe ook een paar liedjes zingen en gitaar spelen.
0: Oh. Ja. En wanneer kwam dan dat idee van we gaan, ondanks dat we elkaar wat langer kennen, nu dan samen iets doen?
1: Ja, omdat het soort van pas eigenlijk een paar jaar terug werd dat soort van pas duidelijk. Eigenlijk dat we, of beseften we dat pas. Van, oh wauw, dit is eigenlijk super speciaal wat er hier gebeurt.
0: Ja.
1: Toen dachten we, daar moeten we eigenlijk iets mee doen. Toen hebben we een plaat opgenomen. En die hebben we nu uitgebracht in maart, afgelopen maart. En aanstaande zondag doen we een soort van de eindshow in het Bostheater in Ommen. Dus als er mensen zijn die dat leuk vinden, dan van harte welkom.
0: Maar dat betekent toch niet dat jullie dan ophouden met bestaan?
1: Nee, want de plaat heet Down to East Volume 1.
0: Ah, oh, gelukkig.
1: Dus dat, er komt nog een tweede aan.
0: Nou, en over muziek gesproken, over platen gesproken. Jij hebt in april jouw eigen album uitgebracht.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk jouw eerste echte album, toch? Want in 2023 had je een EP, toch?
1: Ja, klopt. De eerste echte plaat. Echte langspeelplaat. Ja, klopt.
0: Ja. Ja. En hoe waren de reacties? Want het lijkt me altijd heel spannend om dan zoiets naar buiten te brengen, toch?
1: Ja, vond ik ook wel spannend. Dat best wel persoonlijk iets is voor mij. Reacties waren goed. Ja, maar het is een beetje alt-country. In die hoek zit het een beetje. In die alt-country. Ik
0: kan even een voorbeeldje laten horen.
1: Mag,
0: Of is het van je vorige? Until the morning light. Wat zei je?
1: Ik hoor niks.
0: Oh, jij hoort helemaal niks. Nee. Wacht. Nog steeds niks?
1: Nee.
0: Oké. Nou, ik heb hier erbij staan dat deze van jou is.
1: Hoe heet het nou dan? Wat je draait?
0: Ja, dat wou ik nog opzoeken, maar daar ben ik er niet aan toegekomen. Okay. Want ik heb hem toen bij Poppunt Overijssel heb ik hem gedraaid. Maar hij kwam in maart 2026 uit.
1: Oké, ja, dat is dan van een nieuwe plaat inderdaad.
0: Dat leek
1: ja.
0: mij ook.
1: Ja. Dan heb je goed.
0: Oh, wat knullig dat ik jou dat niet even kan laten horen. Dat had ik een beetje op gerekend. Jij gaat nu ook muziek spelen. Het is natuurlijk de 80's week, dus het is muziek van de jaren 80. Mm-hmm. Ook uit de top 80 van vorig jaar. Ja, en jij hebt gekozen voor iemand wat voor jou toch wel echt een groot idool is, toch?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Namelijk?
1: Bruce Springsteen.
0: The Boss.
1: Ja, The Boss.
0: The one and only.
1: Ja,
0: wat heb jij met hem?
1: Ja, ik ben wel een groot fan. Komt vanuit mijn ouders eigenlijk, denk ik. Dus ik luister het ook al wel heel lang.
0: Met de paplepel ingegoten.
1: Ja, precies. Maar dat, ik weet niet, het blijft gewoon heel speciaal voor mij, die muziek. Textueel vooral eigenlijk. Daarom heb ik ook het nummer uitgekozen wat ik ga spelen.
0: Ja, want wat vind je dan textueel mooi aan Born in the USA? Want je zou ook kunnen zeggen dat is een van de meer poppy nummers van Bruce Springsteen, toch? Wat populairder.
1: Ja, ik denk wel. Misschien een van. Ja, Dancing in the Dark is denk ik zijn allergrootste hit. Dus ook van datzelfde album. Maar ja, het is gewoon een vet. Ik vind het gewoon een heel goed nummer. En het gaat over. Het klinkt heel patriotistisch. Zo van. Yeah, born in the USA, alright. Maar het gaat eigenlijk over de Vietnamoorlog. En over een oorlogsveteraan die door de Amerikaanse overheid eigenlijk niet goed wordt geholpen na zijn werk in Vietnam. Dat is wat van waar het over gaat.
0: Nou, weet je dat dit de eerste keer is dat ik dat hoor? Ik heb dat nummer al zo vaak geluisterd, ook thuis op vinyl, maar die boodschap is nooit bij mij doorgedrongen blijkbaar. Oké. We gaan hem nu in jouw jasje horen, want ik heb je net al horen soundchecken. Ja. Je hebt er wel echt je eigen ding
1: van
0: gemaakt.
1: Een beetje mijn eigen ding van gemaakt, ja.
0: Klopt. Ja, heel goed. Ja. Ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Oké, ga je gang. Jesper uit Zwolle dus met Born in the USA.

0: Ik wil het eigenlijk gewoon even stil laten worden, want wauw, ik heb echt het gevoel dat zoals jij het nu speelde, de boodschap waar je het over had, waar Bruce Springsteen over zingt, mm-hmm, dat het nu veel beter overkomt.
1: Nou, dankjewel.
0: Nee, jij bedankt.
1: Ja, mooi compliment, dank je.
0: Fijn dat je hier was. Komende zondag ben je dus ook nog te zien met Zaland Sound Collective in het Bos Theater in Ommen. En ik zag ook nog bij Volk aan de Grup, of heb ik dat verkeerd gezien?
1: Ja, inderdaad. Ja,
0: dat Nieuw Schonebeek, hè?
1: Ja, dat is zaterdag met Jesper Jesper speel ik. En daarna speel ik ook nog met Paceshifters daar.
0: Oh, dus,
1: ja.
0: Vol agenda dit weekend.
1: Double duty.
0: Nou, blijkbaar. Ja. Dank dat je er was.
1: Graag gedaan.
0: En heel veel plezier komend weekend.
1: Dankjewel.
0: Hou hem in de gaten dus, Jesper Jesper.

0: Draag bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
9: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
10: De Nobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
11: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
12: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
11: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
13: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
12: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
14: Het laatste nieuws uit Overijssel. Op meerdere plekken in de provincie woeden bermbrandjes. Er zijn meldingen uit onder andere Markelo, Diepenheim en Haaksbergen. De hele dag zullen reizigers last hebben van treinstoringen. Farmers Defence Force zegt niet verantwoordelijk te zijn voor het materiaal langs het spoor, dat het treinverkeer platlegde vanochtend. Maar sluit niet uit dat boeren verantwoordelijk zijn voor de verstoringen.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2 uur.
16: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De democratie heeft continu bescherming en onderhoud nodig. Dat zei koning Willem-Alexander in de troonrede op deze Prinsjesdag. Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen, zei hij in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Over de plannen van het kabinet zei de koning dat er oplossingen moeten komen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Hij ziet naar eigen zeggen dat de polarisatie op het gebied van vluchtelingenbeleid toeneemt. Niet alles kan tegelijk en is morgen opgelost, zei hij daarbij. Ook ging het in de toespraak over veiligheid. Daarover zei Willem-Alexander dat Nederland intensiever gaat samenwerken met bondgenoten om ons land veilig te houden. Rond deze tijd is in Den Haag de balkonscène en om 3:30 wordt de miljoenennota aangeboden. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. Op 30 plaatsen heeft ProRail buizen en andere spullen gevonden die op het spoor lagen. Het treinverkeer is vanmiddag geleidelijk aan weer opgestart. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn de kinderen van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gewisseld van school. Vanwege de afstand naar de school was het moeilijk om hen goed te beveiligen. Het nieuws komt op het moment dat de door de overheid betaalde beveiliging van het echtpaar opnieuw wordt beoordeeld. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
17: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
18: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
9: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
18: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
15: Radio Oost.

0: Nieuwsradio Radio, You Can Call Me El. Misschien dat je hem ook komende vrijdag nog wel gaat horen in de top 80 van de 80's. Daar kun jij zelf aan meewerken. Via oost.nl/80 kun je namelijk op jouw favoriete 80's nummer stemmen. En dat stemmen dat kun je vanaf vandaag al doen. Wat je ook vandaag kan doen is even stemmen op het 80's dilemma. Twee platen die vorig jaar ook in de top 80 stonden, die nemen het vandaag tegen elkaar op. En dat zijn deze.
1: 80's dilemma.

Mike Oldfield en Maggie Reilly met Moonlight Shadow of Golden Earring en Twilight Zone. Welke van de twee wil je zo tegen 4:15 horen? Je kan je stem doorgeven via de Oost-app. Doe dat vooral, want wie weet geef jij die doorslaggevende stem. En dan ben jij uiteindelijk degene die bepaalt welk nummer dan te horen is. Heb jij een favoriet? Laat maar weten.

0: Hot Chocolate en Girl Crazy. Back to the
1: 80's. Hallo, hoe heet je?
0: Emmy, toch?
1: Op welke plaat uit de jaren 80 heb jij gestemd?
2: Op Suzanne. En een kopje koffie.
0: Oh, ja, je hebt op een hele hoop dingen gestemd, hè?
2: Een hele hoop, ja, 35 stuks.
0: Zo, nou, je hebt gewoon het hele lijstje volgekregen.

0: Ik heb het hele lijstje vol gekregen.
1: Wauw. Zullen we eens even een paar laten horen, Emmy?
0: Helemaal goed.
1: Ja, nou, voordat we daarmee beginnen, misschien toch fijn als we iets beter weten wie aan de telefoon hebben. Emmy Halfwerk. En jij komt uit...
0: Hengelo.
1: Maar jij bent nu niet in Hengelo, maar jij bent lekker op vakantie in Kochem. En je zit zelfs nu op een bankje aan de Moezel, hè?
0: Juist.
1: Och, ja, dat is genieten, toch?
0: Jazeker.
1: Je hebt groot gelijk, Emmy. Hé, hey, en nu ben ik zelf niet zo'n wijndrinker, maar ik heb me laten vertellen dat de Moezel ook wel een fijn wijngebied is. Heb je daar al wat van meegekregen?
0: Ja, daarom gaan we er ook bijna elk jaar naartoe.
1: Oh, echt? Je bent een wijnliefhebber?
0: Zeker weten.
1: Ah joh, en hoe werkt dat dan? Ga je ook naar wijnboerderijen en zo om van alles te proeven? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Waar wij overnachten, die meneer die doet zelf in wijnen. Dus we hebben de wijnproeverij bij de deur.
1: Oh, maar het is nu 2:15. Het is in Duitsland natuurlijk nog net zo laat. Het heeft dezelfde tijd als wij. Heb je nu al een wijntje achterover? Of?
0: Nee, maar we zijn bezig met de fietstocht.
1: Oké. Ja, het kan allebei natuurlijk, hè?
0: Jawel. Maar eerst fietsen en dan daarna.
1: Precies, dan het verdiende wijntje.
0: Juist.
1: En ben je dan van de witte, de rosé of de rode?
0: De rosé.
1: De rosé?
0: Die vind ik hier heel lekker, ja.
1: Dat is ook lekker fris wel, toch? Zeker naar het fietsen ook?
0: Ja, zeker weten. Ja.
1: En doe je dan ook wel eens in combinatie met eten of zo? Dat je zegt van, ik doe het bij het avondeten of doe je dat dan juist bij de borrel?
0: Nou, allebei eigenlijk wel. Ligt eraan.
1: En wat?
0: Of zoals nu met warm weer is het altijd lekker.
1: heel goed. Wat past daar dan bij? Want ik zei al, ik heb er helemaal geen verstand van.
0: Ja, het ligt eraan waar je zit. Hè. Ik vind hier altijd een schnitzel heel lekker.
1: Oh.
0: Duitsland vind ik, in Oostenrijk vind ik het schnitzel altijd lekker.
1: Ik heb die combinatie nog nooit voor me gezien. Een schnitzel met een rosé'tje.
0: Oh jawel, gaat er altijd in.
1: Wat heerlijk, dan weten we ook direct wat er bij jullie vanavond op het menu staat.
0: Juist.
1: Nou, op het muzikale menu staat ook van alles. Want ik zag dat je onder meer hebt gestemd op deze.
0: Ja.
1: Paul Simon en Graceland. Wat heb je hiermee?
0: Ja, allemaal herinneringen weer hè, aan die jaren. Dat ja. Goed, ja.
1: Vertel.
0: Dan weet je waar je welke periode je weer bent, hè?
1: Ja, want was jij iemand die Paul Simon posters in haar slaapkamer had hangen?
0: Nee, dat niet. In de jaren 80 zijn onze kinderen geboren, dus...
1: Oh, dan schat ik je iets jonger in, Emmy. Dat is een mooi compliment.
0: Dankjewel.
1: Ja. Hingen de posters van Paul Simon dan bij je kinderen op de slaapkamer? Dat kan natuurlijk ook.
0: Nee, Click Dead had er één. En andere, die was toen met De Kast en Volumia.
1: En hoe zit het met deze man dan? Rod Stewart en Passion.
0: Ja, daar was ik heel erg fan van. Toen ik ben begonnen met werken, toen was dat eigenlijk mijn favoriet.
1: Oh ja, want waarom dan?
0: Ja, weet ik niet. Die stem, dat rauwe, dat vond ik altijd heel mooi.
1: Ik vond dus altijd dat hij er een beetje uitziet of hij zijn vingers in stopcontact heeft gestoken met het haar alle kanten op.
0: Nou zeg je hetzelfde wat mijn man altijd zegt.
1: Oh echt? Ja. Nou, kunnen wij elkaar de hand schudden?
0: Ja.
1: Oké. Nou, ik dacht misschien ben ik dan origineel hierin, maar dat is dan ook weer niet zo. Hè, jammer. Nou, Rod Stewart, dat is dus een van jouw favorieten. Is dit dan een van de favorieten van jouw man? Of?
0: Nee, mijn man was een Cats fan.
1: Oh, ja, dat kan natuurlijk ook. Dat is heel wat anders.
0: Heel wat anders, ja.
1: Is hij een bad boy?
0: Nee. Hij is nou een rustige boy.
1: Oké, rustige boy. mooi. Nou, dat is ook wel fijn op vakantie. Dan kun je een beetje tot rust komen, toch?
0: Juist.
1: Ja, precies. Hey, en er is nog eentje en die gaan we helemaal draaien waar je op hebt gestemd. Dat vind ik zelf ook een hele mooie. Kenny Rogers en Dolly Parton, Islands in the Stream.
0: Ja, die is heel mooi. Ja.
1: Heb je een speciale reden voor waarom je hem zo mooi vindt?
0: Herinneringen weer aan onze reis naar de familie in Canada, onder andere.
1: Wow. Dus. Je hebt wat van de wereld gezien, Emmy.
0: Dat wel, ja.
1: Ja.
0: En dan hadden we nog een dochter die ging stage lopen op Aruba. Dus,
1: joh.
0: Ja, zo ga je overal hierin.
1: Nou, ik ben al blij als ik de provinciegrens overkom.
0: Nee, maar we zijn al beleefd dat we nog meer kunnen zien. Dus,
1: En groot gelijk heb je. Lekker genieten en doe dat ook van deze. Kenny Rogers en Dolly Parton. Laat je weer meenemen naar die herinneringen die je hebt aan onder meer je reis in Canada. Stemmen kun jij aan de andere kant van de radio ook doen. Oost.nl.

onder meer op gestemd alvast voor komende vrijdag door Emmy Halfwerk uit Hengelo, die lekker op haar vakantie aan het genieten is aan de Moezel. Ja, een wijngebied natuurlijk. En die wijntjes, daarvoor zijn ze er ook, vertelde ze zo net. Jij kan ook stemmen op die top 80 van komende vrijdag, Back to the 80s Week. Dat kan via oost.nl/80. Dan maak je ook nog eens kans op mooie prijs. Nou, over prijs gesproken. Ook zo meteen maak je daar kans op, want we gaan straks de filmquiz spelen. Raad het citaat na het nieuws en Megan McNeil.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Hey Remo!
4: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Hey Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
3: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
4: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
5: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
6: Een minuutje over 3:30 is het en tijd voor het nieuws. Krijg je van Serien Beunen. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. Op meerdere plekken in de provincie woeden bermbrandjes. Er zijn meldingen uit onder andere Markelo, Diepenheim en Haaksbergen. En volgens de politie wordt vooral langs doorgaande wegen brandend materiaal gevonden. De politie onderzoekt de reden van de brand en de mogelijke brandstichters. Het treinverkeer komt langzaam weer op gang na de sabotage op het spoor. Reizigers moeten nog wel de hele dag rekening houden met vertraging. Farmers Defence Force zegt niet verantwoordelijk te zijn voor het materiaal langs het spoor dat het treinverkeer platlegde vanochtend, maar sluit niet uit dat boeren wel verantwoordelijk zijn voor die verstoringen. En het is natuurlijk Prinsjesdag vandaag. Onze redacteur Jesse Klein-Koerkamp vertelt je er alles over.
8: Ja, de koning is net ongeveer 20 minuten geleden klaar met zijn troonrede van dit jaar. En de kernboodschap was dit jaar toch wel echt samenwerking. Kijken we naar de thema's waar hij het over heeft gehad, dan zien we natuurlijk stikstof. De nieuwe pakket maatregelen van minister Jamie van Essen van Landbouw te waarde van 20 miljard. Daar ging de koning op in en hij stelt eigenlijk dat er geen tijd meer is voor uitstel of afstel en dat het nu echt moet gebeuren op dat gebied. Verder kijken we naar de asielstroom. De koning heeft het over een lage asielstroom, maar houdt de Nederlanders ook vooral voor dat we geduld moeten hebben. En dat het niet iets is wat binnen een aantal maanden geregeld kan worden. Verder natuurlijk defensie. Dat thema wat we de laatste jaren veel horen. Nederland moet meer op eigen benen kunnen staan. We moeten meer investeren en gaan ook meer investeren als dat nieuw aan het kabinet ligt. In wapens en samenwerking met bondgenoten in Europa. En nog een opvallendheid uit de troonrede. De koning ging in op regels en uitzonderingen en wetten in Nederland. En dat we daar eigenlijk misschien wel te veel van hebben. Het voornemen van het nieuwe kabinet is om ieder jaar in het najaar minimaal 500 regels en wetten te schrappen. Of uitzonderingen op regels en wetten te schrappen.
6: 500?
8: 500.
6: Dat is veel?
8: Ja.
6: Oké. Okay.
8: Dus minder regeltjes is het devies.
6: Oké. Okay. Nou ja, ben benieuwd. Op zich geen tegenstander.
7: Dankjewel Jesse. Meer nieuws lees je op oost.nl of in de app.
6: Dankjewel. Graadje of 23 momenteel. Vrij warme lucht. Het kan nog wat bewolkter worden trouwens. Maar het blijft vooralsnog wel droog. Maximaal graadje of 26. Vanavond dan komt er nog een beetje meer bewolking bij. Koelt het ook wat af. En gaat het mogelijk wat regenen. In Twente is dan trouwens ook een beetje onweer mogelijk. Het koelt uiteindelijk vannacht af tot een graadje of 12 à 13. Back to the 80's.
9: Bij Oost in de middag.

0: Oh, vrek, hij is al klaar. Lionel Richie hoorde je, Dancing on the Ceiling. Ja, ik was even een spelling aan het spelen op de Oost Game Boy namelijk.
1: Ja, exit!
2: Everybody puts baby in a corner.
3: E.T.
0: Raad het citaat. Want dat is wat je kan winnen bij Raad het Citaat. De Oost spelcomputer. Ik kan hem wel even vasthouden. Ja, ik heb zo vaak met deze dingen gespeeld vroeger. Wat heerlijk zeg, dat je hier kans op maakt. Dan staat er ook nog eens zo'n fijn logo op. Het enige wat je hoeft te doen is te raden uit welke iconische film ik een citaat voor je heb. Nou, en als we het over de jaren 80 hebben, dan hebben we het over iconische films toch. Onlangs nog weer een film in de bioscoop gezien uit de jaren 80. Star Trek was dat. Hoe heet die ook alweer? The Voyage Home, volgens mij uit 86. Back to the Future heb ik onlangs ook in de bioscoop gezien. Dat zie je steeds meer, hè? Dat die films weer ook op het grote doek te zien zijn. Nou, daar ben ik zeker voorstander van. Dat is toch anders dan op zo'n relatief klein televisiescherm. Nou, en ik denk dat dit ook wel echt een bekende voor je is, hoor. De vraag is dus, uit welke film komt dit citaat? Laat het weten via de Oost-app. Bellen mag ook 074-2456-665. En dat doe je dan om kans te maken op deze Oost-spelcomputer. Komt het citaat.
4: I'll be back.
0: Ah, dit is een eitje, toch? Toch? Nog een keer?
4: I'll be back.
0: I'll be back. Wie hoorde je hier? Welke film was dit? Stuur het maar in via de Oost-app. Dan kun je even een berichtje sturen naar de studio. Je mag ook even bellen 074-2456-665.

0: zusters en verliefd. Tijd voor een spelletje.
1: Ja? Heksen!
2: Everybody put the baby in the corner.
3: E.T.
0: Raad het citaat. Ik liet je net een citaat horen met de vraag: weet jij bij welke film dit citaat hoort? Ja, naast de muziek is aan de jaren 80 natuurlijk de films ook, zijn ook iconisch. Veel favorieten ook uit de jaren 80. En deze, moet ik in alle eerlijkheid bekennen, heb ik zelf dus nog nooit gezien. Er kwamen trouwens wel veel antwoorden binnen. Iemand die zei, is het Back to the Future? Iemand die zei, is het misschien Rambo? Nee, die zijn het allemaal niet. Maar wie heb ik aan de telefoon? Goedemiddag.
4: Goedemiddag, gesprek met Isna.
0: Hallo, uit Zwolle toch?
4: Dat klopt.
0: Hoe is jouw dag vandaag?
4: Nou, goed.
0: Ja? Isna, hè, zei je?
4: Dat klopt.
0: Oh, en heb je de telefoon op de luidspreker?
4: Wat zegt u?
0: Heb je de telefoon op de luidspreker?
4: Nee, zal ik het doen of niet?
0: Nee, liever niet. Nee, want okay, klonk wat ver weg. Dus ik dacht, misschien komt dat daardoor. Maar dan houden we het zo, Isna. Uit Zwolle dus. Ik zag dat er her en der wat bewolking is. Hoe zit het met die bewolking in Zwolle?
4: Het is best wel bewolkt. Vanmorgen was het heerlijk, zonnig.
0: Oké, dus je hebt wel alsnog een fijne ochtend meegepakt.
4: Ja, een lekkere wandeling gelopen.
0: Oh, heerlijk.
4: Ja.
0: Maar weet je wat het is als het weer wat minder is? Als het dan toch wat donker is buiten? Dat vind ik juist fijn filmweer. Heb jij dat ook?
4: Ja, dat ook wel, ja.
0: En wat voor films kijk jij dan graag?
4: Nou, eigenlijk ben ik meer van de films, een beetje realistische films. Ik hou niet zo van de vechtfilms en zo.
0: Dus biografisch dan of zo? Of?
4: Ja.
0: Of ben je ook wel van de romantische comedies?
4: Nee, niet erg.
0: Geen Notting Hill of zo of iets?
4: Nee.
0: Ja, dat kan natuurlijk. Maar je wist het antwoord wel, want ik laat je nog een keer de quote horen, Isna. Hier ging het dus om.
2: I'll be back.
0: Ja, dat is natuurlijk iconisch, hè?
4: Ja.
0: Want weet jij ook wie dit zei?
4: Dat is van de Terminator.
0: De Terminator, natuurlijk. Arnold Schwarzenegger, die hoorde je dit zeggen in de Terminator. Maar dat is dan een film die jij niet hebt gezien, denk ik, of wel?
4: Nee.
0: Ik ook nog nooit, hoor.
4: Maar ik wist het wel, want je hoorde het wel vaker.
0: Zo bekend is die quote dus.
4: Ja.
0: Nee, helemaal met je eens. Nou, van harte gefeliciteerd, Isna. Jij hebt namelijk de Oost Spelcomputer gewonnen. Dus als je dan even geen zin hebt... Toch, dat dacht ik. Als je dan thuis zit en iemand is toevallig een vechtfilm aan het kijken... dan hoef jij niet mee te kijken. Dan kun je gewoon lekker op de spelcomputer.
4: Precies.
0: Nou, zo is het. Komt je kant op. Blijf nog heel even aan de telefoon. Dan ga ik je adres noteren.
4: Oké, dankjewel.
0: Jij ook bedankt. En fijne weken.
4: Jij ook.
0: En stemmen op die top 80, hè.
4: Ja.
0: Goed zo. Kan via oost.nl/80. Ja, en je kan hier op de radio natuurlijk kans maken op de spelcomputer. Maar als je hier tot 80 stemt, maak je kans op een beamer. Echt waar.

0: Kate Bush, Running Up That Hill. Ja, wat mij betreft ook een nummer die zeker in die top 80 van komende vrijdag thuis hoort. Kun jij voor zorgen door te stemmen op oost.nl/80. Maak je ook nog eens kans op een Beamer. Ja, en als je meedoet met de spelletjes, dan maak je kans op zo'n fijne Oost spelcomputer. Isna uit Zwolle, die heeft hem net ook gewonnen. Dus die hoeft zich thuis zeker niet meer te vervelen. Want zij won het met Raad het Citaat, de filmquiz die we deze week op Oost spelen. Ook jij kan dat dus doen. Morgen weer een nieuwe filmquiz. En vergeet niet te stemmen, hè?
1: Radio Oost gaat deze week terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort de mooiste hits uit de 80er jaren. Stem op jouw favoriete 80's hits voor de 80's top 80, die we op vrijdag draaien. Ga daarvoor naar oost.nl/80 en maak kans op een spelcomputer of de fantastische hoofdprijs, een Beamer. Back to the 80's, nu op Radio Oost. Back to the 80's.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
7: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
8: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis al vanaf €61.
9: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
8: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
10: Het laatste nieuws uit Overijssel. Bij het zware verkeersongeluk in Albergen is een man van 40 jaar om het leven gekomen. De aanrijding tussen een personenauto en een bestelbusje gebeurde gisteravond rond 10:10 op de Ootmarsensweg. Op meerdere plekken in de provincie woeden bermbrandjes. Er zijn meldingen uit onder andere Markelo, Diepenheim en Haaksbergen. Langs wegen wordt brandend materiaal gevonden.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 3:00.
12: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander heeft in de troonrede gezegd dat het belangrijk is om de democratie te beschermen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat politiek en overheid problemen echt oplossen, zei de koning. In de troonrede ging het ook over dat het kabinet oplossingen wil voor problemen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Na de troonrede zwaaiden de koning, koningin, hun dochters, prinses Laurentien en prins Constantijn vanaf het balkon van Paleis Noordeinde naar het publiek. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. Want verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist. Maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer een groot deel van het land verstoorden. De Amerikaanse artiest Macklemore is uit het voorprogramma van Ed Sheeran geschrapt. Het heeft te maken met pro-Palestijnse uitspraken die hij op het podium heeft gedaan. Macklemore zegt dat de Brit Sheeran onder druk is gezet door stadioneigenaren. Een van hen zou persoonlijk contact hebben opgenomen met Sheeran om hem te vertellen dat Macklemore niet welkom is in zijn stadion. Op sociale media is er kritiek op het besluit van Ed Sheeran. Macklemore zegt achter zijn pro-Palestijnse uitspraken te blijven staan. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar is het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm, met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler, dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
14: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Wauw, trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
16: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
15: www.123gold.de.
17: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
18: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 70 70 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
17: Camperbeurs Hardenberg, 18 tot en met 20 september.
11: Radio Oost.

0: Carl Jung en Come Back and Stay. Onze Oene die is lekker op pad. Ja, en Oene, jij bent op een bijzondere locatie vandaag, hè? Kunnen we wel stellen.
1: Ik kan rustig zeggen, ik heb het nooit geweten, maar er bestaat een museum over een winkelketen, opgericht in 1981, in het buitengebied van Hellendoorn. Ik zou verwachten, nou, dat staat midden in het centrum van Hellendoorn, nee, gewoon in het buitengebied dus. Om welke winkelketen het gaat, hoor je zometeen. En ook welke jaren 80 producten werden toen in de supermarkt verkocht. Dat hoor je zometeen.
0: Leuk, horen we zometeen dus meer over van onze Oene, die daar in het buitengebied van Hellendoorn te vinden is. Na muziek van Berlin. En dit is Nena, irgendwie, irgendwo, irgendwann.

0: Even op adem komen. Ja, dat is ook wel nodig, hè, als iemand je de adem ontneemt. Berlin zonder over en je hoort dus op Radio Oost.
1: Op pad in Overijssel.
0: Wie je ook hoort is onze Oene, die is namelijk op pad in de provincie. Ja, de hele week ben je op zoek naar wat we nu nog van de jaren 80 in onze provincie kunnen vinden. En Oene, dat is best veel.
2: Heel veel. Er is zelfs een winkelketen in de jaren 80 opgericht. De winkelketen bestaat niet meer, namelijk de C1000. Ah. De eerste werd in 1981 opgericht in Dokkum. En de tweede in Friesveen in Overijssel.
0: Verrek.
2: En ik sta nu in een C1000 museum. In het buitengebied van Hellendoorn. In de buurtschap Marle. In de buurt van Marle natuurlijk. En het is alsof je door een winkel loopt. Ik zie allemaal theezakjes, koffiepoeder, koffiemelk. Maar met het logo van C1000, dat mogen we nogmaals noemen omdat het winkelketen niet meer bestaat. En dan vraag ik me af, je bent nou in het buitengebied van Hellendoorn. José Marsman, jouw zoon is verantwoordelijk voor het opzetten van deze museum. Wie zet er nou hier, in the middle of nowhere, zou ik bijna willen zeggen, zo'n museum? Ja, jouw zoon, waarom hier?
3: Ja, in het centrum van Hellendoorn is het gewoon niet te betalen. Dus ja, je hebt een beetje ruimte nodig, hè?
2: Maar dan toch, waarvan dit idee?
3: Ja, Geert is als jong jongetje begonnen bij de C1000 te werken. En toen moest hij een spandoek.

0: weggooien. Hij zegt, dat is zonde, mag ik hem in huis nemen?
1: En, spandoek?
0: Ja, een spandoek van Sinterklaas. Zo, en daarna kwam kerst. En daarna, als de actie is afgelopen, als kerst voorbij is, dan moet weer weggegooid worden. En denk ik, mag ik hem in huis nemen? Nou, zo nam hij alles mee naar huis. En ging dingetjes sparen, de go-go's en de domino-steentjes en alles wat je kon sparen bij de C1000. En toen ging de C1000 dicht, want ondertussen was hij assistent bedrijfsleider daar. En hij zegt, de C1000 kan niet zomaar dichtgaan. Het zat zo in zijn hart, het zat zo in zijn bloed. Dat rode bloed dat stroomde er doorheen. Hij zegt, ik ga een museum beginnen. Ja. Mensen, spaar alles wat je hebt van de C1000, breng het naar mijn moeder. Die maakt het wel schoon. En toen hij spaarde maar en spaarde maar. En het huis werd te klein. Ik zeg, nou ga je wat doen. Ik zeg, je gaat wat of weggooien of je gaat iets groters kopen.
1: Op de plek waar we nu staan, daar woont hij ook?
0: Ja, daar woont hij nu ook, met zijn vrouw. Ja.
1: Ja, dan toch even de formule van C1000. Die was niet zomaar uit de lucht gegrepen in begin jaren 80. Want wat is de formule?
0: Nou, de formule is dat er 1000 basisartikelen verkocht werden tegen vaste lage prijs. Calculatie 1000, C1000, zo is de naam ontstaan. En die 1000 artikelen waren gewoon de dagelijkse dingen die je nodig had. Gewoon van koffiemelk, brood, alles. Kattenvoer, maar geen hele luxe dingen. En daarbij kon de kruidenier nog zelf dingen verkopen die de klant wilde hebben. Dus de wat luxere dingen.
1: Ja, die kon je ook daar vinden?
0: Ja, als je ernaar vroeg, dan werd het voor je besteld en dan werd het bezorgd.
1: Alle producten die je in de supermarkt kunt vinden, maar ook groente en fruit. Als ik kijk naar de groente en fruitbakken, zie ik daar spessiebonen, appels, paprika's. Maar allemaal van plastic gemaakt, hè? Want ja, van begin de jaren 80, hè?
0: Ja, anders rot het weg, hè?
1: Ja, dat ja. Maar dan staan we hier bij de vitrine van de koffie, de oploskoffie. Want waarom is dit nou typisch jaren 80?
0: Ja, deze pot, dat is bruin-geel met wit. Dat is
1: het etiket, ja.
0: Het etiket is van de koffiecreme. Die hebben we nog een hele oude. Die, dat is toen gewoon goedkoopste. Was het goedkoopste om te drukken, hè? Die kleuren, weinig kleur. En dat komt gewoon uit de jaren 80. Ja,
1: en dat werd later dus bedrukt met het logo van het rode logo van de C1000.
0: Ja, dit is even iets later kwam dit logo in beeld. Gewoon C1000 basisartikelen. Ja. Dus dat was echt alles wat je nodig had.
1: Ja, het museum bestaat al een tijdje. Ja, dan vraag ik me af, wat voor soort mensen, dat klinkt een beetje raar, maar komt hierop af om te kijken?
0: Nou, allerlei soorten van voormalige franchises die op een C1000 hebben gezeten, zeg maar. Personeel dat bij C1000 heeft gewerkt. Mensen die er hebben gewinkeld. Jongeren die het niet eens kennen, maar die denken, oh, wat bijzonder dat er een museum is van een winkel die niet meer bestaat. En mensen die hier in de buurt op vakantie zijn, die googelen van wat is er open, wat is er te doen. En dan komen ze bij ons terecht.
1: Ja, dan kijken ze, wat is er open? Ik kom hier aanrijden. Het zag er vrij donker uit. Je was er wel, gelukkig, José. Er staat daar een groot bord voor bij de ingang. September gesloten. Ja. Wat is er misgegaan?
0: Nou, er is niks misgegaan. We zijn in principe, we waren iedere zondag open. Maar ja, dan moeten we wel tijd hebben. Want Gerard en ik doen het voornamelijk met z'n tweetjes. Met behulp van een paar andere mensen die er af en toe komen helpen. Maar ja, in september zijn we er heel druk met andere dingen. We zijn ook vrijwilliger bij het Rode Kruis. En er zijn zoveel evenementen in september dat we het gewoon niet kunnen bolwerken.
1: En dan in oktober gaat er vanuit dat het dan weer op zondag open gaat. Hoe zit zo'n tour? Is het alleen maar een museumbezoek? Of wordt er iets bij verteld? Hoe moeten we het zien?
0: Nou ja, als je binnenkomt, word je natuurlijk welkom geheten. En dan gaan we wat vertellen over het ontstaan van de C1000. Wanneer de C1000 weer is weggegaan, hoe dat is gegaan. Sinds 2015 is er geen C1000 meer. En hoe het komt dat we hier, hoe de verzamelwoede van Gerard is het voortgegaan, zeg maar. En daarna hebben we achterin, er staat ook nog een verrassing, er staat een hele mooie auto staat achterin. Daar hebben we ook nog een verhaal.
1: Oh, daar ben ik nog niet geweest. Wat is dat voor auto?
0: Een hele mooie, ik zeg een oranje, maar andere mensen zeggen het merk. Maar ik ben al...
1: Wel een typisch jaren 80 auto?
0: Dat weet ik niet. Ik weet alleen van wat voor auto heb je. Heb je een blauwe of een grijze of een oranje, weet je?
1: Dat merk ik niet.
0: Nee, joh, ik heb er geen...
1: We gaan over 2 dagen aandacht besteden aan de Opel Manta. Want dat was een typische jaren 80 auto. Aan een verwoede aanhanger van de Opel Manta. Maar goed, dat hoor je dan donderdag. Maar dat is het waarschijnlijk niet, hè?
0: Nee, het is een Peugeot volgens mij.
1: Ja, dat is ook typisch jaren 80. Daar heb je ook heel veel modellen.
0: Ja, okay, ja, het kan best wel zo'n oud ding zijn, dat weet ik niet. Ja, mag we even kijken zo? Dan
1: gaan we straks even kijken. José, dank je wel. Mensen moeten maar even op de site kijken van hoe het er allemaal uitziet. En een C1000 jaren 80 museum, Paula. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar nu de luisteraars inmiddels wel. En jij ook.
2: Ja, zo is het. C1000museum.nl. Dat is de site waar je dan terecht kan als je er meer over wil weten. En er eens een keer een kijkje wil nemen. Hey Oene, en als we het dan toch over supermarkten hebben. Waarom kruip jij altijd op de grond door de supermarkt?
1: waarom ik altijd op de grond kruip. Ja, de goedkope producten.
2: Precies, je bent op zoek naar de laagste prijs.
1: Ja, dat is... Oh, ja. Oh jee, ik ben net terug van vakantie, Paula.
2: Ik ook. Oh,
1: wat doe je me dit leuk weer aan? Ja, oh, ja, jij ook.
2: Sterkte.
1: De laagste prijs, heerlijk gewoon. Ja, dankjewel.
2: Het C1000 Museum in Hennendoorn dus. Oene, die ging er een kijkje nemen. Dat kun jij ook doen, Oene, dankjewel.

0: We zitten volop in de Back to the 80s week. En dat hoor je ook aan de muziek, want we duiken lekker in die jaren 80 muziek. Zojuist Los Lobos en La Bamba. Maar wat wil je over een klein half uurtje horen? Die keuze is volledig aan jou. Ik heb namelijk twee platen voor je klaarstaan.
1: Ethisch dilemma.
0: En jij mag kiezen. De vraag is, ga jij voor maan of voor schemer? Ze stonden vorig jaar allebei in de top 80. Deze, die stond erin. Mike Oldfield en Maggie Reilly met Moonlight.

plekje 39 en op plek 57 stond deze. Natuurlijk met Twilight Zone. Welke van de twee hoor je het liefste? Ga je voor Maan, Moonlight Shadow, of toch voor de schemer, de Twilight Zone? Mike Oldfield en Maggie Reilly dus, of Golden Earring. Stemmen kan via de Radio Oost Instagram of door eventjes naar de Oost-app te gaan en zo een berichtje te sturen naar ons.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Elektramat bestaat 20 jaar voor installateurs en klussers. Fees mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja. En waarom staat er dan Boti?
3: Social deal. Deals die je niet mag missen.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Hey Remo!
7: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Hey, Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
14: Ja, een

0: Let's go!
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Euro Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurohellendoornrally.com voor meer info.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
2: De Euro Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Taxicentrale Raalte.
3: 3:30, het is tijd voor het nieuws. En dat krijg je van Sirien Beunen. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Bij het zware verkeersongeluk gisteravond in Albergen is een man van 40 jaar om het leven gekomen. Dat meldt de politie. De aanrijding tussen een personenauto en een bestelbusje gebeurde gisteravond rond 9:50 op de Oortmarsenseweg. Na de aanrijding belandde een van de voertuigen in een greppel langs de weg. De aanrijding tussen een personenauto en een bestelbusje... Dat was het. Okay. De treinen rijden grotendeels weer na de grote storing door materiaal op het spoor. ProRail spreekt van sabotage. Op sommige plekken waar eerder materiaal van het spoor werd weggehaald, is opnieuw materiaal neergelegd. Joke van der Kruijzen van ProRail vertelt er meer over.
5: Dat zijn materialen die op het spoor zijn gelegd, waarbij we ook kunnen zien dat dat echt door mensen is gedaan, waardoor we ook daadwerkelijk kunnen spreken over sabotage. Maar die er dus zorgen voor een storing in ons treinbeveiligingssysteem. Het betreft diverse materialen, onder andere buizen. Maar veel meer kan ik daar ook nog niet om zeggen, omdat het onderzoek nu gedaan wordt. Maar het zijn onder andere buizen die we daar hebben aangetroffen. Van meerdere locaties kan ik in ieder geval aangeven dat die echt ook bevestigd zijn aan het spoor.
4: ProRail houdt de locaties extra in de gaten. En Go Ahead Eagles heeft het derde tenue voor dit seizoen gepresenteerd. Het witte tenue heeft groene en gouden elementen, een schip en bevat details als de woorden Hansestad en een logo in dezelfde kleuren. Het is nog niet bekend wanneer de spelers voor het eerst in dit derde tenue te bewonderen zijn. Meer nieuws lees je op oost.nl of in de app.
3: Waarom hebben ze eigenlijk drie tenues? Weet je dat?
4: Ja. Nou ja, ik heb geen idee, maar ze zullen wel veel tenues moeten dragen met dit soort wedstrijden, ja.
3: Ja, aan de andere kant, ik draag ook elke dag wat anders. Ik snap het ook wel.
4: Ik snap het ook wel.
3: Groot gelijk. Dankjewel. Het is een graadje of 25, best wel een warme lucht, maar toch ook wel wat bewolking. Vanavond dan gaat het wat afkoelen en kan het ook nog wat bewolkt worden en zelfs wat gaan regenen. In Twente is dan ook wat onweer mogelijk. Het koelt vannacht af tot zo'n 12 à 13 graden. Wolken die komen morgen weer tevoorschijn, ook de zon is er dan bij. En de temperaturen die liggen dan een beetje lager dan eerder deze week. Dan zitten we tussen de 19 en 20 graden. Je hebt nog heel even de tijd om te kiezen welke plaat je zo meteen wil horen. Ga jij voor maan of schemer? Oftewel, ga jij voor Moonlight Shadow of Twilight Zone?
6: Ethisch dilemma.

0: Operator. En wil je nou deze ook in de top 80 staat van komende vrijdag? Dan kun jij ervoor zorgen. Stem via oost.nl/80.
1: Ethisch dilemma.
0: En dat stemmen, dat is ook gebeurd op het Ethisch dilemma. Twee jaren 80 platen die je tegen elkaar opnemen in deze Back to the Ethisch week. Ze stonden vorig jaar ook allebei in de top 80 van toen. Dus even kijken hoor, want op plekje 39 stond toen deze. En op 57 vonden we Golden Earring.

Maar welke van de twee heeft dit ethisch dilemma gewonnen? Nou, het is echt nog een spannende wedstrijd geweest tussen Mike Oldfield en Maggie Reilly en Golden Earring. Jenny, die stemt op Twilight Zone. Trea uit Oldenzaal dan weer op Moonlight Shadow. Gerard uit Losser gaat voor de Earring. Wilma uit Fase ook. Ineke voor Mike Oldfield. We zien een berichtje van Monique, die zegt keuze is niet moeilijk. Golden Earring. Nou, al met al was het dus gelijkspel. Ja, dat maakt het spannend, hè? Gelijkspel via de app. Maar je kon ook stemmen via de Radio Oost Instagram. Dat is ook gebeurd. En daar hebben toch de mannen van Golden Earring de meerderheid voor elkaar gekregen. Dus dat betekent dat je kan genieten van deze Twilight Zone. Je kan er ook nog op stemmen, hè, voor de top 80.

0: De Golden Earring, winnaar dus van het ethisch dilemma. Heb jij ook op kunnen stemmen? Dank daarvoor als je dat inderdaad hebt gedaan. En deze kwam er dus als winnaar uit. Morgen is het weer tijd voor een nieuw ethisch dilemma. Ja, en nu had ik eigenlijk eventjes de goede tune willen laten horen.
1: Een goede tune.
0: Ja, kun jij niet even zingen, Jan-Willem?
1: Nee, je mag heel veel aan me vragen. Maar zingen, dat is toch wel een beetje een ding.
0: Nou, wat jammer.
1: De 6-7.
0: Had ik leuk gevonden, hoor. Ja, maar dat gaat niet gebeuren, nou, dus begrijp ik hieruit.
1: Nee, dat heb je goed geconstateerd.
0: Oké, nou, dan laat ik hem toch maar even horen dan.
2: De 6-7.
1: Ja, dat kun je toch ook niet van een mens vragen? Dat kan toch helemaal niet?
0: Ja, dit was een redelijk goede imitatie.
1: Dank je.
0: Had je dus toch gekund?
1: Ja, dat is waar.
0: En hoe doe jij die 6-7 dan in de ethisch week?
1: We doen dat op het thema. Dus omdat het toch wat lastiger is om jaren 80 nummers aan het nieuws te koppelen. Mm-hmm. Want we krijgen heel veel uit de jaren 70, 90 of daarna. En als suggestie, maar we willen wel echt jaren 80 muziek. Dus we hebben nu duetten in de jaren 80.
0: Oh, duetten.
1: Duetten, ja zeker. Dus Herman Brood, Henny Vrienden hadden samen Als je wint, heb je vrienden. En Paul Young en Sugaro kwam ook uit de jaren 80.
0: Leuk.
1: En zo kun je heel veel bedenken.
0: Hadden we het eerder vandaag niet over Paul McCartney en Michael Jackson,
1: ja.
0: CCC?
1: En die kwam volgens mij zelfs van... Stond hij ook op Thriller? Dacht ik wel.
0: Oh.
1: Ja, een van die twee duetten stond op Thriller ook.
0: Oké. Ik heb wel al Dolly Parton en Kenny Rogers gedraaid.
1: Oké, dan vinken we die af, want die is inderdaad ook gesuggereerd. Maar die...
0: Ja, wil niet meer.
1: Kan eventjes niet. Nee. Maar Peebo Bryson en... hoe heet het ook alweer? Sherita, volgens mij. Dat zijn hele mooie duetten uit die tijd.
0: Oh, dit kwam ook echt uit een weggestopt laadje.
1: Ja, nee, weet je wat het is? In jaren 80 kwamen al die cd's uit met popclassics en dat soort zaken. Begin 90.
0: Knuffelrock?
1: Knuffelrock, kusjelrock, jawel. Ja. Je bent helemaal van te glimmen. Hè. Dat is,
0: staat bij mijn ouders meer dan één van in de kast.
1: Ja. Ik wou er bijna iets over zeggen, maar dat ga ik niet doen.
0: Dat was inderdaad even stil. Ik ben wel nieuwsgierig wat daar
1: En toen hadden we Paula.
0: Ja, nou, dat had gekund. Ja. Wanneer hebben ze het gekocht dan? Oktober 93, denk ik.
1: Ja, vast.
0: Ja.
1: We stoppen nog in de kast. Ja.
0: Dus.
1: Laten we die serie nog eens uit de kast halen.
0: Oké, nou, duetten dus uit de jaren 80.
1: Gaat helemaal de verkeerde kant op dit.
0: Ja, en door... ik ben niet degene die dit veroorzaakt.
1: Helemaal
0: hè?
1: Waar.
0: Ik heb gewoon vakantie gehad, daar ben ik helemaal ontnuchterd. Ik heb daar al mijn frustraties blijkbaar in kwijtgekund.
1: Ja, heel
0: nu
1: goed.
0: Ben ik helemaal weer kuizen hier op de radio.
1: Ja, super.
0: Ja, dat het dan van jou moet komen.
1: Ja, sorry.
0: Valt me toch van je tegen. Stuur vooral dus nog die suggesties tegen binnen voor de 6-7. We zijn op zoek naar duetten uit de jaren 80.
1: Je lacht er wel het hardst. Dat wil ik even nu ook...
0: Vond ik een heel leuk grapje.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
11: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
12: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
11: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
13: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
12: Nu verbouwingsopruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
14: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
15: Het laatste nieuws uit Overijssel. De opvang van asielzoekers aan de Meeuwenlaan in Zwolle blijft mogelijk maanden langer open dan eerder is afgesproken. Een moeder en zoon uit Enschede worden verdacht van mensensmokkel. Ze zouden een vrouw uit Colombia illegaal in Nederland hebben laten werken in hun salon voor erotische massages. En op meerdere plekken in de regio woeden sinds het middaguur bermbranden. Meer nieuws lees je op oost.nl.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 4 uur.
17: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Minister Heijnen van Financiën heeft aan de Tweede Kamer de miljoenennota aangeboden. Het koffertje met de begroting voor volgend jaar. Heijnen zei dat het een begroting is met een opgave voor iedereen. De wereld verandert snel, zei hij, en de veiligheid staat ook onder druk. Daarom pleit hij voor meer samenwerking. Investeringen zijn nodig en gezonde overheidsfinanciën zijn daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Ondernemers moeten kunnen doorgroeien. Dat betekent minder regeldruk, geen trage vergunningverlening en het aanpakken van de netcongestie. Daarvoor zijn hervormingen nodig in de sociale zekerheid en zorg. Maar die voorzieningen moeten wel betaalbaar en toegankelijk blijven, zei Heijnen. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd hij al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011, toen hij het eerste seizoen van The Voice of Holland won. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Begin dit jaar werd bekend dat hij kampte met financiële tegenslagen en een slechte gezondheid. De politie heeft nog niet officieel bevestigd dat het gevonden lichaam van de 43-jarige Sanders is. Premier Jette heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk.
3: Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plekken langs wegen hooibalen in brand gestoken. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder al gezegd dat boeren actie zouden gaan voeren. Het weer, grote verschillen in het land. In het westen en noorden bewolkt. In de rest van het land zonnig en zomers. Met temperaturen tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: 4:02. Er staat een file op de A1 Hengelo richting Duitse grens. 3 kilometer, 6 minuten. De vertraging, verder de wegen filevrij. Wel vertraging natuurlijk op het spoor. En op sommige plekken rijden helemaal nog geen treinen. Dat komt door de grote storing, sabotage in het spel. Raadpleeg en voorvertrek. Nog even de website van de NS. Of je trein überhaupt rijdt op dit moment. Dat is het verhaal van vandaag. De dag van Oost gaan we zo meteen uitgebreid met je bespreken. Het nieuws van vandaag op een rijtje. En we duiken wat dieper natuurlijk in de troonrede van vanmiddag.
19: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
20: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
21: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
20: Camperbeurs Hardenberg. 18 tot en met 20 september.
22: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
16: Radio Oost.

0: Aha, en Take On Me op Radio Oost.
1: Jan-Willem Cobus en Serien Beunen. De dag van Oost.
0: Een heel goedemiddag, 4:08. Ja, Take On Me, wat ik jou nou weer ga vertellen, dan denk je van waar gaat dit over? Dat was in de tijd dat de videoclips net begonnen.
2: Ja, maar ik ken die videoclip wel hoor.
0: Deze, best bijzonder ja, hè?
2: Heel mooi vind ik die.
0: Ja, van een tekening overgaand in het echte leven, zeg maar.
2: Ja, ik vind het mooier dan wat er nu allemaal is met de AI en zo.
0: Ja, precies.
2: Dit is nog echt.
0: Sowieso inderdaad heel mooi gemaakt. En wat wel het verschil is met vroeger en nu, als we die videoclip wilden zien, dan moest ik dus in die tijd wachten op een schoolavond waar een drive-in discotheek was, die dan op een beamer,
2: ja
0: zeker, die vervolgens met een videoscherm zo'n videoclip liet zien.
2: Dus scroll je gewoon even terwijl je op de wc zit langs een videoclip.
0: Precies, en toen moest je dan wachten tot Topop op tv was. En in die tijd, nou de jaren 80 nog niet, maar pas later kwamen al die stations met videoclips. Dat was echt pas begin jaren 90.
2: Er is veel veranderd, hè?
0: Andere tijden. En we gaan even terug naar de dag van vandaag. Want het was de dag van Prinsjesdag, voor wie het nog niet was opgevallen.
2: Absoluut.
0: Daar gaan we het ook nog over hebben vandaag natuurlijk. Want wat heeft dat allemaal gebracht? En dat betekent dat voor onze provincie. Maar we doen nog meer.
2: Ja, want het was ook de dag van de grote treinstoring door sabotage. Best wel bijzonder. Daar gaan we het ook over hebben. En we gaan het allemaal uitzoeken vandaag.
0: Maar het gewone leven gaat ook gewoon door. Ja. Dus is er een wereldkampioenschap schapenherder. Daar gaan we ook
2: leuk.
0: Nog contact mee leggen. En hebben, zoals ze gezegd, ook de Back to the 80s week. Je kunt nog steeds stemmen voor de top 80 van komende vrijdag. En we hebben in deze uitzending natuurlijk ook de poplimmerik weer een nieuw leven ingeblazen. Vroeger was dat natuurlijk bij de avondspits van Frits Spits het geval. In de jaren 80 heeft hij dat jarenlang gespeeld, dat spel. En daar doen wij dunnetjes over. Heb jij een leuke poplimmerik, een Overijsselse poplimmerik? Geef hem door. En dat kan via 06 45 67 7-1-3-3-1.

0: Doe, diddy, dam, diddy, doe. De Dolly Dots, die waren dit. En die waren onlangs nog live te horen.
1: Is dat zo?
0: In Enschede zelfs, weet ik nog. Met, wat was het ook alweer? Bocus Open Air. Daar waren twee van de Dolly Dots bij aanwezig. Nou.
1: Dat is toch leuk? Hè?
0: Ja, de jaren 80 en die zijn gewoon nu nog steeds
1: herleefd in Enschede.
0: Zeker. Back to the 80s. Terug naar de jaren 80, Back to the 80s week. En komende vrijdag dan is het de hoogste tijd voor de top 80 van de jaren 80. En jij kunt daar aan mee stemmen. Heel simpel, door eventjes naar de site te gaan. Dat is oost.nl/80. En iedereen die daar meestemt, die maakt ook kans om leuke prijzen te winnen. Zoals daar bijvoorbeeld zijn een mooie handspelcomputer. En als hoofdprijs de Beamer.
1: Nou, dat is hartstikke leuk om een Beamer te winnen met zoiets. En die spelcomputer zou ik ook wel willen.
0: Ja, zeker. Nou, wie in ieder geval die spelcomputer te pakken heeft, dat is Treya Boonstra. Goedemiddag, Treya.
2: Ja, goedemiddag allemaal.
0: Dag,
2: ja.
0: Treya. Waar kom je vandaan?
2: Oldenzaal.
0: Boeskool, ja. City.
2: Jazeker.
0: Ja, ja, dan de Boeskoolfeest hebben we alweer gehad, als ik het goed heb.
2: Ja.
0: Die liggen alweer,
2: ja,
0: achter ons. Maar het jaren 80 feestje is in volle gang. En jij hebt een hartstikke mooi lijstje ingeleverd voor die

0: top 80.
1: Ja.
0: Want hoe oud was je in de jaren 80?
1: Nou, even kijken, 66 of 70, in de 20.
0: Oké, nou dan is dat toch een mooie gouden tijd geweest. Wat zijn je mooiste herinneringen aan de jaren 80?
1: Ja, zeker.
0: Wat zijn jouw herinneringen aan die tijd?
1: Er was toen nog een jongere zo, zeg maar. Ja. En daar waren we in de jeugd, zeg maar, veel. En in de twintige jaar, toen ik in de 20 zeg maar was, gingen we ook wel naar de Sipol en naar de Trio. En daar heb ik mooie herinneringen aan.
0: Nou, kijk, hartstikke goed. Ja, dat was dus wat betreft het uitgaan en de muziek die jij destijds luisterde. Ja, dat gaat alle kanten op, zie ik in je lijstje.
1: Ik heb ook een zeer brede belangstelling.
0: Oké. Nou, net hadden we het al even over de videoclip van Aha, maar de videoclip van deze was ook bijzonder.
1: Sledgehammer.
0: Ja. Dat was een heel chaotisch videoclipje, herinner ik mij.
1: Ja.
0: Met helemaal zo'n animatie en veel beweging. En natuurlijk lekker sledgehammer van niemand minder dan Peter Gabriel.
1: Ja, precies. Dat is ook mooi.
0: Ja, en U2 heb je erbij staan in het lijstje.
1: Ja.
0: En wat is jouw meest favoriete?
1: Living on a Prayer van Bon Jovi.
0: Ja, waarom had je zelf ook zo'n Bon Jovi kapsel?
1: Ik had er wel een permanentje in. En inderdaad ook wel, leek er wel een beetje op.
0: Okay. Ja, dat was hartstikke hip toen, hè, om dat allemaal na te gaan doen.
1: Jazeker.
0: Doe je haar met de gitaar.
1: Ik heb playback shows gedaan.
0: Dus. Oh, heb je playback shows gedaan in die tijd?
1: Ja.
0: En dan gewonnen?
1: Nou, dat was op een mbo-school, zeg maar, toen. En wie deed het toen toch? Maar ook zo'n soort band in ieder geval. En ik was zo enthousiast. Ik sprong in de lucht. En toen kwam ik weer terug. Maar ik had cowboylaars aan. Brak die hak toch af.
2: Goed,
1: ik was wel heel enthousiast.
0: Ja, goed voor het effect. Maar je hebt er niet mee gewonnen, hoor ik al.
1: Denk het niet, nee.
0: Dat is in ieder geval niet bijgebleven. Hartstikke leuk. Mijn lijstje had je ingeleverd, Treya. Dank je wel daarvoor. Via oost.nl/80 kun jij ook meestemmen. En je maakt nog kans op een beamer, maar je krijgt in ieder geval zo'n handspelcomputer.
1: Nou, geweldig zeg.
0: Helemaal goed.
1: Dat is weer leuk.
0: Een extra bonus.
1: Ja.
0: Daar gaat hij. Langzaam maar zeker komt hij omhoog. Is dit Living on a Prayer van Bon Jovi. Treya Boonstra uit Oldenzaal wil hem horen.

0: Trea uit Oldenzaal, die kwam door met Living on a Prayer als een van de favoriete nummers uit de jaren 80. Jij kunt ook nog steeds meestemmen. En dat kun je vandaag ook doen voor de duetten. Want vandaag hebben we duetten uit de 80's in de 6 voor 7. En er zijn ook nog mensen die vragen, hoe zit dat nou met die Overijsselse poplimmerik? Nou, dat zit als volgt.
1: De Overijsselse 80's poplimmerik. De spelregels. Maak een gedicht van 5 regels met rijmschema AA, BB, A. Het moet gaan over een bepaald nummer uit de jaren 80. En er moet een plaatsnaam uit Overijssel in voorkomen.
0: Dat is de opdracht en straks gaan we er weer eentje uitloten. Ook die wint een spelcomputer. Dus daar kun je ook nog aan meedoen voor de Overijsselse poplimmerik. En dat kan ook op 0645671331 of via de e-mail radio@oost.nl.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
3: Mama, een kleurplaat!
2: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Hey, Raymond!
5: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
6: Nou, je zit naast papa.
2: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Hey, Raymond!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
8: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
9: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
10: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Woonwinkels opgelet. Oktober is dé woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: Solaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ontdek het geheel vernieuwde, door koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
2: De dag van Oost.
3: 5:02. Het was politiek een hete dag, maar ook in temperatuur is dat zeker nog steeds het geval. Want Oldenzaal 27 graden op dit moment. Nijverdal 27. En even kijken. In Giethoorn is het op dit moment 26 graden. Het nieuws uit Overijssel krijg je van Shirien Beunen.
4: Op meerdere plekken in Overijssel brak vanmiddag brand uit langs wegen en in de bermen. Het gaat vermoedelijk om gecoördineerde boerenprotesten op Prinsjesdag als reactie op het stikstofbeleid van minister Van Essen. De boeren kondigden de acties vandaag eerder al aan. In Overijssel braken ook branden uit in Markelo, Diepenheim, Haaksbergen, Beerzenveld, Kuineren, Genemuiden en Lemelerveld. Een moeder en zoon uit Enschede worden verdacht van mensensmokkel. Ze erkenden dat ze een vrouw uit Colombia, die illegaal in Nederland is, onderdak hebben geboden en aan het werk hebben gezet in hun salon voor erotische massages. Volgens het OM is de vrouw kwetsbaar en werd ze uitgebuit. Het OM heeft 240 uur werkstraf geëist. De opvang van asielzoekers aan de Meeuwelaan in Zwolle blijft mogelijk maanden langer open dan eerder is afgesproken. Dat bleek gisteravond tijdens een raadsvergadering waarin werd gesproken over een nieuwe tijdelijke opvang. De locatie aan de Meeuwelaan moet eigenlijk 1 februari volgend jaar dichtgaan, maar een tijdelijke locatie op Voorsterpoort kan niet eerder dan 1 juni opengaan. En de definitieve locatie in de Tippen in Stadshagen is pas in het voorjaar van 2028 klaar. In oktober komt het college met een voorstel voor de overgangsperiode. Meer nieuws lees je op oost.nl of in de app.
3: En dan kijken we even naar de files. Die files die staan op dit moment alleen aan de oostgrens. Bij de Duitse grens over de A1, 4 kilometer, 7 minuten. En halverwege tussen Heino-Zuid en Raalte, 3 kilometer file, 6 minuten de vertraging. En nog steeds zijn in de oost en midden van het land op aantal plaatsen dat er geen treinen of minder treinen rijden op het spoor. Dat komt door een grote storing en sabotage en raadpleeg voor vertrek. Eerst eventjes de website van de NS of je trein überhaupt rijdt. Het weer dat gaat altijd gewoon door. En dat weer dat ziet er zo uit. Want zo'n 27 graden kan het hier en daar nog worden. Vanavond en het begin van de nacht trekt er een koufront over de provincie. En is het half tot zwaar bewolkt. Later in de avond valt er wat regen of een bui. En onweer is ook nog mogelijk. Het koelt af naar zo'n 12 tot 13 graden. Morgen, overmorgen en vrijdag waait er een westelijke tot zuidwestelijke wind. Wolken en zonneschijn wisselen elkaar dan af. En de middagtemperaturen liggen dan lager dan eerder in de week, meestal zo rond de 19 tot 20 graden. Daarbij lijken de meeste buien naar de kustprovincies te gaan, maar ook in Overijssel krijgen we bij tijd en wijle toch een regenbuitje over ons heen.

Radio Oost gaat deze week terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort de mooiste hits uit de 80er jaren. Stem op jouw favoriete 80's hits voor de 80's top 80, die we op vrijdag draaien. Ga daarvoor naar oost.nl/80 en maak kans op een spelcomputer of de fantastische hoofdprijs, een beamer. Back to the 80's, nu op Radio Oost.

0: Don't Shed a Tear, hoorde je Paul Garrick op Radio Oost. Ja, we gaan het hebben over schapen.
1: We gaan het hebben over schapen en honden.
0: En honden, nou.
1: Het belooft een spannende week te worden namelijk voor Danieke Lagerwaard uit Luttenberg. Want zij begint morgen aan het wereldkampioenschap schapendrijven. Na de Nederlandse titel gaat Danique nu voor de wereldtitel.
0: En om de spanning maar eventjes op te bouwen. We hebben nu aan de lijn vanuit Schotland Danique, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nou, ik hoor een enthousiaste Danique. Je bent er helemaal klaar voor.
2: Zeker, ja. Nee, absoluut.
0: Ik wilde vragen hoe is het met de wedstrijdspanning, maar zo klinkt het zeker niet.
2: Nee, het valt reuze mee. Ja. Nou hoef ik ook vandaag en morgen... Morgen begint het wel met een openingsceremonie en zo, maar hoef ik zelf niet zoveel te doen. Dus het kan natuurlijk zijn dat richting de wedstrijd de spanning wel gaat stijgen. Maar die is er nu nog niet echt.
1: En even voor de mensen die... ik hoor nog een schaap op de achtergrond. dat is leuk voor de sfeer. Wat is het voor sport precies? Wat is schapendrijven?
2: Nou, schapendrijven is eigenlijk gewoon het drijven van schapen. Ja, zo simpel is het eigenlijk. Maar in de wedstrijdverband houdt het in dat je een veld hebt van een paar honderd meter. In dit geval staat hij geloof ik tussen de 300 en 400 meter. En sta ik aan het begin van het veld. En mijn hond start daar ook. En dan haal ik dus die 300 of 400 meter verder. Haalt mijn hond dus schapen op. En vervolgens moet hij een parcours lopen. En dat doe ik allemaal door middel van fluitcommando's. Maar ik mag niet met hem meelopen. Dus ik... ik sta aan het begin van het veld en ik moet hem door middel van fluitcommando's rondsturen.
0: Ja, ik heb bij tijd en wijlen ook wel eens honden. En ik kan fluiten wat ik wil. Maar hoe krijg je dat voor elkaar?
2: Ja, heel veel trainen. En een border collie is wel gemaakt om te willen werken. Van nature al, dus daar hoef ik niet, heel veel aan te doen, zeg maar. Maar het is heel veel tijd samen op het veld doorbrengen en hem... die afstanden steeds verder uit te breiden. Ja. Dus in het begin sta je heel dichtbij en maak je het heel klein. En stapje voor stapje maak je het groter. En dan ga je wedstrijden lopen en die worden ook steeds wat groter. En op een gegeven moment sta je hier.
0: Ja, en dan horen we vooral dit, denk ik.
2: Ja.
0: Want doe je dat op je vingers of heb je daar echt een fluitje voor?
2: Nee, ik heb er echt een fluitje voor. Er zijn wel deelnemers die het op hun vingers kunnen. En ik hoop dat ooit wel een keer te kunnen. Maar zo behendig ben ik helaas zelf nog niet.
1: Ja, je hebt dus contact met dat fluitje, door dat fluitje met je hond. Hoe heet je hond?
2: Ja. Met de hond die ik meedoe is Dub.
1: Dub. En hoe hou je contact met zo'n fluitje? Waar reageert hij bijvoorbeeld op?
2: Nou, ik heb fluitsignalen voor stilstaan, lopen, naar links, naar rechts. Maar ook wat ruimer naar links of wat ruimer naar rechts. En op een gegeven moment... loopt hij en dan zie je bijvoorbeeld... je ziet dat hij een beetje afzwakt in tempo bijvoorbeeld. Nou, dan geef ik even weer een commando dat hij weet dat ik er nog ben. Dus dat we contact houden. En hij weet ook dat ik er ben, want ik stuur hem niet zomaar uit, zeg maar. Dus hij weet dat we het altijd samen doen.
0: Ja, jij klinkt als jong en enthousiast. Wanneer ben je begonnen? Op welke leeftijd? En hoe ging dat?
2: Nou, eigenlijk ben ik ermee opgegroeid. Vroeger deed mijn ouders zijn nog steeds aan schapendrijven, maar fanatieke wedstrijden en meerdere familieleden. En toen moest ik altijd mee naar wedstrijden, want ik was nog te jong om mee te gaan of om thuis te blijven. Dus ik moest mee tussen haakjes. En in mijn omgeving regende het altijd en was het altijd koud en zat ik hele dagen aan de kant. Inmiddels weet ik wel beter, want het was nooit een hele dag, maar zo voelde het als kind wel. En toen zei ik altijd, hartstikke leuk, maar dit ga ik echt nooit doen. Maar goed, we hadden wel honden en ik vind honden heel leuk, dus daar wilde ik wel iets mee gaan doen. Dus toen ben ik agility gaan doen.
0: Oh ja.
2: En dat was superleuk, alleen als je agility wil doen en je bent een beetje competitief, wat ik ben, dan wil je wel de meest snelle hond hebben. Dus kom je uiteindelijk uit bij een border collie en die gebruiken we voor het schapendrijven. Nou, en dan van het een komt het ander. Ga je toch een keer proberen, ga je toch een keer een wedstrijd lopen, gaat toch best wel goed. Nou, en dan...
0: Ja, want je denkt aan agility, dat is volgens mij ook met z'n springen, hoepels en dat soort zaken. Ja. Nou ja, dan kan die ook wel schapen bij elkaar draaien.
1: Het was echt je lot, volgens mij.
2: Ja, zo is het wel een beetje gebeurd, zo gegroeid.
0: Oké. Nou, hartstikke leuk. Ben je ook Nederlands kampioen al mee geworden in 2024. We zijn nu 2 jaar verder. Staat op het WK. Hoe zien de dagen er voor je uit nu?
2: Nou, vandaag is het eigenlijk gewoon nog een beetje sightseeing en vakantie. We zijn toevallig wel nu op het wedstrijdveld. We hebben alvast even een blik geworpen op het veld. Morgen begint de openingsceremonie en moet je je aanmelden, een petcheck. En vanaf donderdag heb je de kwalificatieruns. Die zijn zowel op donderdag als op vrijdag op 3 velden. En per dag, per veld, gaan er 7 deelnemers door naar zaterdag. En dan aan het eind van zaterdag gaan er 16 deelnemers door naar zondag. En die illusie heb ik niet dat ik dat ga halen. Andere teamleden zijn misschien wel veel beter, maar ik mag hier staan en dat vind ik al helemaal fantastisch.
0: Ja, zo werd Denemarken ooit kampioen, Europees kampioen, herinner ik me nog. Van we zien wel en wat het gaat worden.
2: Dus, wie weet, maar goed, het moet ook realistisch zijn. En realistisch gezien is dat niet haalbaar, maar we hebben lol en ik neem de allerleukste hond voor mij mee naar huis. En dus dat is mijn kampioen. Dat is belangrijk.
0: Dat is natuurlijk de allerbeste instelling. Voor jullie allebei heel veel succes de komende dagen, Danique.
2: Hey, super, bedankt.
0: Oké, en dan binnenkort zien we je weer in Luttenberg.
2: Absoluut.
0: Oké, heel veel succes daar in Schotland.
2: Hey, dankjewel. Doei.
0: Danique Lagerwaard dus uit Luttenberg doet mee aan het WK schapendrijven in Schotland.

0: I knew you were waiting for me, George Michael and Aretha Franklin. Back to the 80s. En dat zou een heel mooi idee zijn voor de 6 voor 7, want ook dat was een duet dat veel is aangevraagd. Jij kunt ook nog steeds duetten aanvragen en dat kan op 0645671331. En je mag ook appen dat naar 06 en naar Facebook ook toe, dat wilde ik zeggen. Hadden ze in de jaren 80 nog niet Facebook?
1: Hadden ze niet, hè?
0: Nee. Maar nu wel, dus pak je kans. Dit is Elphaville, Forever Young.

0: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
1: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
1: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen in Ees, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
1: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
2: Voordeeluitjes.nl.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Het laatste nieuws uit Overijssel. De branden in de bermen zijn aangestoken door boeren, blijkt uit onderzoek. En die protesteren tegen het beleid tegen landbouwminister Jamie van Essen. Een moeder en zoon uit Enschede worden verdacht van mensensmokkel. Ze zouden een vrouw uit Colombia illegaal in Nederland hebben laten werken in een salon voor erotische massages.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 5:00.
5: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Premier Jetten heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plekken op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plaatsen langs wegen hooibalen in brand gestoken. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011 toen hij het eerste seizoen won van The Voice of Holland. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Bij een protest voor LHBTI-rechten in de Turkse stad Istanbul zijn zeker 150 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen de invallen van afgelopen weekend bij LHBTI-organisaties. Toen werden 26 mensen in Istanbul aangehouden en nog eens 21 mensen in de hoofdstad Ankara. Ook werden websites en sociale media-accounts van die organisaties en LHBTI'ers geblokkeerd. Dan het weer. Op veel plaatsen is het droog. Aan zee steeds meer bewolking. Daar kan het vanavond gaan regenen. Later vanavond en vannacht in het oosten kans op een bui. Morgen meer buien en tussendoor zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: 5:02. De files op de wegen die staan onder meer op de A35 tussen Almelo en Wieren. 3 kilometer 7 minuten. De A50 Arnhem richting Zwolle tussen Apeldoorn en Fase. 4 kilometer 7 minuten. En de N36 tussen Wieren en Vriezenveen. 8 kilometer file en ook 8 minuten de vertraging. En verder nog steeds problemen op het spoor in het oosten en midden van het land. Op een aantal plaatsen rijden geen of minder treinen. Dat komt door de grote storing. Die is veroorzaakt door sabotage. En een raadpleeg voor vertrek, de website van de NS. We gaan er straks ook nog uitgebreid over hebben. Dat doen we natuurlijk in
7: De Dag van Oost.
6: Daar komt ook Prinsjesdag voorbij. Al het andere nieuws van vandaag zetten we voor je op een rijtje. En dat hoor je allemaal zometeen na 5:00. En we zoeken nog duetten uit de 80's.
8: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6:00.
9: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie.
2: Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink-keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Radio Oost.

0: Diana Ross en My Old Piano maakt het 8:05.
1: Jan-Willem Cobus en Serien Beunen. De dag van Oost.
0: Een heel goedemiddag. We nemen de dag van Oost met je door. En die speelt zich natuurlijk gedeeltelijk af in Den Haag.
2: Ja, want het is vandaag Prinsjesdag. Den Haag stroomde vol met mensen voor de rijtour, de troonrede. En natuurlijk de aanbieding van de miljoenennota in het koffertje. Ook Caroline van der Plas uit Deventer is erbij. En als commissie van in- en uitgeleide mochten de koning en koningin voorgaan bij binnenkomst de Schouwburg in. En dat deed ze voor haar op een bijzondere manier.
3: Ik ga vandaag voor de eerste keer in 25 jaar op hakken lopen. Ik heb een hak gewoon. Ik heb gewoon 25 jaar lang geen hak onder mijn schoen gehad. Daarom moet ik zo meteen even heel goed gaan oefenen natuurlijk. Hè? Het is geen dunne hak. Het is wel zeg maar een blokhak, maar het is een hak. En dat is voor mij echt een ding hoor. Want ik heb altijd gezegd, ik moet geen hakken, ik wil geen hakken, ik vind het niet fijn. Maar ja, ik dacht nu vandaag wel van, het kan ook niet zijn dat ik op mijn sneakers ga of op mijn Dr. Martens binnenkom stampen. Dat vind ik dan ook weer niet kunnen. Dus ik dacht, nou, laat ik het nu maar doen.
0: Ja, nu ging het nog aan over de hakken. Maar de komende weken gaat ze waarschijnlijk ook weer hakken als alles besproken wordt in de Tweede Kamer.
2: Gaat
0: het meemaken. Dat is over kleding en hoedjes. Maar we gaan het straks natuurlijk ook hebben over de inhoud. Daar praat je ook over bij. Maar er gebeurde meer vandaag. Het treinverkeer werd totaal ontregeld. En dat kwam dit keer niet door een staking of technische storing. Er is gesaboteerd op het spoor. Er zijn buizen op het spoor vastgemaakt. En er is nog meer materiaal gevonden. Gelukkig bleven de gevolgen beperkt, vertelt NS-woordvoerder Erik Kroeze.
4: Uiteindelijk weten we, voor zover nu bekend is, dat er niet echt een gevaarlijke situatie is geweest. Maar dat het vooral tot heel veel overlast heeft gezorgd. Heel veel reizigers die vanochtend op pad wilden, ja, die moesten hierdoor helaas teleurstellen vandaag.
0: Ja, wie dat heeft gedaan op het spoor is nog niet duidelijk. Farmers Defence Force laat weten dat ze niet verantwoordelijk daarvoor zijn, maar dat ze ook niet uitsluiten dat boeren hebben geluisterd naar de oproep op vandaag in actie te komen. Straks nog meer over die ongeregeldheden rond het spoor.
2: Het probleem van een asielzoekersopvang in Zwolle lijkt voorlopig opgelost. De tijdelijke opvang kan mogelijk maanden langer open blijven dan eerder is afgesproken. De locatie aan de Meeuwenlaan moet eigenlijk 1 februari dicht, terwijl de locatie op de voorste poort niet eerder dan 1 juni open kan gaan. En dit zijn allemaal tijdelijke locaties. De Tippen in Stadshagen moet de definitieve locatie worden, maar die is pas begin 2028 klaar. Nu lijkt het erop dat de huidige locatie nog even open kan blijven in de tussentijd. En het college komt volgende maand met een voorstel.
0: En nog even aansluitend op ook misschien wel die protestacties. Want vanmiddag zijn in de provincie ook meerdere bermbrandjes ontdekt. Er zijn meldingen uit onder meer Markelo, Diepheim en Haaksbergen. Volgens de politie wordt vooral langs doorgaande wegen brandend materiaal gevonden. De politie onderzoekt de reden van de brand en de mogelijke brandstichters.
2: Ja, en die brandstichters, dat zijn dus waarschijnlijk echt boeren geweest. Dat is net binnengekomen. En dan nog even over Prinsjesdag. Behalve dat we allemaal in koopkracht iets achteruit gaan, zijn er ook sectoren in het bedrijfsleven die extra hard getroffen worden. Bijvoorbeeld de kleine brouwerijen. Voor hen gaat een belastingsvoordeel verdwijnen en dat scheelt een slok op de borrel. Verslaggever Harro Brouwer, met zijn toepasselijke naam, is in Haaksbergen bij zo'n kleine brouwer.
5: Net schoongemaakt hier in de brouwerij in Haaksbergen. Moet voorzichtig rondlopen. Maarten Nijhoff.
6: Eigenaar en oprichter van Richters Bierbrouwerij.
5: Nou, we zijn hier ook voor het klein brouwerstarief. Dat is eigenlijk een soort korting, ja, die jullie krijgen als kleinere brouwer.
6: En wij kregen altijd een klein beetje korting. En die korting willen ze dus gaan afschaffen. Maar dat is voor ons best wel veel. Want de accijns is al ontzettend gestegen.
5: De consument, gaat die meer betalen voor zijn biertje?
6: Die gaat absoluut meer betalen voor zijn biertje, ja. Ja, kijk, alles wordt duurder. Dat blijft gewoon zo. En dat kunnen wij ook niet voorkomen. Maar door ook nog eens een keer die accijns te verhogen, wordt het echt onbetaalbaar. Kijk, en mensen die...
5: Waar moet ik rekening mee houden? Want jullie hebben vooral speciaal bier.
6: Ja, maar ja, dan wordt het gewoon echt onbetaalbaar. Dan ga je voor een flesje blond ga je 4-5 euro in de winkel betalen. En daar gaat het langzaam naartoe. En dan vraag ik me af of mensen dat nog gaan doen. Dat denk ik niet.
0: Ook dat zijn de gevolgen van de nieuwe maatregelen. Straks hebben we nog een gesprek over hoe het nu gegaan is en verder moet met iemand van ProRail over wat er allemaal gebeurd is vandaag op het spoor. Dat hoor je zo direct in de uitzending. Nu terug naar de jaren 80 met de muziek van Matthew Wilder en Break My Stride.

0: Ja, dit is wel een beetje het liedje van de dag van vandaag. Hoewel die niet speciaal hiervoor was uitgezocht. Maar hij stond gewoon in mijn lijstje. Ja, break my stride. Nothing's gonna break my stride. And we gotta keep on moving. Nou, beide gebeurden wel en niet vandaag. Want waar het de dag zou zijn natuurlijk van de troonrede, begon die toch een beetje anders.
1: Ja, het is nog niet eerder vertoond in Nederland. Een grote sabotageactie op het spoor. Onbekenden hebben afgelopen nacht op tientallen plekken materiaal op het spoor gelegd en buizen aan de rails bevestigd. Op verschillende plekken, ook in Overijssel, was met de treinreizen vandaag een groot deel van de dag onmogelijk. En dat zorgde voor veel ongemak bij reizigers.
2: Ik wacht of het mogelijk is dat ik opgehaald word uit Zwolle, want ik kom net uit Leeuwarden. Ik moet naar Deventer en de trein gaat dus niet. Nou, dat is behoorlijk balen. Deze afspraak heb ik al een tijd geleden gemaakt. Ja, goed, het is niet anders. En het is natuurlijk ja, bizar dat het zo'n gigantisch grote storing is, dat het over het hele land gaat.
3: We staan hier al misschien 2 uur of zo. We staan hier wel een tijdje, ja. Mag niet baten.
4: Ik hoorde via de luidsprekers hier dat zijn storing is. Nou, op internet lees ik sabotage en dat duurt nog tot ongeveer 12:15. Dus dan zou ik nog iets van 4 uur gestrand zitten.
0: Ja, uiteindelijk is de hele dag er toch wel een beetje last van geweest. Inmiddels is alles weer vrij, als ik het goed heb. Daarover praten we met Joke van der Kruijzen, woordvoerder van spoorwegbeheerder ProRail. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Ja, dat moet een drukke dag voor u zijn geweest.
5: Ja, dat klopt zeker. En alle begrip, ook eigenlijk voor het onbegrip van de reiziger, wat jullie laten horen, dat, en de frustratie, die snappen wij uiteraard zeker. Die delen wij ook met hun. Maar uiteindelijk hebben wij een drukke dag gehad, maar zijn zij natuurlijk gedupeerd.
0: Ja, druk is eigenlijk niet eens zo heel belangrijk, want wat is daar in vredesnaam gebeurd? En dit is nog niet eerder vertoond in Nederland, toch?
5: Nee, dit kennen we niet, zeker niet van deze omvang. Vanochtend vroeg kregen wij meldingen, toen nog, van 13 meldingen van storingen in het spoor. En eenmaal ter plaatse zagen wij inderdaad dat de materialen in het spoor waren gelegd, waardoor de treinen niet konden rijden. Maar werd het ook duidelijk dat het inderdaad bewust handelen is geweest en van een hele gecoördineerde aanpak. Toen bleek wel dat er meer aan de hand was dan in eerste instantie deed vermoeden. En daar hebben we inderdaad de hele dag last van gehad. En met name de reiziger.
1: Ja, want dat materiaal is dus van het spoor verwijderd. Hoe werkt dat?
5: Ja, wij gaan op het moment, ons treinbeveiligingssysteem, die detecteert de storing. Dus dan weten we dat er in een bepaald baanvak iets is neergelegd. Maar dat is nog enkele honderden meters. Onze aannemer gaat op zo'n moment ter plekke. Die gaat zoeken waar dat dan ook daadwerkelijk ligt. En op het moment dat we dat hebben gevonden, maar dat kan soms dus enige tijd duren, zeker bij zoveel meldingen, dan halen wij dat materiaal eruit. Dat hebben we veiliggesteld, zodat er ook onderzoek gedaan kan worden door de politie om misschien nog te kijken of er bewijsmateriaal op het materiaal zit. Ja, en op het moment dat we het echt helemaal verwijderd hebben, dan is het weer mogelijk om de treindienst op te starten. Maar ja, dan heb je het nog maar over één plek. Nou, uiteindelijk hebben we zo'n 35 tot 40 storingen gehad. Dus hebben we dat dus ook zo vaak moeten herhalen voordat het hele spoor weer kon worden vrijgegeven.
0: Ja, dat klinkt als een bizar groot opgezette actie om dit zo te doen en zo de

0: te ontregelen.
1: Ja, dat ben ik helemaal met u eens. En we weten nog steeds niet, we zijn natuurlijk nog met onderzoek bezig wat de oorzaak, wat de aanleiding is, wie het heeft gedaan. Maar dat het een gecoördineerde aanpak is en dat het een bewuste aanpak is, dat staat in ieder geval vast.
0: Ja, want gebeurt het echt allemaal tegelijk? Ik geloof dat de eerste melding al voor 6 uur vanmorgen was. Of zijn er ook later in de morgen nog dingen op het spoor gelegd?
1: Nee. De grootste, de bulk, zeg maar, was zo rond 5:30 vanochtend. Maar ook daarna hebben zich nog weer nieuwe storingen zich aangediend. Dus het is wel, ook toen die bulk eigenlijk voor een groot deel was opgelost, kwamen er toch nog weer nieuwe storingen bij. Doordat er toch nog weer nieuw materiaal, soms ook op dezelfde plek als waar eerder al wat had gelegen, weer in het spoor was gelegd.
0: Ja, even voor mijn beeld, want hoe gevaarlijk is dat? We hebben de laatste tijd in het buitenland wel eens ontsporingen gezien. Had dat ook kunnen gebeuren?
1: Nou, we mogen denk ik echt van geluk spreken dat wij een heel goed systeem hebben die dit allemaal detecteert. En waardoor wij het treinverkeer acuut kunnen stilzetten of heel langzaam eroverheen kunnen laten rijden. Als er heel veel treinen achter elkaar zitten, dat er op dit moment geen ongelukken zijn gebeurd. Hoe gevaarlijk dit nou is geweest, daar moeten we nog het onderzoek nog afronden. In principe hebben er geen aanrijdingen plaatsgevonden, behalve eentje, dat moet ik er wel bij zeggen, in Steenwijk. Maar materiaal in het spoor leggen is per definitie gevaarlijk.
2: Ja, dus we hebben hartstikke geluk gehad, zegt u. Hoe gaat het nu verder met dat onderzoek?
1: Ja, wij hebben uiteraard, wat wij doen is, we hebben direct de politie hierbij aangesloten. Zij trekken nu de kar als het gaat om het onderzoek. Wij proberen hen daar natuurlijk zoveel mogelijk bij te ondersteunen door bijvoorbeeld beeldmateriaal dat we hebben veilig te stellen en naar hen door te sturen. Maar ook door extra te surveilleren en kijken op welke andere manieren wij nog van dienst kunnen zijn. Zo proberen wij de politie zoveel mogelijk te helpen. Maar uiteindelijk zijn zij degene die het onderzoek doen. En hopen wij ook natuurlijk dat zij snel met meer informatie kunnen komen. Maar dat onderzoek loopt nu nog.
0: Ja, dit is toch ook niet te voorkomen? Je kunt niet zoveel die duizenden kilometer spoor die er ligt in ons land alles beveiligen.
1: Nee, er ligt inderdaad 7000 kilometer spoor in Nederland. Dus dat is heel moeilijk om te beveiligen. Ook omdat je natuurlijk op het moment dat er een incident plaatsvindt ook snel wel ter plaatse moet zijn. Dus er is natuurlijk altijd een beetje een spanning tussen van hulpdiensten en dergelijke moeten snel ter plaatse kunnen zijn. Maar ja, dat betekent dus ook dat het begaanbaar is voor andere mensen. We proberen natuurlijk veel te doen met cameratoezicht, veel met surveilleren. Maar niet alles is te voorkomen. En blijkbaar als kwaadwillenden zo'n georganiseerde aanpak hebben, dan is dat mogelijk.
0: Ja, nou, in ieder geval, nu loopt alles weer, heb ik begrepen.
1: Nu loopt alles weer, dus we've got to keep on moving, zoals jullie net al in het liedje lieten horen. Nou, dat gaat gelukkig weer. Maar het is een hele klus geweest voor vandaag, voor iedereen die hierbij betrokken is geweest en alle aannemers die het spoor weer vrij hebben gemaakt.
0: Oké, gelukkig is het allemaal goed afgelopen en kunnen we gewoon weer verder. Dank voor de toelichting en hopen dat dit niet weer gebeurt. Joke van der Kruijzen, spoorwegbeheerder ProRail, dank u wel.

0: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
1: Van het bos tot in de tuin.
0: Zagen.
1: Snoeien.
0: Blazen.
1: Maaien.
0: Meer maaien.
1: En nog meer maaien.
0: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
1: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
0: Stiel. Sterk werk.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Leveren vuurwerken, .nl.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
1: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
6: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
7: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
8: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
9: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: De dag van Oost.
11: We zijn een beetje vroeger. Het is 6:01, maar we zijn er wel zo'n beetje aan toe. Kijk ook eventjes nog naar de files op de wegen. Die staan op dit moment op de A28. Tussen Harderwijk-Zuid en Elspeet, 3 kilometer, 5 minuten. En binnen de provincie op de A35 en 35, de overgang bij Wierde, 5 kilometer file nog. En ook zo'n 5 minuten vertraging. En inmiddels zijn de sporen wel weer helemaal vrij, horen we net van de woordvoering van ProRail. Dus wat dat betreft rijden de treinen weer. Dan kijken we nog eventjes naar de thermometers in de provincie. Want hoe zit het met het weer? Hoor je zometeen ook nog weer veel meer over natuurlijk. Ik ben mijn weerplaatje kwijt.
12: Dat is jammer.
11: Maar het zit wel dik boven de 26 graden op dit moment. Het is een warme dag wat dat betreft. Even kijken, ja, ik heb ze weer in Tillichten. Is het nu 25,5, 26 in Linden en Wittepaarden, 26. Het nieuws uit Overijssel, zo krijg je van Serien Beunen.
12: Een man van 37 uit Deventer zou zijn ex-vriendin hebben geterroriseerd met foto's en documenten uit haar digitale opslag. Hij stuurde haar onder andere foto's en documenten die uit haar opslag leken te komen, zoals haar wachtwoorden, e-mails en zelfs beeldmateriaal van haar bevalling. Een verzoek van de advocaat om de verdachte eerder vrij te laten is door de rechtbank afgewezen. In december wordt de zaak afgerond. De treinen rijden weer, Jan-Willem zei het net al, na de grote storing door het materiaal op het spoor. Een ProRail spreekt van sabotage. Er waren onder andere buizen aan het spoor bevestigd. Op sommige plekken waar eerder materiaal van het spoor werd weggehaald, is later opnieuw materiaal neergelegd. En ProRail houdt de locaties dus extra in de gaten.
11: En dan gaan we het hebben over Prinsjesdag.
12: Ja, dat was er vandaag ook.
11: En daarvoor is aangeschoven Jesse Kleikhoemerkamp. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Ja, ik heb de troonrede op de voet gevolgd vanmiddag. En ik denk dat we daaruit wel iets kunnen zeggen over de koers van het nieuwe minderheidskabinet. En niet gek voor een minderheidskabinet. Het kernwoord uit de troonrede was vanmiddag toch echt wel samenwerking. Want dat hebben ze nodig om de doelen ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. En zoals ieder jaar kwamen er natuurlijk weer een aantal thema's voorbij, voorgelezen door de koning. En hij ging bijvoorbeeld in op de stikstofaanpak die minister Jamie van Essen uit Twente al eerder voorstelde. 20 miljard euro tot 2035. Waarvan een groot deel gaat naar een ondersteunend pakket om boeren te helpen bij de stap naar extensievere landbouw.
11: Toch die 20 miljard, want er was eerst sprake van dat het minder zou worden.
13: Ja, het zijn er toch 20 geworden. En de helft is eigenlijk voor om boeren te ondersteunen daarvan. Praktisch de helft. En er zijn natuurlijk ook nog steeds een groot deel van de boeren zijn het er niet helemaal mee eens. En dat zag je vandaag ook alweer terug bij de bermbranden, onder andere in onze provincie. Maar kijk, iets verder dan dat thema. Dan zien we vooral defensie en innovatie die daar uitspringen. Daar gaat veel geld naartoe. Volgens de koning is het belangrijk dat we op het gebied van AI en andere technologie niet achterop raken. Nou, je kunt je voorstellen dat regio Twente daar een belangrijke rol in kan spelen met de universiteiten en technische bedrijven die daar zijn. En wat me verder nog opviel, om het kort te houden, was dat er speciale aandacht was voor regeldruk. De koning ging er specifiek op in dat we eigenlijk te veel regels en wetten en uitzonderingen hebben in Nederland en dat we daarmee niet verder komen. Dus er is een idee van het minderheidskabinet om ieder najaar 500 onnodige regels en uitzonderingen te gaan schrappen. En dat we er zo'n jaarlijks ding van maken.
12: Ja, ja. Streven, joh. Ja, al ja. Die regels gewoon de prullenbak in straks.
13: Ja, en morgen wordt hier verder over gedebatteerd tijdens de algemene beschouwingen.
11: Oké, nou dan gaan we vast even wat regels bedenken die we wel kwijt zouden willen. Dankjewel voor de toelichting.
13: Geen probleem.
11: Oké, nou de files heb ik al eventjes genoemd. Kunnen we door naar het weer. Gert, als ik het goed heb.
14: Ja,
11: Gert Voerman, jij hebt ook de troonrede op de voet gevolgd.
14: Ik heb de troonrede geluisterd. Ik moet zeggen, de koning heeft het goed gedaan, vind ik zelf. En nou kijken wat de Kamer gaat doen. Hè? Dat hier ik hoop dat ze eruit komen, want nieuwe verkiezingen. En dan ben je zo weer 1 of 2 jaar verder. En dat lijkt me niet zo goed voor Nederland.
11: Zo is het. Waar helemaal niemand invloed op heeft, dat is het weer.
14: Ja. Ja, weer kun je alleen maar verwachten. En daar gaan we een poging te doen. Wat we in ieder geval kunnen doen is een stukje terugkijken. Dat kan altijd. En vandaag was het inderdaad een prachtige dag. Met op veel plaatsen temperaturen boven de 25 graden. Twente bijvoorbeeld 27, Heino 26. Enschede West zelfs even 28 graden. Is iets meer in de bodem kom. Maar dat is net zo belangrijk. Hè, het meten in de bodem kom. En momenteel is het droog. Maar het wel een koufrontje. Je zag vanmiddag de bewolking wat toenemen. En vanavond, vannacht gaat het koufront passeren. Het lijkt niet al te actief. Er zal hier en daar wat regen kunnen vallen. En er is een kans dat in het oosten van de provincie waar het warmst is geweest, dat het nog een actievere bui ontstaat. Misschien met onweer. Maar nogmaals, het oog niet al te actief. Maar je weet het nooit met zulke dingen. En dan het koelt het vannacht af tot een graad of 12. Dus een paar graden frisser dan de afgelopen nacht. En morgen overdag een noordwestelijke stroming totaal ander weer. Dat betekent polaire lucht. Dat betekent veel minder warm. 18, 19 graden. Stapelwolken. Zon. Die felle opklaringen, het bekende Hollandse weer. Er gaan een paar buien ontstaan, misschien met de klap onweer. Temperatuur 19 graden en een matige noordwestenwind overdag die af en toe een beetje vlager van karakter wordt. En als je dan richting de donderdag kijkt, dan is het 's ochtends weer droog. En in de loop van de dag komt er weer wat regen of een bui opzetten met 18, 19 graden. Kortom, de warmte raken we kwijt en langzaam maar zeker wisselvalliger.
11: Ja, wisselvalliger weer. Ja, ik durfde vanmorgen al niet op de fiets. Ik dacht, er komt onweer aan, maar dat komt pas later op de avond.
14: Ja, als er al een onweersbui ontstaat. Die zat er al een beetje, eigenlijk de hele tijd alleen dat die zware buien, vooral het zijn wel hele zware buien, boven Duitsland gaan ontstaan, misschien Zuidoost-Nederland. Maar Twente ligt precies op de grens, dus ik noem het toch eventjes dat er een kans is op een bui, misschien met onweer, maar waarschijnlijk die hele zware jongens, die zijn toch bij Duitsland weggelegd.
11: Ja, de mens leidt het meest aan het lijden dat hij vreest, is maar weer duidelijk.
14: Zeker weten.
11: Dankjewel, Gert.

0: Everybody Needs Somebody to Love van de Blues Brothers hoorde je op Radio Oost. Ja, we gaan het er maar eens eventjes uitgebreid over hebben, over de dag van vandaag. Het is namelijk de derde dinsdag van september.
1: En dat betekent Prinsjesdag. De plannen van het kabinet werden gepresenteerd en koning Willem-Alexander las de troonrede voor.
2: Leden van de Staten-Generaal. Vandaag, 15 september, is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Democratie.
0: Nou, en dat is een mooie gelegenheid om extra aandacht te besteden aan die troonrede. En onze politiek verslaggever Bastiaan Kleinjan is de hele dag al in Den Haag. Goedemiddag, Bastiaan.
3: Ja, goedemiddag.
0: Ja, eerder vanmorgen ging het nog over hoedjes en zwaaien, maar nu is het verhaal verteld. En wat is de conclusie?
3: Ja, je kan heel veel conclusies trekken. Sowieso is een eerste belangrijk voorbehoud om te maken, denk ik, dat het plannen van een minderheidskabinet zijn en dat er nog een meerderheid gevonden moet worden. Daarover gaat heel hard gedebatteerd worden de komende twee dagen in de Tweede Kamer.
0: Inmiddels is de wind wat aan het toenemen, Bastiaan, trouwens. Het waait in Den Haag.
3: Ik zal proberen een beetje uit de wind te gaan zitten. Maar als ik er toch een woord op zou moeten plakken op basis van wat in de miljoenennota staat, dan zou het toch een beetje voelen als achterstallig onderhoud of iets dergelijks. Het aantal mensen in de armoede, dat blijft gelijk. Maar de koopkracht gaat wel met 0,1% dalen. Al is daar, blijkt uit die Prinsjesdagstukken, wel wat voor nodig geweest. Want dat verschil zou eigenlijk nog groter moeten zijn. En voor ons in Overijssel belangrijk is dat er extra geld komt naar groot onderhoud aan de wegen. Want we kennen de verhalen van alle bruggen die niet meer veilig zijn. Ook bij ons in de provincie hebben we daar last van. Dus daar wordt geld voor uitgetrokken. Maar dat is ook een beetje achterstallig onderhoud natuurlijk. Heel veel Overijsselaars waren er ook in Den Haag. Burgemeesters, maar ook van de provincie zelf. Gedeputeerde Erwin Hoogland bijvoorbeeld. Die hoorde dat de koning belangrijke punten voor Overijssel opnoemde in de troonrede.
4: Ik denk dat er een aantal dingen die voor ons ook heel belangrijk zijn, is dat de koning erop aandrong om het stikstofproblematiek op te lossen. En dat we dat alleen maar samen kunnen doen. Hij ook aangegeven wat het belang is van de economische positie van Nederland. En dat zijn toch wel de twee elementen die mij in mijn portefeuille natuurlijk het hardst raken.
1: Ja, en er waren ook burgemeesters uit Overijssel in Den Haag. Die heb jij ook gesproken. Wat vertelden zij?
3: Ja, eigenlijk is iedereen, en dat is altijd wel een beetje iedereen, het is toch een beetje cherrypicking van wat hoor je en wat is interessant voor mij. Iedereen is in ieder geval wel hoopvol. De burgemeesters van alle grote steden waren er op een grote netwerkbijeenkomst van de G40. Dat zijn eigenlijk de 40 grote gemeenten van Overijssel. Dus Hengelo, Almelo, Enschede, Zwolle en Deventer. Die burgemeesters waren er allemaal. En die van Zwolle en Deventer, die zagen dus inderdaad dat er iets voor hun stad in die troonrede zat.
5: Het investeringsfonds voor innovatie heb ik gehoord. De 3,3 miljard die beschikbaar komt. Ontzettend belangrijk ook voor regio Zwolle. Waarin familiebedrijven, maakindustrie groot is. Maar waarin we ook die innovatie heel hard nodig hebben. En dat kan met onze onderwijsinstellingen. Dus dat was een hele concreet voorbeeld daarvan.
6: Bijvoorbeeld de stikstofaanpak. Natuurlijk ook een echt een stevig probleem in de Deventer. Waar ook een grote groep boeren zit. Die ook zitten kijken, ja, hoe gaan wij nu verder. De netcongestie kan voorbij. Wij zijn net aangewezen als grootschalige woningbouwlocatie. Dat kan voorbij. Dus heel herkenbaar.
0: Ja, ze herkennen het allemaal en dat is natuurlijk ook duidelijk. Maar er moeten ook nog heel wat knopen worden doorgehakt.
3: Zeg dat wel, zeker. Daar gaat over gedebatteerd worden in de Tweede Kamer. Nou ja, bijvoorbeeld over dat grote onderhoud voor de wegen. En waar de ene burgemeester net blij was met die grootschalige woningbouwlocatie waar extra geld voor komt, waren die van Enschede en Hengelo. Dat trouwens totaal niet. Die wethouders hebben we ook gesproken, want zij hebben de geld gekregen voor die woningbouw. Terwijl er een kat op mijn schoot gaat zitten. Het is heel gezellig hier.
1: Leuk in Den Haag, volgens mij.
3: Sorry, ik was even afgeleid. Maar dat infrastructuur komt nog niet echt over de brug met geld voor die grote woningbouwlocatie in Hengelo en Enschede. Dus daar is ook nog aandacht voor gevraagd. En inderdaad, mooie plannen, maar komt het allemaal financieel rond? Daar gaat over gesproken worden in de Tweede Kamer de komende dagen. En daarna misschien ook nog wel.
0: Ja, maar geen tijd voor kattenknuffelen, want de dag zit er nog niet op voor je. Zometeen live vanuit Den Haag het politieke programma Oost in alle Staten. Wat kunnen we daar verwachten?
3: Ja, eigenlijk alle reacties van de overijzenaars die in Den Haag waren. We zenden uit vanaf die G40-netwerkborrel ook nog een overzicht van eerder op de dag. Want behalve allerlei inhoudelijke reacties is het Prinsjesdag natuurlijk ook een dag van heel veel ceremonie en tradities. Bijvoorbeeld, terwijl de kat nu van het muurtje afvalt, recht voor mijn neus. Bijvoorbeeld de kapsalon waar alle Tweede Kamerleden, onder meer Nilde Huizinga uit Zwolle, zich vanmorgen liet opmaken. Caroline van der Plas, die in de commissie van In- en Uitgeleide zat en daarover vertelt dat het ook wel bijzonder was. Als je wil weten wat Prinsjesdag voor Overijssel betekent, dan zou ik zeggen... kijken.
0: En dan mag je morgen ook nog de day after gaan behandelen. Want morgen om 7:45 alweer op de radio. Dan zit je bij het Prinsjesdag ontbijt.
3: Kijken of er nog wat over gezegd kan worden. Want ik heb het gevoel dat er vanavond al heel veel over gesproken is. Maar dan kan het ook even landen. En dat is de het Prinsjesdag ontbijt van de ondernemersverenigingen. Ja, dus hoe kijken zij tegen die plannen aan? Dat gaan we morgenochtend horen.
0: Oké, dat morgenochtend straks op TV Oost in alle staten. Bastiaan, zorg dat je je kat kwijtraakt. En dan gaan we ervan genieten vanavond.
3: Ja.
0: Dankjewel, hè.
3: Doei.

Radio Oost gaat deze week terug naar de jaren 80. De tijd voor cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort de mooiste hits uit de 80er jaren. Stem op jouw favoriete 80's hits voor de 80's top 80, die we op vrijdag draaien. Ga daarvoor naar oost.nl/80 en maak kans op een spelcomputer of de fantastische hoofdprijs, een beamer. Back to the 80's, nu op Radio Oost.

0: Back to life, back to reality na zo'n dag als vandaag, Prinsjesdag.
1: Back to the 80s.
0: En back to the 80s met de muziek. We zoeken nog steeds duetten.
2: Ja, duetten van de 80s. Dus twee mensen die aan het zingen zijn.
0: En dat tot een mooi duet samen maken. Nou, dat kun je dus aanvragen nog tot ongeveer kwart over. Dan hebben we de lijn nog openstaan en dan gaan we de 6 draaien. Back to the 80s, waarin er geen bal op de tv was. Maar ik heb nu wel eens met de... Hoeveel zenders hebben we tegenwoordig ter beschikking? Een stuk of 80.
2: Dat is altijd wel te bekijken, geloof ik. Dat nu
0: wel
2: is
0: te bekijken,
2: meer,
0: maar toch... Dat er ook geen bal op de tv is, ondanks die 80 zenders. Dat komt nog steeds voor. Dus muziek van alle tijden uit de jaren 80 van Doema.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Wat dacht je van Japan?
5: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
4: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
5: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
7: Ja, een

0: Let's go! Voordeelhuisjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Trauma. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeelhuisjes.nl.
1: Zo, jij hebt flink uitgepakt. Mooi hoor.
2: Ja, allemaal van Wagemans Wonen en Slapen. Van meubels en ons nieuwe bed tot de PVC-vloer. En ze geven supergoed interieuradvies.
1: Klinkt goed. Ik ga snel eens langs in Lemelerveld.
0: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
3: Voordeeluitjes.nl.
2: Nu verbouwend opruiming in Lemelerveld. Bij Wagemans Wonen en Slapen.
4: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
5: Het laatste nieuws uit Overijssel. De branden in de bermen die de politie in heel Nederland aantrof zijn waarschijnlijk aangestoken door protesterende boeren die tegen de stikstofmaatregelen van het kabinet zijn. En een man van 37 uit Deventer zou zijn ex-vriendin geterroriseerd hebben met documenten uit haar digitale opslag. Het gaat om materiaal uit haar wachtwoorden, e-mails en zelfs beeldmateriaal van haar bevalling.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 6:00.
7: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het waren acties van boerenactivisten. Premier Jette noemt de sabotageacties aan het spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB, die kan besluiten om een landelijk stadionverbod op te leggen. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar 13 graden. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: 6:02. Nog file wel buiten de provincie voor het doorreizend verkeer. A28 tussen Amersfoort en Zwolle. Om precies te zijn tussen Ermelo en Elspeet. 7 kilometer en 7 minuten. En ook nog vertraging op het spoor. Er rijden geen treinen tussen Deventer en Rijssen. En dat komt door een overwegstoring. En dat gaat nog waarschijnlijk tot 7:30 duren, is de voorspelling van de NS.
3: De dag van Oost.
8: In de Dag van Oost gaan we het zometeen nog hebben over wat er vanavond en morgen allemaal te doen is in onze provincie. We hebben als 6:06 duetten uit de jaren 80. En zometeen weer een winnaar van de poplimmerik. De Overijsselse poplimmerik.
9: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
10: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
11: 18 en 19 september is hij er weer. Misschien wel de mooiste rally van Nederland. De Eurol Hellendoorn Rally. Ben jij erbij? Check eurolhellendoornrally.com voor meer info.
10: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
11: De Eurol Hellendoorn Rally wordt mede mogelijk gemaakt door Teunis Industrietechniek.
10: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
12: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
6: Radio Oost.

0: baby, do that conga. Gloria Estefan en de conga.
1: Jan-Willem Cobus en Céline Beune. De dag van Oost.
0: 6:08 en we sluiten langzaam zeker de dag van Oost af. Na alle informatie over Prinsjesdag, over sabotage op het spoor en brandende hooibalen langs de weg, zijn we toe aan wel weer wat luchtigheid.
2: Wat luchtigheid, hè? Ja, straks met de 6:06 kun je gaan luisteren naar duetten uit de jaren 80. Maar we gaan het eerst even ergens anders over hebben. Iets heel leuks.
0: Ja, want zometeen ook nog even wat er vanavond en morgen allemaal te doen
2: dat
0: staat in onze provincie.
2: Horen.
0: Maar het is er weer tijd voor, daar gaat hij. Ja, en wie in de jaren 80 naar de radio luisterde, zo tussen 6 en 7, herkent dit muziekje zeker.
1: De Overijsselse ethisch poplimmerik.
0: Ja, de poplimmerik van Frits Spits hebben we schaamteloos overgenomen uit de jaren 80. Heel wat afwaspartijen heb ik daarnaar geluisterd.
2: Ja, je hebt er heel wat geschreven, geloof ik ook, of niet?
0: Ja, maar dat was toen nog niet, hoor. Toen in de jaren 80 zat ik tussen de 12 en 21 jaar.
2: Dat is wel een beetje jong, ja.
0: Toen was ik nog niet zo'n dichter, wat dat betreft.
2: Nu wel?
0: Nou ja, ik probeer het af en toe wel, maar ik kom niet uit boven de kandidaten die meedoen.
2: Nee, want dat is toch wel echt van een niveau. Ja. En van een kwantiteit, moet ik zeggen.
0: Zo is het, want een van de winnaars van nu is iemand die een spelcomputer krijgt, zo'n handspelcomputer. Dat is Martin uit Rijssen. En Martin die heeft er niet 1 ingestuurd, maar 20 in 1 keer.
2: 20 limmerikken, dat is toch ongekend?
0: Ja, maakt het voor mij wel heel erg moeilijk om daar de mooiste uit te kiezen.
2: Dat snap ik.
0: Maar goed, we gaan in ieder geval eentje doen. Dankjewel, Martin, voor het inzenden. Zometeen hebben we wel eventjes contact over hoe die spelcomputer naar je toe komt. Maar ja, het is weer zover. Een van de poplimmeriks gaan we nu doen. En nog eventjes voor iemand die nu nog mee wil doen en denkt, waar gaat dit over? Het is het rijmschema AABBA. En het is belangrijk dat er een plaatsnaam in Overijssel in voorkomt en dat het gaat over een bepaald nummer. Nou, ben je er klaar voor? Ja, zullen we dan maar?
2: Ja.
0: Daar gaat hij. Zoals gezegd, daar is hij dan, de poplimmerik. 20 zond hij erin en eentje ervan gaan we nu horen van Martin Nijholt uit Rijssen in
1: de Overijsselse ethisch poplimmerik.
0: Een amateur wielrenner uit Denenkamp had steeds te maken met veel kramp. Noord, oost, west, zuid, welke kant op maakte echt niks uit. Altijd tegen een wind in, dat is een ramp.

0: de wind tegen. Against the Wind. Een hele mooie poplimmerik. Overijsselse poplimmerik was dat van Martin. En hij had het reizen. Hij wint daarmee een handspelcomputer. En jij kunt er ook een winnen als jij nog snel eventjes zo'n poplimmerik inlevert. Morgen en overmorgen spelen we het nog een keertje. Maar eerst kijken we even wat er vandaag en morgen allemaal te doen is. Nou, Prinsjesdag zit erop en we gaan het daar vanavond nog wel eventjes over hebben. Op TV Oost is er een nieuwe aflevering van het politieke programma Oost in alle Staten. Live vanuit Den Haag, presentator Bastiaan Kleinjan hoorde je net al even verteld wat we kunnen verwachten.
1: Ja, eigenlijk alle reacties van de overijsselaars die in Den Haag waren. We zenden uit vanaf die G40-netwerkborrel ook nog een overzicht van eerder op de dag. Want behalve allerlei inhoudelijke reacties. Is het Prinsjesdag natuurlijk ook een dag van heel veel ceremonie en tradities.
0: En dat zien we vanavond op Oost in alle Staten op TV Oost.
2: Boeren voeren vanavond weer actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dit keer in Goor. Het college van burgemeesters en wethouders krijgt een brandbrief aangeboden om een signaal af te geven. En brand, dat was er vandaag ook al.
0: Ja.
2: Dus dit is een nieuwe actie van de boeren.
0: En dat is dan ook weer een brug naar morgen, want de Provinciale Staten die praten nog over de stikstofplannen van het kabinet. Het beloven pittige debatten te worden, want het kabinet heeft dus meerderheden nodig voor die plannen. En de oppositiepartijen willen natuurlijk weer veel terugkrijgen in ruil voor hun steun.
2: De commissie krijgt morgen ook de petitie Stop het afschieten van katten aangeboden. De provincie overweegt zwerfkatten af te laten schieten vanwege de overlast en de bedreiging van weidevogels. De opstellers van de petitie zeggen dat een diervriendelijke oplossing van zwerfkatten ook mogelijk is.
0: Ja, dat hoorden we net nog toen Bastiaan in Den Haag was. Die ging heel diervriendelijk om met die zwerfkat.
2: Hij is er gewoon.
0: Ja, zo is het. Waterschap Drentse Overijsselse Delta komt morgen in actie voor de jaarlijkse oefening met het afsluiten van de mobiele waterkering Kampen Midden. De brigade gaat trainen met het opbouwen en weer afbreken van die bijzondere waterkering langs de IJsselkade in Kampen. Daarvoor worden waterdichte schutting gebouwd en die soms dwars over de straten en door de gebouwen kan lopen.
2: En dan hebben we het nog één keer over Prinsjesdag hier. Morgen zijn de Prinsjesdag ontbijten. De meeste zijn georganiseerd door ondernemersorganisaties VNO-NCW. Ondernemers, politici en experts komen daarbij elkaar om de kabinetsplannen te bespreken. Ook burgemeester Judith Compagnier van Zwarte Waterland schuift aan bij het ontbijt.

0: in Zwolle. En ze vertelt wat ze belangrijk vindt voor de plannen van het kabinet.
1: We krijgen heel veel taken erbij vanuit het Rijk. En dat blijf ik heel logisch vinden, omdat we als gemeente echt dicht bij onze inwoners staan. En dus volgens mij ook als geen ander de jeugdzorg en de ouderenzorg, et cetera, heel goed kunnen regelen. Omdat we wel weten waar de behoeften zitten van onze inwoners. Maar tegelijkertijd komt er altijd weinig geld mee. Ja. En niet alles gaat over geld. Maar het is wel makkelijk als er iets meer knaken bij die taken zitten.
2: Ja, dat en meer morgen op Radio Oost. Ook veel meer over dat Prinsjesdag ontbijt op de radio. Morgen vanaf 6 uur.

0: Swing Out Sister en Break Out. 7 minuten voor 6:30. Zometeen de 6 voor 7 duetten in de muziek uit de jaren 80. Je gaat er zometeen 6 horen. Of je allemaal 6 helemaal hoort. Het zijn nogal lange nummers.
1: Ja, het dus maakte lange nummers in de jaren 80.
0: Proberen die 6 in het half uurtje te krijgen. Wat ze ook deden in de jaren 80 al was het Eurovisie Songfestival.
1: Oh.
0: En toen was het nog met muziek.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Eens even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Ontdek het geheel vernieuwde, door Koningin Maxima heropende Tapijtmuseum in Genemuiden. Een interactieve belevenis voor jong en oud. Kijk voor meer informatie op tapijtmuseum.nl.
7: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
9: Woonwinkels opgelet. Oktober is dé woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
10: De dag van Oost.
11: Het is bijna 6:30. In Tubbergen is het nog 26 graden. In Lo, daar kijken we op de thermometer, is het ook 26. En in Zalk ietsje frisse 24. Iets voor 6:30 het nieuws uit Overijssel krijg je van Serien Beunen.
12: Ondanks de hoge nood komen er deze winter geen minderjarige asielzoekers naar recreatiepark Summercamp in Heino. Het vakantiepark voor jongeren ving al eerder minderjarige asielzoekers op en dat beviel goed. En eerder dit jaar stemden de gemeenten Olst, Weijen en Raalte in met eventuele opvang van maximaal 140 alleenstaande vluchtelingen. Volgens het COA kan de opvang van asielzoekers regelt, is het onnodig verplaatsen van minderjarige asielzoekers niet wenselijk. En dus maken ze deze winter geen gebruik van het kamp. Als het toch nodig blijkt, is het recreatiepark beschikbaar. En een vrouw uit Wierde raakte besmet met het zeldzame koepokkenvirus. Het heet dus koepokkenvirus, maar ze liep het op via haar kitten Rox. En koepokken worden overgedragen door direct contact met een besmet dier. Over de herkomst van de besmetting blijft veel onduidelijk. En ze vraagt zich af of het virus mogelijk door dieren uit het buitenland naar Nederland is gekomen. En ze wil andere mensen waarschuwen en dus maakt ze een bericht op Facebook over de besmetting. Eerder meldde de NS dat alle problemen op het spoor opgelost zijn na de sabotage van vandaag. Nu is er toch nog gedoe in onze provincie. Tussen Deventer en Enschede rijden tot 7:30 vanavond geen treinen. De oorzaak is een seinstoring bij reizen. Zijn storing veroorzaakt ook een gevaarlijke situatie langs het spoor. De spoorweg over de N350 blijft gesloten, waardoor auto's niet verder kunnen rijden. Meer nieuws lees je op oost.nl of in onze app.
11: Ja, dat is ook meteen mijn verkeersinformatie. Want op die N350 kun je dus bij de spoorwegovergang tussen Rijssen en Holte niet verder in beide richtingen. En ook het treinverkeer is daar gestremd en dat gaat waarschijnlijk nog een uurtje duren, vermoedt de NS. En dan nog even naar het weer. Gert Voerman, het was een bijzonder warme dag vandaag.
13: Ja, zeker voor september op veel plaatsen. 26 tot 28 graden, zeker in Zandland en Twente. En de hele provincie heeft wel meegedaan. De bewolking is nu aan het toenemen. Er komt nu frissere lucht aan. Het wordt voorafgegaan door een koufront. Die gaat vanavond en vannacht passeren. Is niet al te actief. Hij activeert pas boven Duitsland. Maar het zou kunnen zijn dat in Twente nog een bui meegepakt wordt. Misschien met onweer. In de rest van de provincie is het hier en daar wat lichte regen. En dan morgen zitten we de noordwestenwind. Dat betekent dus onstabiele lucht, frissere lucht, 18 graden, 19 graden. Verspreid over de provincie gaan er een paar buien ontstaan. Afgewisseld door felle opklaringen. Temperaturen, morgen, ik zei het al, 18 tot 19 graden met een vlagere noordwestenwind. Donderdag is droog, dan een paar buien. Vrijdag en zaterdag en zondag blijft het lichtwissel vallen. Dat betekent af en toe een storing met een bui of wat regen. Zeker ook droge momenten met af en toe zon. En in het weekend gaat die temperatuur heel langzaam iets omhoog met 19, misschien alweer plaatselijk 20 graden.
11: De zomer is nog niet helemaal voorbij.
13: De zomer is nog niet voorbij en wie weet wat hij nog gaat brengen, die nazomer.
11: Oké, dankjewel, Gert.
13: Oké.
14: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
11: De 6 voor 7 staat helemaal in het teken van de Back to the 80s week. En we zoeken de duetten op uit die tijd. Heel veel mooie reacties. En het zijn vooral van die liefdesduetten geworden. Zo beginnen we zometeen met On My Own van Patti LaBelle en Michael McDonald.
12: En je kunt de tijd van je leven hebben met Bill Medley en Jennifer Warners met The Time of My Life.
11: En diezelfde Jennifer die zingt ook mee met Joe Cocker en Up Where We Belong.
12: Als je wint van Henny Vrienden en Herman Brood horen we ook.
11: En Endless Love van Lionel Richie en Diana Ross. Maar we beginnen met
12: Easy Lover van Philip Bailey en Phil Collins.

0: De nieuwsplaten uit zes decennia in 6 voor 7.
1: De 6 voor 7 gaan vandaag over duetten uit de 80's. Zo hoorden we al Easy Lover van Philip Bailey en Phil Collins.
2: En On My Own van Patti LaBelle en Michael McDonald.
1: En The Time of My Life van Bill Medley en Jennifer Warnes, die we zo meteen nog een keer gaan horen. Maar we hebben nog meer nummers.
2: Als je wint van Henny Vrienden en Herman Brood.
1: En Endless Love van Lionel Richie en Diana Ross. Maar nu eerst...
2: Up Where We Belong van Joe Cocker en Jennifer Warnes.
0: De 6 voor 7.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel.
5: We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Social deal, hoteldeals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social deal. Deals die je niet mag missen.

0: Scout24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
3: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
4: Beleef het verhaal van Hermanna Molkenboer. Met film en theater op de plek van de vroegere textielfabriek. 18, 19, 20 september. Kaarten via museumoldenzaal.nl.
5: Voordeelhuisjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive, al voor €238,50. Voordeel.

0: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
1: voordeeluitjes.nl.
2: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 7 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Morgen beginnen de algemene politieke beschouwingen, waarin de miljoenennota door de Tweede Kamer wordt besproken. Politiek verslaggever Lars Geerts is benieuwd naar de opstelling van pro-leider Jesse Klaver, maar niet alleen naar die van hem.
5: En ik ga letten op jaar 21 van Joost Eertmans. En ik ga kijken naar Mirjam Bikker en van de ChristenUnie en Jan Struijs van 50PLUS. Want waar iedereen naar op zoek is, is waar zit de ruimte? Waar zit de mogelijkheid om dit kabinet verder te helpen? En daarmee, nou ja, dat is dan de grote vraag die erboven ligt, ook de politiek verder te helpen.
4: De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen allemaal uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het ging om acties van boerenactivisten. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man van 43 blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man en 3 anderen raakten gewond bij dat incident. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
6: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 7070 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
7: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: De Noobach Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee. Radio Oost. De avond bij Oost.

Radio Oost gaat deze week terug naar de jaren 80. De tijd voor cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort de mooiste hits uit de 80er jaren. Stem op jouw favoriete 80s hits voor de 80s top 80, die we op vrijdag draaien. Ga daarvoor naar oost.nl/80 en maak kans op een spelcomputer of de fantastische hoofdprijs, een beamer. Back to the 80s, nu op Radio Oost.

0: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Opnieuw is er een metalen staaf gevonden op het spoor, nu tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Aan het begin van de avond is de staaf verwijderd, bevestigt de NS aan persbureau ANP. De spoorwegen vermoeden opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. De metalen staaf is aan de politie gegeven. Veel van de plannen die vandaag op Prinsjesdag werden gepresenteerd lagen al op straat, maar vanmiddag werd duidelijk hoe het kabinet ze wil betalen. Onder meer door een lichte daling van de koopkracht. Economieverslaggever Roland Müller.
2: Nou, dat betekent concreet dat ze volgend jaar in ieder geval een beetje minder kunnen gaan uitgeven dan dit jaar. Het gaat om 0,1%, dus dat is wel echt beperkt. Ja, en de tweede maatregel is het kabinet wil graag de inflatie een beetje drukken. En dat proberen ze door accijnskortingen. En daarmee komen ze zeg maar die huishoudens een beetje tegemoet.
1: Morgen beginnen de algemene beschouwingen. Dan bespreekt de Tweede Kamer de plannen. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het politieonderzoek bij een recreatieplas in Arnhem is afgerond. Vandaag werd er een lichaam gevonden. Volgens vrienden zou dat van de zanger Ben Sanders zijn. Hij was al even vermist. De politie is voorzichtig met informatie, zegt deze verslaggever van RTL Boulevard.
3: Dat ze iemand hebben gevonden in die zoekactie. Dat het dezelfde persoon is die ze die ochtend dus zochten.
4: Voor het signalement.
3: Precies, nou dat signalement wat we net al zeiden, dat past bij Ben Sanders. Ja, in combinatie met de familie moeten we uitgaan van dat zwartste scenario.
1: De 43-jarige Sanders werd bekend in 2011 als winnaar van The Voice of Holland. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Morgen opnieuw regen, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

Radio Oost gaat deze week terug naar de jaren 80. De tijd van cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar. Je hoort de mooiste hits uit de 80er jaren. Stem op jouw favoriete 80's hits voor de 80's top 80, die we op vrijdag draaien. Ga daarvoor naar oost.nl/80 en maak kans op een spelcomputer of de fantastische hoofdprijs, een beamer. Back to the 80's, nu op Radio Oost.

0: In 1976, the city of Daventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Wag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Daventer. More information at abridgetoofar.nl.
1: De NOBAG Zallandse Wandelvierdaagse. Van 13 tot en met 16 oktober. Geniet van de prachtige routes en sfeer. Ga naar sw4d.nl en doe mee.
2: Wilt u bij GGD Twente langskomen voor een coronaprik? Maak tot en met 27 november een afspraak via 0800 70 70 of via planjeprik.nl. Check bij twijfel de coronacheck. Voor vragen kijkt u op ggdtwente.nl/corona.
1: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 9 uur.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage zitten op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met boeren en boerenorganisaties, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
4: Bronnen in agrarische kringen vertelden dat de afgelopen dagen in online groepen er gesproken werd over vergaande acties op Prinsjesdag. En een van die bronnen zegt dat ook de sabotage van het spoor is besproken. En daar ging het over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moeten worden.
3: De politie wil niet ingaan op de vraag wie mogelijk verantwoordelijk is. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota van het kabinet. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. NOC-NSF en andere organisaties deden vanochtend in een brief een oproep aan het kabinet om het belang van sport te erkennen. Het kabinet maakt voor volgend jaar een bedrag vrij van 26 miljoen euro voor sport en bewegen. Een commissie die de moord op 7 baby's in een Brits ziekenhuis heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. Volgens de onderzoekers ontbreekt het bijvoorbeeld aan een protocol voor personeel dat patiënten verwondt, zegt deze verslaggever van Sky News.
5: The hospital's safeguarding policy didn't mention the possibility of deliberate harm by a staff member. To this day there is no NHS-wide protocol on deliberate harm by staff.
3: In het ziekenhuis werden 7 baby's omgebracht door een verpleegkundige. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man bemoeide zich met het incident. De influencer en 3 anderen raakten gewond. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten, mogelijk een bui. Morgen regen, maar ook zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
6: Voor de grote

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Woonwinkels opgelet. Oktober is de woonmaand. Zet jouw bedrijf in de spotlights met een commercial op Radio Oost. Kijk op oostadverteren.nl. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: 80's. Radio Oost gaat deze week terug naar de jaren 80.
1: De tijd voor cassettebandjes, neonkleuren en getoupeerd haar.
0: Je hoort de mooiste hits uit de 80er jaren. Stem op jouw favoriete 80's hits voor de 80's top 80, die we op vrijdag draaien. Ga daarvoor naar oost.nl/80 en maak kans op een spelcomputer of de fantastische hoofdprijs, een beamer. Back to the 80's, nu op Radio Oost.
2: Back to the 80's.

0: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: De Zaterdagmarkt Enschede. Een van de grootste markten van Nederland. Met een breed assortiment aan food- en non-food producten, bloemen en planten. De Zaterdagmarkt Enschede. Elke zaterdag vanaf 9 uur.
2: Zoveel studies, zoveel keuzes. Organiseert jouw opleiding binnenkort een open dag? Bereik je toekomstige studenten en hun ouders via een online en radiocampagne bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 10:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op het apparaat. Aan het begin van de avond is er opnieuw een metalen staaf van het spoor verwijderd. Dat gebeurde tussen Holten en Rijssen. De NS vermoedt opzet, zegt het spoorbedrijf tegen het ANP. Vandaag zorgde een sabotageactie ervoor dat het treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten daarachter zitten. Zo werden in appgroepen instructies gedeeld. Verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: In andere online groepen met veel boeren ging vandaag een foto rond van metalen buizen op het spoor. Door wie en waar de foto is gemaakt, dat is nog onduidelijk. De politie wil nog niet ingaan op de vraag wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor. Houdt alle scenario's open.
1: FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB. Dan het weer aan zee, steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui bij ongeveer 13 graden. Morgen vooral in de middag veel buien, het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Oosttribune.
1: Vrijdagavond. FC Groningen PEC Zwolle. Almere City Heracles Almelo. Zondagmiddag. FC Twente PSV en NEC Go Ahead Eagles. Volg deze wedstrijden uit de Ere en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, door Almegens met het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties in het land. Bronnen in agrarische kringen bevestigen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Een van deze bronnen zegt dat in een lokale trekkergroep ook de sabotage van het spoor is besproken. Het ging onder meer over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt voor de sabotage. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is vanavond een buis gevonden. ProRail gaat ervan uit dat het om een nieuwe sabotageactie gaat. Die buis werd gevonden bij Teugen en daardoor lag het treinverkeer tussen Deventer en Apeldoorn tijdelijk stil. En ook aan het begin van de avond werd weer een metalen staaf gevonden op het spoor. Dit keer tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Ook hier wordt uitgegaan van opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. Die waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Een commissie die de moord op 7 baby's in een ziekenhuis bij Liverpool heeft onderzocht, is vernietigend over de leiding van dat medisch centrum. De Britse verpleegkundige Lucy Letby werd 3 jaar geleden veroordeeld voor de moorden. Zeker 2 van de baby's hadden kunnen worden gered als eerder was ingegrepen, zeggen de onderzoekers. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota van het kabinet. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. NOC-NSF en andere organisaties deden vanochtend in een brief een oproep aan het kabinet om het belang van sport te erkennen. Volgens de koepel maakte dat veel los in de samenleving. Het kabinet maakt voor volgend jaar een bedrag vrij van 26 miljoen euro voor sport en bewegen. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie 1 plaatsje naar de 4e positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer, het is bewolkt en het kan wat regenen. In het zuidoosten en oosten kunnen dat stevige buien zijn. Morgen overdag vooral in de middag buien en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Maak bedrijfswinst niet belangrijker dan de gezondheid van onze kinderen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
5: In de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
6: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
7: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
8: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
10: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
11: Zoekt een relatie. Perfectionistisch.
12: Mentaal kwetsbaar.
13: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.

0: hätte und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: In 1989 kreeg een Oostenrijkse doelman in het Ajax-stadion een staaf naar zijn hoofd gesmeten. Een rel was geboren. En een nieuw woord, staafincident. Nu, 37 jaar later, pakken staven weer de hoofdrol. Ze zijn stiekem op de spoorrails gelegd. En daar hebben we dan weer een nieuw woord aan te danken. Sabotagestaaf. Goedenavond, welkom bij het Oog. Hoedjes, paarden, de koets door een haag van mensen en de troonrede in de Oude Schouwburg. Het was weer Koningsdag in opgepoetst Den Haag. Politiek verslaggever Wilma Borgman en ik spraken met de drie fractievoorzitters die blijven geloven in de minderheidscoalitie. Cabaretier Patrick Nederkoorn gaf oren en ogen de kost en schreef een hilarische radiocolumn over vandaag. En in een voorstelling houdt het Nationale Theater Sukarno de eerste Indonesische president tegen het licht. Was hij nou een held of toch een dictator? Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 15 september.
3: Democratie is geen platte rekensom, maar een mentaliteit die moet leven in ieder van ons.
2: De koning begon zijn troonrede met een pleidooi dus voor de democratie.
3: Gelukkig bestaat die Nederlandse traditie van gemeenschapszin nog steeds als antistof tegen polarisatie.
2: Want democratie is volgens hem meer dan de meerderheid die beslist.
3: Daarom is het zo belangrijk het democratiebegrip niet verder te versmallen tot het gelijk van de helft plus één.
2: Het moet ons juist bij elkaar houden.
3: Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen.
2: De troonrede zorgde er ook voor dat de oppositie elkaar vond. Want zowel Joost Eertmans van Ja 21...
4: Als je naar beide kanten handreiking doet, dan kom je nooit ergens tevreden mensen tegen, denk ik.
2: Als Jesse Klaver van Pro.
5: Als je niet durft te kiezen voor een richting voor Nederland, dan lukt het je ook niet om een meerderheid te vinden in het parlement.
2: Vonden elkaar vandaag in de kritiek op de besluiteloosheid van de coalitie.
5: Mooie woorden van de koning. Alleen die mooie troonrede kon niet verhullen dat het kabinet het niet eens is met elkaar.
2: En de som van de koning heeft bij Eertmans een andere uitkomst.
4: De koning zei, democratie is niet de helft plus één. Maar ja, zo telt het wel op in de Kamer.
2: Later die middag was het de beurt aan de minister van Financiën, Eelco Heijnen, en zijn koffertje.
6: Voorzitter, vandaag bied ik u de miljoenennota 2027 aan.
2: En het maken ervan was nog een hele klus, en dat werd Heijnen niet altijd in dank afgenomen.
6: En een begroting die niet vooraf in beton was gegoten. Anders dan mijn karakter als ik de commentaar in de kranten goed heb gelezen de afgelopen weken.
2: De minister heeft veel vertrouwen in een goede afloop.
6: Maar we werken toch hier in een traditie waarin we samenwerken en er altijd uitkomen. Het is nog nooit voorgekomen dat een begroting echt werd weggestemd. Dus we gaan altijd tot het laatste moment, tot diep in de nacht door.
2: Ja, samenwerken dus, want om met de woorden van de koning te eindigen.
3: Een bekende definitie zegt dat democratie de noodzaak is om af en toe te buigen voor de mening van anderen.
2: ProRail is heel duidelijk over de grote storing van vandaag. Het is sabotage.
7: De beelden spreken voor zich. Die buizen zijn daar opzettelijk neergelegd.
2: Er werden op verschillende plekken buizen vastgemaakt aan het spoor. Gelukkig kon er snel ingegrepen worden.
7: Op het moment dat er een buis daar wordt neergelegd, komt er in ons treinbeveiligingssysteem gelijk een signaal dat aangeeft dat er een trein is, terwijl dat niet zou kunnen. Wat wij dan doen is dat wij het treinverkeer stilleggen, dan wel heel langzaam eroverheen laten rijden.
2: En wie er achter de sabotage zit, dat wordt nog onderzocht door de politie. Er zijn sterke vermoedens dat het zou gaan om de boerenactivisten. Premier Jette veroordeelt de actie en is duidelijk.
8: We gaan er alles aan doen om de daders op te sporen.
2: Door de treinsabotage vielen de plannen van sommige Oranjefans totaal in duigen.
9: Treinstoringen, alle mensen die niet kunnen komen uit onze groep.
2: Nog voordat veel politici wakker waren, stonden zij al te wachten bij Paleis Noordeinde.
10: Half zes was het ongeveer. We hebben het er allemaal voor over. Dat is het oranje hart, hè, wat we allemaal hebben.
2: Ja, want ook dat is traditie.
11: Ik doe dit al sinds 1982.
2: Ook Johan Flemmings, 's lands bekendste Oranjefan, was er weer bij.
12: Blijft leuk. S'morgens ook gezellig hier, liefst zo vroeg mogelijk. En dan maak je heel de sfeer ook allemaal mee.
2: Maar niet iedereen langs de kant is een wandelende Oranje-encyclopedie.
13: Weten jullie er ook veel van af?
14: Nou, van het Koningshuis?
15: Ja? Nee.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan gaan we de krant van morgen doornemen, uitgezocht door Ismael de Bruin.
14: U hoorde er al meer over, de grote sabotageactie die vandaag het treinverkeer ontregelde in een groot deel van Nederland. Hoe kwetsbaar is de Nederlandse spoorinfrastructuur eigenlijk, vraagt de Volkskrant zich af. Duidelijk is dat het Nederlandse spoor betrekkelijk eenvoudig te ontregelen is. Ons land heeft een van de drukst bereden spoornetten van Europa. Grote delen daarvan worden niet permanent bewaakt.
2: Dat het spoor vandaag ontregeld raakt door sabotage is heel zorgelijk, zegt een hoogleraar spoorverkeer van de TU Delft. Je moet op het spoor kunnen vertrouwen om de mobiliteit gaande te houden. Een andere hoogleraar zegt, een soortgelijke actie zou 40 jaar geleden veel meer pijn hebben gedaan. Door het dichte netwerk kunnen reizigers bij een storing vaak omreizen. En veel mensen werken nu vanuit huis.
14: Het Europees Parlement voert de druk op Sierra Leone op om Bolle Jos aan te pakken, schrijft de Telegraaf. Het is voor het eerst dat de naam van de drugshandelaar expliciet wordt genoemd. De verwachting is dat een ruime meerderheid van dat parlement morgen oproept tot versterkte rechterlijke samenwerking met landen in West-Europa.
2: De initiatiefnemer is Europarlementariër Malik Asmani van de VVD. Hij zegt dat de Europese Commissie wordt opgeroepen om bij samenwerking met Sierra Leone alles in te zetten, zodat het land de rechtsgang niet in de weg zit. Sierra Leone kreeg honderden miljoenen euro's van de EU, maar weigert Bolle Jos uit te leveren.
14: Medewerkers van AI-bedrijven zeggen dat AI in staat is om de mensheid uit te roeien. Dat lezen we in Trouw. Maar hoe dan? We moeten in ieder geval wegblijven van alle invloeden uit science fiction, zegt een hoogleraar AI. Die is zwaar overtrokken. AI-systemen denken niet zelf na en hebben geen eigen autonomie. Ze moeten eerst een opdracht krijgen voordat ze ergens mee aan de slag gaan.
2: Maar, zegt hij, dat maakt AI niet minder gevaarlijk. Een andere hoogleraar AI beaamt dat en zegt, een zogenoemde AI-agent is ontzettend goed in het vinden van een lek. Zet er 10.000 in, dan vindt er altijd wel een gat in de beveiliging van een elektriciteitsnet. Online zwerft er ook gevaarlijke informatie rond, benadrukt hij.
14: Het seizoen is al halverwege, maar nog altijd is er geen enkele orkaan geweest op de Atlantische Oceaan, meldt NRC. Sinds satellieten het weer in de gaten houden, is dat niet eerder gebeurd. In een normaal jaar bereikt het orkaanseizoen aan de oostkust van Amerika een piek in de tweede week van september, maar dit jaar is het opvallend rustig.
2: Ook zijn er dit jaar opvallend weinig tropische stormen. Het is een van de minder bekende gevolgen van het weerfenomeen El Niño. Dat wordt veroorzaakt door de opwarming van de Stille Oceaan. Door die warmte ontstaat een harde wind boven de oceaan. Het gevolg is dat de tropische stormen uit elkaar vallen voordat ze een orkaan kunnen worden.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Dat was Berry met Mademoiselle. De koning deed vanmiddag in de troonrede een duidelijke oproep. Democratie moet dienstbaar zijn aan ons allemaal, en dat betekent ook buigen voor de mening van de ander. Elkaar wat gunnen lost ook meer op dan alleen maar ophef. Wat gaan de coalitiepartijen doen om de samenwerking met de oppositie vlot te trekken? Vanmiddag sprak ik samen met collega Wilman Borgman de drie fractievoorzitters van de coalitie. Namens D66 Jan Paternotte, Ruben Brekelmans van de VVD en CDA-fractievoorzitter en partijleider Henri Bont.
1: Wij zaten ons af te vragen, is dit nou de eerste keer dat jullie met z'n drieën in zo'n setting zitten? Jullie komen elkaar natuurlijk de hele dag tegen, maar zitten jullie nu voor
2: met een microfoon voor de neus?
3: Ja, dat zou dus kunnen.
4: Ja, dat denk ik ook.
3: Ja, Harry zit meestal met Dylan Jessicus en Rob Jetten in zo'n setting. Dus dat Ruben en ik er nu bij mogen zijn, dat is nieuw.
1: Nou, daar maak je iets heel moois van.
0: Ja. Ik haalde even wat citaten aan van de koning. Voelt u zich aangesproken door de koning?
3: Zeker. Volgens mij ging de troonrede voor een heel groot deel over samenwerking. En is dat een oproep aan... Nou, hij begint altijd met leden van de Staten-Generaal. Dus hij had het volgens mij over alle leden van de Staten-Generaal. Dus dat zijn ook wij, want we zitten ook in de Tweede Kamer. Wij moeten ook ons best doen voor die samenwerking.
0: Ja, en hoe geldt dat voor de andere twee?
4: Ja, ik kan daar helemaal niks tegen inbrengen. Het is een opdracht aan oppositie en coalitie. En ik denk dat het onze rol is om daar vooral dan allereerst naar onszelf te kijken. Dus als zo'n oproep gedaan wordt, dan moet je volgens mij...

0: En volgens mij is dat wat we komende maanden en jaren weer moeten doen.
1: Ja, wij zaten ons dan toch een beetje af te vragen, hoe ziet dat buigen voor de mening van een ander er dan uit, meneer Brekelmans?
2: Ja, dat gaan we zien de komende tijd. Nee, in principe is het natuurlijk zo dat wat het kabinet nu neerlegt en ook de begroting in de miljoenennota, dat is de richting die het kabinet op wil. Maar er is ook wel degelijk rekening gehouden met wensen van oppositiepartijen. Want er zijn in augustus natuurlijk heel veel oppositiepartijen zijn gesproken. En ik hoop ook dat oppositiepartijen dat zien. Dat hun wensen ook daar rekening mee is gehouden. En dat het ook de basis biedt om verder het gesprek te voeren.
3: We hoorden Jesse Klaver van Pro toch heel duidelijk zeggen van, ja, er wordt nu tijd voordat je kiest. En dat gebeurde ook
1: Joost Eerdmans, Joost Eerdmans, 21, die ook zei, kabinet, kies nou welke kant je op wil. Coalitie, kies nou welke kant je op wil. Wij moesten bij het voorbereiden denken aan het beeld van een T-splitsing. U wandelt met z'n drieën op de weg en er komt een T-splitsing aan. U weet één ding, als u doorloopt, dan valt u in de afgrond.
2: Ik moest meer denken aan een kruispunt.
1: Aan een kruispunt.
2: Dat je ook gewoon nog rechtdoor kunt gaan.
4: En Mirjam Bikker zei dat eigenlijk heel goed. Die zei volgens mij vorige week van ja, als je naar links kijkt en dan weer naar rechts en dan weer naar links en dan weer naar rechts, ja, dan kom je niet verder. Dan kun je niet oversteken. En dan, ja, ze zei volgens mij ook letterlijk, ja, iedereen heeft het over links of rechts, maar ik wil vooral vooruit. Nou, dat vond ik eigenlijk een mooie oproep. Ja. En ik hoop dat ook anderen die alleen maar over links of rechts praten, daar ook naar luisteren.
3: Ja, maar goed, wij zitten nou even met het gevoel van de T-splitsing waar we niet vanaf komen. Als je dan doorgaat, raak je in ons gevoel op zijn minst in de afgrond of in de berm.
0: Maar doet dat niet een beetje onrecht aan het debat? Volgens mij moet je op een gegeven moment kiezen, maar dat moet je via de lijn van de inhoud doen. En onderhandelen doe je niet via camera's of microfoons. Dus dat begint pas als partijen aangeven dat ze bereid zijn aan tafel te komen. En dan vindt het gesprek plaats. En partijen, de inzet die zij plegen via de camera of via de microfoon is altijd 100%. Dat snap ik ook. Moeten ze ook vooral doen.
3: Ja. Maar juist die twee partijen, sorry dat ik interpreteer. Ja. Juist die twee partijen, die zeiden, ja, we zijn aan tafel geweest, maar we zijn er als het ware weer van weggeduwd.
0: Ja, daar ben ik het dus niet mee eens. Kijk, het kabinet,
3: hoe ging het dan?
0: Nou, ik zat er zelf niet bij, maar wat ik ervan weet is, het kabinet heeft alle partijen gevraagd en ook gevraagd naar de wensen. Die zijn geïnventariseerd. En nee, daar heeft niet een diepgravende onderhandeling plaatsgevonden, maar er was ook de tijd nog niet voor. Het kabinet heeft nu een eerste handreiking neergelegd waarin er wel degelijk allerlei wensen van de oppositie in zitten, van links, rechts, midden. Je kunt het bijna nazoeken welke partij dat heeft ingebracht. Dus ik vind dat ook goed. Een minderheidscoalitie moet, ja, gewoon willen luisteren naar de oppositie. Ook partijen die misschien niet meekrijgt met een deal. Dan nog moet je, denk ik, kijken, kun je partijen breed ter wille zijn. En nu, komende weken, gaat die onderhandeling dan met partijen plaatsvinden. Maar ik vind het ook te zwart-wit om te zeggen dat je maar met een beperkt aantal partijen één deal kan sluiten. Want je kunt ook zeggen, er komt een begrotingsdeal, maar er komen nog losse afspraken met andere oppositiepartijen. Want een discussie over box 3 bijvoorbeeld, ja, die is ook nog niet beslecht, zeg maar. Dus ik vind het, en het wordt nu de taak voor het kabinet om gewoon de komende weken weer met iedereen in gesprek te raken. Dan ga je achter de schermen horen wat partijen bereid zijn te geven.
1: Maar het is natuurlijk niet zo, meneer Bontebal, meneer Brekelmans en meneer Paternotte, dat er helemaal niks gebeurd is de afgelopen weken. Er zijn duidelijk, ook door de oppositiepartijen, is er stelling betrokken. Namelijk, Klaver zegt, prima als je met jaar 21 en de SGP verder wil, maar dan haken wij af. Eerdmans zegt, prima als je met Pro verder wil, maar dan zonder ons. Dus kies, coalitie. Dat is de oproep die zij steeds maar doen. En wat is dan uw antwoord?
0: Ja, ik vind dus dat zij ons die keuze voorleggen. De keuze moet gaan via de lijn van de inhoud. En het een stelling betrekken is in de politiek niet zo moeilijk. Maar uit een stelling komen en vervolgens onderhandelen en zoveel mogelijk binnenhalen waarvan jij denkt dat dat goed voor Nederland is, dat is volgens mij je taak als politicus. Dus kom aan tafel, praat over de inhoud, dan gaan we zien hoe ver we komen. En volgens mij is dit, deze miljoenennota is gewoon een duidelijke handreiking. We moeten ook niet doen alsof hier niks in staat. Op sociale zekerheid zijn er gewoon hele grote bewegingen gemaakt. En andere delen van de polder erkennen dat ook gewoon. Dus laten we niet doen alsof het niks is.
1: Maar het is nog niet genoeg.
4: Het is natuurlijk geen televisieprogramma, een soort The Bachelor, waarbij je maar één iemand kan kiezen. Hè? Het gaat erom dat we een brede meerderheid nodig hebben. Want met Pro of met jaar 21 alleen heb je allebei geen meerderheid in de Eerste Kamer. En daar moet die begroting straks wel doorheen. Je hebt sowieso meer partijen nodig. Dus je kunt het niet zo simpel maken. En voor de zomer hadden we op een gegeven moment die oorlog in Iran die begon. Energieprijzen onder druk. Nou, dan wilden we dat gaan oplossen, daar wilden we dingen aan doen. Uiteindelijk hebben we met Pro en Ja 21 en de ChristenUnie en andere partijen afspraken kunnen maken over een hogere reiskostenvergoeding, over het isoleren van woningen. Ja, dat was een brede samenwerking. Dus
1: maar
4: als
1: er was
4: toen,
1: één klein verschil. Eén klein verschil. Over de hervorming in de sociale zekerheid zijn de oppositiepartijen zeer verdeeld. Over de tegemoetkoming in de energieprijzen, daar vond iedereen,
4: maar ook toen
1: daar
4: waren
1: zag
4: er,
1: iedereen wel
4: toen
1: positieve
4: waren er echt,
1: kanten aan.
4: Ook toen waren er echt meningsverschillen. En kijk, volgens mij moeten mensen ook de troonrede nog een beetje laten bezinken. De koning deed volgens mij een heel duidelijke

0: oproep. Die Hollandse traditie van samenwerking gaat niet over de helft plus één, de kleinst denkbare meerderheid. Nee, die gaat over hoe kun je de brug slaan, over je eigen schaduw heen stappen.
1: Meneer Brekelmans, over bruggen, kruispunten, uiteindelijk wilt u rechtdoor. Maar met wie dan?
2: Nou, met partijen die bereid zijn om zich constructief op te stellen en uiteindelijk de begroting en het belastingplan aan de meerderheid helpen.
1: Dat zijn jaar 21, dat zijn de SGP, de BBB, Pro, Volt. Ik vergeet er vast eentje, Marcus Ouwer. En de ChristenUnie, 50PLUS. Die willen allemaal meehelpen, maar die zeggen wel, ja, wij gaan dat niet zomaar doen, wij hebben onze eisen. Dus aan welke eisen wilt u dan tegemoetkomen om ervoor te zorgen dat u die brug overgaat en dat kruispunt maar oversteekt?
2: Nou ja, dat gaan we de komende weken gaan we dat zien. Het is niet dat ik daar nu zo één heel simpel antwoord op heb. Maar kijk, ik heb wel echt verschillen tussen oppositiepartijen gezien. Er zijn sommigen geweest die hebben gezegd van, nou, ik wil iets doen bijvoorbeeld aan de hoge benzineprijzen, of ik wil iets doen tegen armoede en daar wil ik een x-bedrag voor. Vind ik echt een andere houding dan wanneer je zegt, alle hervormingen moeten van tafel, dan pas ga ik überhaupt in gesprek. By the way, dan mag je ook nog eens niet met andere partijen praten. Vind ik een iets minder constructieve houding. Dus ik hoop dat, ik snap heel goed, het is nu net is de miljoenennota gepresenteerd. We gaan nu de APB tegemoet. Partijen zullen natuurlijk ook aangeven, oppositiepartijen, waar ze staan. Maar ik verwacht ook op basis van de houding in de afgelopen maanden dat uiteindelijk ook veel partijen ook wel zien, we moeten gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen ook om dit land vooruit te helpen. En dat het dan ook richting de begrotingen mogelijk moet zijn om tot meerderheden te komen.
3: Meneer Bontebal, we zijn een halfjaartje onderweg, hè, met de minderheidscoalitie.
4: Hoe vindt u zelf dat het gaat? Was dat die vraag?
3: Ik heb nog geen vraag gesteld, maar als nee. U zelf stelt, dan moet u hem ook maar gaan beantwoorden.
4: Ja, ik denk, nog steeds geloof ik dat de minderheidscoalitie kan werken. En dat gaat werken als alle hoofdrolspelers willen dat het werkt. Ja. En dit is een, dit
3: maar daar hoor ik toch uit dat het tegenvalt hoe het tot nu toe gaat.
4: Nou, ik ga daar niet omheen draaien. Het gaat nog niet vlekkeloos, nee.
3: En waar komt dat nou door?
4: Omdat het moeilijk is. Omdat wij twee keer elke keer een onderhandeling moeten doen. Dus op het moment dat je het met z'n drieën eens bent, ben je niet klaar. Dan begint ronde nummer twee. En dat maakt het dus twee keer zo ingewikkeld. Ja. Dus het is twee keer zo moeilijk als normaal. Maar wat ik steeds gezegd heb, is dat ik echt geloof dat de minderheidscoalitie kan ook iets van de andere cultuur teweeg brengen, maar cultuurverandering is heel lastig.
3: Ja, dat is
4: nog niet, maar dat is, ja, als iets moeilijk is te veranderen, is het cultuur. Ja, maar ook in een bedrijf, dan ben je dat duurt soms jaren.
3: Ja, maar die tijd wordt er niet gegund waarschijnlijk.
4: Nee, ik heb pas ook gezegd, het gaat over 6, 7, 8 hoofdrolspelers. He, als die met elkaar zeggen, wij willen gewoon Nederland verder helpen en we hebben geen zin in verkiezingen en we willen constructief zijn, dan kan dat. Dus laten we de opgave ook niet zo ingewikkeld maken. Als de wil er bij een aantal mensen is, dan komt het goed.
1: De vraag is wel, je kunt natuurlijk zeggen, oppositiepartijen hebben een verantwoordelijkheid, want die moeten ook mee, die moeten luisteren naar de koning en die moeten ook het hoofd buigen voor de mening van de ander. Maar de vraag is ook, wat vraagt dit van een coalitiepartij? Wat vraagt het van de grootste coalitiepartij? Meneer Paternotte, dat is uw partij, D66. Wat vraagt het van de houding van een coalitiepartij om dit vlot te trekken?
0: Nou, ik denk wat we de afgelopen week hebben gezien. We hebben met z'n drieën 66 zetels. Het maakt niet zo uit hoe de verhouding in de coalitie zit. We hebben met z'n drieën de opdracht om bruggen te slaan. Ja, en je hebt volgens mij nooit eerder gezien dat er oppositiepartijen al in augustus mogen meepraten over de begroting. Dat is gewoon niet eerder gebeurd in Nederland. En dat ze vervolgens, nou, werd geloof ik een liefdesbrief genoemd. Ja. Dat ze een hele lijst konden zien met van, kijk, dit hebben jullie op tafel gelegd. En daar hebben we naar geluisterd en hebben we de begroting flink op vertimmerd. Er is ook nog nooit zoveel gebeurd.
1: En dat zij dan zeggen van, ja, dat heb je wel gedaan, maar dat is nog niet genoeg, want wij willen gewoon echt die hervorming helemaal van tafel. En Jan Struijs met zijn gordelroosvaccinatie, die zei, ja, de leeftijdsbeperkingen, dat vind ik nog niet acceptabel.
0: Nou, ik hoorde hem daar gisteravond behoorlijk positief over op tv. En kijk, als ze nou nu al eens helemaal tevreden zouden zijn en zouden zeggen, we hebben alleen maar vlaggen, complimenten, slingers en confetti. Ja, dat zou ook saai zijn voor uw werk. Dan is er ook te weinig spanning rondom zo'n algemene beschouwing. Hè. Tuurlijk is die er. Alleen we hebben laten zien als coalitie dat we ook een flinke beweging kunnen maken. Dat we die hand kunnen uitrekken. En als nodig is rekken we nog wat verder uit. En ik hoop wel dat die een keer wordt aangepakt.
1: Meneer Brekelmans, u had het net over partijen die constructief zijn, partijen die wat minder constructief zijn omdat ze wat hoge eisen stellen aan de onderhandelingen. Kan het zonder pro?
2: In principe wel, ja.
1: U heeft eerder gezegd, met jaar 21 en de SGP in de Eerste Kamer haal je die meerderheid nog niet. Nou, dat is een beetje afhankelijk van de uitslag van de verkiezingen ook in maart volgend jaar. Maar hoe ziet u dat dan voor zich?
2: Het hangt er ook daar weer vanaf hoe partijen zich opstellen. En ik snap best als je zo de partijen afloopt dat de ene begroting lastiger ligt dan de ander. Maar er zijn verschillende meerderheden zijn er mogelijk.
1: Klaver heeft gezegd, op deze manier ga ik de begroting sociale zaken niet steunen.
2: Dat kan. Ze hebben ook asielmaatregelen niet gesteund die wel een meerderheid hebben gehaald. Dus dat, weet je, er zijn verschillende meerderheden zijn er mogelijk.
3: Meneer Paternotte, mag je in deze situatie waarin iedereen nog een beetje zoekend is, misschien iets meer sturing verwachten van een premier?
0: Ja, volgens mij heeft de premier een heel duidelijke sturing gegeven aan een begroting die flink vertimmerd is met allemaal wensen van de oppositie. En dat is wat je als leider van een minderheidskabinet ook te doen staat natuurlijk.
3: Wat denkt u dat Rutte in deze fase gedaan had?
0: Nou, waarschijnlijk enorm breed lachen en Donald Trump bellen en daar een goed gesprek mee voeren. Nee, ik weet niet precies waar u op doelt, maar...
3: Het is wel een andere manier van politiek voeren. Die had misschien met zijn vuist op tafel geslagen en zeggen, nu gaan we echt stappen maken.
0: Nou, misschien is dat ook wel gebeurd. Daar zijn we niet altijd bij. Maar ik denk ook dat het goed is als een premier ook heel verbindend is. En ook oog heeft voor de belangen van en de coalitiepartij en de oppositiepartij. En vooral van Nederland. Want het ging in die troonrede vandaag over grote doorbraken. Ja, dat is de opdracht die we met elkaar hebben. De politiek heeft in Nederland al zo lang gepraat over migratie zonder echte maatregelen te nemen. Gepraat over die woningbouw, terwijl je ondertussen steeds minder betaalbare huizen had. Dat willen we omdraaien. Dat zijn we nu aan het omdraaien. We zien dat ook bijvoorbeeld de instroom van asielzoekers een stukje aan het dalen is. We zien dat volgend jaar veel meer huizen gebouwd worden. Zodra mensen dat merken, kunnen we ook dat vertrouwen in de politiek weer terugkrijgen.
1: Ik heb begrepen dat het een van de redenen is waarom het uiteindelijk half augustus gelukt is met de begrotingsbespreking. Omdat u, meneer Bontebal, en u, meneer Brekelmans, heb ik voor u volgens mij allebei horen zeggen, dit kabinet laten vallen was geen optie. Dan zou het hele land vol hebben gestaan met mensen die zeggen, jongens, zijn jullie nu helemaal akelige woorden volgen. Ga eens aan het werk en doe eens iets. Klopt dat? Is dat inderdaad een van de overwegingen geweest van meneer Brekelmans? Ik heb het volgens mij letterlijk horen zeggen bij de start van het parlementaire jaar in het perscentrum Nieuwspoort.
4: Een van de lezingen die u hebt gegeven.
1: Ja. Nee, dat, het was geen optie.
2: Ja, dat klopt. Kijk, ik zit nu, en volgens mij Henry ook, ongeveer 5,5 jaar in de politiek. Of dit is nu mijn zesde Prinsjesdag. En in die tijd hebben we al 3 keer verkiezingen gehad. En dan, als we nu weer verkiezingen zouden hebben, dan is de kans dat je weer met net een andere zetelverdeling, maar weer met vergelijkbare partijen aan tafel zit, die is hartstikke groot. En je loopt dan weer vertraging op en de onderliggende problemen worden niet opgelost. Dus ondanks dat het politiek speelveld heel ingewikkeld is vanwege de versnippering in beide kamers, zijn het wel 3 partijen die alle 3 hebben gezegd, we willen een aantal dingen die we al jaren met ons meeslepen, die willen we nou eindelijk eens aanpakken. En ook gezamenlijk dat doen, ook al is dat inderdaad in de minderheidscoalitie ingewikkeld.
3: Ja, dus met elkaar stoppen, wilt u de kosten van alles voorkomen? Dat is het slechtste scenario.
4: Nooit de kosten van alles. Ik denk dat als je deze vraag zou stellen aan deze 3 partijen... is dat ze nooit alle 3 tegelijkertijd zullen zeggen ten koste van alles, nooit. Maar er was bij de onderhandeling, waar het natuurlijk wel degelijk af en toe spannend was, was er bij alle 3 de zeer ferme overtuiging dat wij het niet konden maken om dit kabinet tegen de muur aan te rijden. En dat wilden we ook niet. En daarom duurde het lang en zijn we altijd blijven praten. Maar er was wel heel duidelijk de overtuiging, het is aan ons om in ieder geval het politieke midden overeind te houden. En ervoor te zorgen dat we gewoon gaan leveren. Want we hebben er allemaal belang bij dat dat gebeurt.
1: Want meneer Paternotte zegt dat ook iets over de bestuurbaarheid van het land. Dat dit een soort van de laatste kans is voor het politieke midden om te laten zien dat het politieke midden het wel degelijk kan.
0: Nou, dat werd ook al over het kabinet Rutte 4 gezegd. Dus kijk, ik ben nooit zo erg van dat soort grote statements. Ik denk gewoon, wat is de klus die we met elkaar te klaren hebben? En het is klip en klaar dat na 2 kabinetten die zijn gevallen, een paar jaar waarin de politiek vooral in rondjes draaide en je elke week weer nieuwe ophef en geruzie had, dat wij met elkaar zeiden van, nou, dat gaan we anders doen. We gaan echt die doorbraken leveren, we gaan heel erg sturen op resultaten. En natuurlijk, dat kost af en toe even tijd en het zal echt niet altijd makkelijk zijn. En we zijn 3 verschillende partijen en hebben er nog 14 anderen in die Tweede Kamer. Maar we gaan geen ochtend opstaan met het idee dat het niet zou kunnen. Want het kan wel. En dat hebben we ook al laten zien met de woningbouw, met migratie, met een energiepakket. En ik weet zeker dat het dit najaar ook gaat lukken.
1: Dan is toch de vraag, de komende dagen wordt natuurlijk in de Tweede Kamer de liefdesbrief van de oppositie behandeld en besproken. En wordt er gekeken of die liefdesbrief een beetje aankomt eigenlijk en of ze daar open voor staan. Maar hoe zit het met de liefde tussen jullie 3, meneer Brekelmans?
4: Ja, meneer Brekelmans.
2: Ja, nu wordt het wel heel intiem ineens.
0: Ja. Ja. Die vragen aan Rummer Brekelmans.
3: Andere twee vragen wordt ook nog.
2: Okay. Ik zit niet van niks in het midden natuurlijk om deze heren weer bij elkaar te brengen. Nee, volgens mij is de onderlinge samenwerking tussen deze 3 is echt prima.
3: Maar het woord liefde neemt u niet in de mond, valt mij op.
2: Nee, die bewaar ik voor mijn partner en mijn kinderen.
3: Wat is er, meneer Paternotte? Ik heb toch vragen.
0: Ik vind liefde ook best een hoge lat.
3: Dat vind ik een goede opmerking.
0: Ik zit hier met veel vrolijkheid met deze 2 heren. En liefde, kijk, Henry Bontebal heeft wel eens piano voor me gespeeld, maar ook dan ben ik ook nog niet meteen in Katzwijn.
3: Dan bent u niet meer de enige voor wie die speelt, hè, inmiddels, denk ik.
0: Nou, nee, dat is zeker waar. Wat dat betreft is hij, dan kan hij beter zelf omschrijven.
1: Laat ik toch de club de pret nog even een beetje bederven door te vragen naar de komende dagen. Want dat worden belangrijke dagen, de algemene beschouwingen. Verwacht u aan het eind van de rit, meneer Bontebal, donderdagavond bij de stemmingen, dat we dan weten wat er nou precies overblijft van alles wat de koning heeft voorgelezen vanmiddag?
4: Wat ik hoop, misschien zit daar een verschil in tussen wat je hoopt en wat je verwacht. Kijk, wat ik hoop is dat er wel duidelijk wordt welke partijen aan de kant willen staan van de partijen die constructief zijn. En ik hoop ook dat het lukt vanuit het kabinet en vanuit de coalitiepartij om te laten zien dat er met ons te praten valt. En dan ga je denk ik in de Kamer niet een scheidslijn zo zien tussen mensen die wel of niet van Nederland houden of tussen links of rechts. Maar de scheidslijn zal zijn wie wil er echt iets moois van maken, wie wil verder met Nederland en wie zit vooral in de politiek om met zichzelf bezig te zijn. En dat is de scheidslijn en ik wil met alle partijen die constructief zijn, wil ik verder praten.
1: Dus meneer Brekelmans, aan het eind van donderdagavond bij de stemmingen, is dan al, meneer Bontebal hoopt het, wat denkt u?
2: Ik denk dat, omdat nu net de plannen van het kabinet zijn gepresenteerd, verwacht ik eerlijk gezegd dat de komende 2 dagen partijen zich vooral nog zullen positioneren, zullen laten zien waar ze staan. Maar ik ben het met Henri eens dat ik hoop dat als je daar een beetje met de oogharen doorheen kijkt, dat je wel ziet welke partijen zich constructief genoeg opstellen. Mm-hmm. En dan het echte inhoudelijke gesprek over welke miljoenen zijn er dan nodig, welke maatregelen zijn er nodig, dat zal in aanloop naar de diverse begrotingen en naar het belastingplan zijn. Maar ik denk dat je ook vooral in de bewoordingen, de toon, de houding zult zien hoe constructief partijen zich opstellen. Voor de mensen die de politiek niet helemaal van nu tot nu volgen, donderdag is er niet een eindstemming over de begroting. De echte stemmingen die zijn pas later in
1: half november in de eerste.
2: Dus het is nu vooral ook voor partijen om aan te geven hoe staan we er, hoe kijken we ernaar, hoe positioneren we ons. En hopelijk is dan de afdronk niet, het is in Den Haag 1 grote chaos, maar er is voldoende basis om verder te werken.
1: Meneer Paternotte, u bent de leider van de grootste coalitiepartij. U krijgt als eerste het woord van de coalitiepartijen. Hoe lastig gaat u het krijgen? Schaal van 0 tot 10?
0: Nou, ik ben wel heel benieuwd. Lastig. Ik denk dat het ook voor mij een mooie kans is om te vertellen ook waar mijn partij voor staat. Hoe wij ook kijken naar het voorstel van het kabinet. En dat zal inderdaad af en toe onderbroken worden met een vraag hier en daar. stel ik me zomaar voor.
4: Ja.
0: Sophie Hermans heeft als fractieleider van de grootste partij er wel eens bijna 4 uur non-stop gestaan.
1: Zeker.
0: Ik denk niet dat ik dat record ga verbreken.
4: Je kan vrij langdradig zijn af en toe. Dus ik denk dat je wel richting die 4 uur gaat komen.
0: Kijk, je ziet hier hoe lief wij voor elkaar zijn. Ja. Dit gaat helemaal lukken.
3: Ja, wij kwamen natuurlijk met de beeldspraak van de T-splitsing. Je moet uiteindelijk naar links of naar rechts. Maar ik heb steeds meer het gevoel, na alleen dit gesprek, dat jullie met z'n drieën op een soort rotonde zitten. Dankjewel voor jullie komst.
4: Graag gedaan.

0: was een opvallend ingetogen Bouwe Bob en hij zong Note to Self.
1: Patrick Nederkoorn.
0: En dit is nou echt een uitgelezen dag om Patrick Nederkoorn met een column hier aan tafel te hebben.
2: Dankjewel, Wilfried. Het was aanvankelijk de bedoeling dat Prinsjesdag dit jaar zou plaatsvinden op het volledig gerenoveerde Binnenhof, maar die planning is net niet gehaald. Het wordt nu waarschijnlijk 2031, tenminste.
3: Het is alleen te hopen dat we niet weer een of andere poort ergens onder de grond vinden.
2: Ja, want er worden inderdaad de hele tijd archeologische pareltjes ontdekt, zoals de allereerste Nederlandse padelbaan uit 1500. Die is serieus gevonden. Het schijnt dat Philips de Schone en Willem van Oranje daar nog een balletje hebben geslagen. En omdat het publiek dan altijd onder een leien afdakje toekeek, wordt gezegd dat daar het gezegde het gaat van een leien dakje vandaan komt. Nou ja, dat vind ik op zichzelf al goud waard. En dat op de plek waar een bouwproject 5 jaar vertraagd is en 2 miljard euro meer kost, dat uitgerekend daar de uitdrukking het gaat van een leien dakje is ontstaan, dat doet wat mij betreft al die overschrijdingen al teniet. Waar ik alleen wel van schrok was dit.
4: Ik heb begrepen dat zowel, eigenlijk alle bewoners, alle instanties gegroeid zijn. Dus we kunnen ook niet meer terug in het formaat van 2015. Dat past niet meer.
2: Wacht even, dus als het Binnenhof straks weer open gaat, dan is het te klein. En niet alleen omdat er op de rechterflank zo ongeveer elk kwartaal een nieuwe politieke partij wordt opgericht. Ik bedoel, als die trend zich doorzet, hebben we in 2031 waarschijnlijk 41 radicaal rechtse partijen. Maar goed, de Haagse wethouder Richard de Mos die weet vast nog wel een zalencentrumpje waar we die onder kunnen brengen. Nee, het gaat erom dat er besloten is, zoals het Binnenhof in 2015 was, zo moet het straks weer zijn. Met andere woorden, er is niet nagedacht over de vraag of we misschien met de tijd de democratie ook moeten verbouwen. Terwijl de koning vandaag nog in de troonrede zei dat democratie onderhoud nodig heeft. En
5: democratie is geen platte rekensom.
2: Precies. Je moet je toch afvragen hoe we om moeten gaan met versplintering, met digitalisering, met partijen die profileren belangrijker vinden dan samenwerken, en met kiezers zonder vertrouwen, begrip of geduld. En ook wat dat betekent voor het gebouw waarin onze democratie huist. Maar als dat allemaal niet is overwogen, is het dan geen beter idee om dat Binnenhof gewoon vanaf morgen weer open te gooien? Als een soort Sagrada Familia die nooit afkomt, waar we juist tussen de stijgers en lekkages door politiek bedrijven. En zodat politici de hele tijd denken, zo, er moet nog een hoop gebeuren. Zullen we anders samen een oplossing bedenken? Hup, de schouders eronder. En waar ontevreden kiezers zien hoe complex de politiek eigenlijk is. Dat zie ik voor me. Het Binnenhof als een iconische plek waar je je meteen realiseert dat democratie nooit van een leien dakje gaat.

0: Je moet het maar durven. Een nummer wat bekend is geworden door de Beatles. Norwegian Wood, gezongen door Heather Nova. Sukarno was de eerste president van Indonesië. Een held voor de een, misschien ook wel een schurk volgens de ander. Wie was hij nou echt? Was het nou een vrijheidsstrijder of een humanist? Of misschien toch een dictator? Het antwoord op die vraag wordt onderzocht in de nieuwe voorstelling Sukarno van het Nationale Theater. Bo Tarnskene en Esther Scheldwacht spelen de oude en de jonge Sukarno op toneel. En zijn allebei hier in de studio. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Bo, met jou te beginnen. Wie was Sukarno? Misschien al een hele lastige vraag, of niet?
1: Ja, hij was heel veel. En heel veel verschillende dingen. En hij was alles tegelijk. Inderdaad, wat je net zei. Een vrijheidsstrijder, een held van het anticolonialisme. Een dictator, een humanist. Een womanizer, een feminist. Hij was en van alles.
0: Ja, maar nou geef je hem allerlei stempels. En dat is bijna niet te combineren in één mens. Misschien heb je zelf wel een voorkeur in één van de 10 dingen die je net genoemd hebt.
1: Nee, het interessante is juist dat we het steeds moeilijker vinden om te accepteren dat iemand totaal verschillende dingen tegelijk kan zijn. Of dat iets of een geschiedenis tegenstrijdigheden kan bevatten. Maar die man die laat het zien dat dat wel mogelijk is.
0: Ja, Esther, voeg jij bij het woord van Bo zeggen, ja, ik kan ook geen keuze maken. Hij is het allemaal?
2: Nou, gelukkig spelen wij allebei een versie van Sukarno. Dus Bo doet de jongen en de jongen voor zijn rekening van 28 jaar. En ik de oude, die vlak voordat hij gaat vallen, voordat hij weg moet, zeg maar, uit zijn paleis uit moet. Suharto staat al op de deur te kloppen.
0: Ja, zijn opvolger, zou ik maar zeggen. Hè?
2: Ja, zijn opvolger. Ja,
0: is dat eind halfwege jaren 60?
2: 67. Ja. Nee, in theorie, je kan niet alles tegelijk spelen. Maar het is wel verrukkelijk dat iemand zo veelzijdig is. En wat ik vooral heel leuk vind, is dat het een heel levendig persoon is die eigenlijk veel harder ging dan dat hij kon, bij wijze van spreken. Dat vind ik leuk om te spelen. En ook altijd een soort, altijd op zoek is naar waar is het leven? Of waar is hij zegt ook, ik verveel me snel. Ik ben snel afgeleid. En dat zijn goede ingrediënten voor een acteur om te voeden.
0: Ja, maar goed, als iemand 3 lagen heeft en je moet die alle 3 spelen, is al heel wat. Maar jij noemde het net een stuk of 10.
1: Ja, nee, zeker. Maar het is ook niet zozeer dat wij heel erg een oordeel laten zien. We spelen de mensen in al zijn verschillende tegenstrijdige facetten. En volgens mij geven wij het publiek heel veel ruimte om zelf een eindoordeel te vormen. En we doen het wel met heel veel empathie, maar we kijken niet weg voor zijn zwaktes, zijn kwade kanten. Maar ook zeker niet voor zijn heldendaden. En de enorme invloed die hij had op Indonesië en dus ook op Nederland. En het is toch wel bizar hoe weinig mensen daar nog weten, hoe invloedrijk die man was. Misschien wel de meest invloedrijke Nederlands onderdaan van de vorige eeuw. Want hij was gewoon, dat vergeet mensen, maar hij was een Nederlands onderdaan tot 1945.
0: Ja, ergens in een soort reclameachtig filmpje die we maken, wordt er zelfs even gezegd, hij was groter dan Fortuyn en Cruijff. Ik weet niet wie van jullie dat zei, maar dat hoorde ik.
1: Nou ja, als je objectief kijkt naar wat hij heeft veroorzaakt, absoluut.
0: Ja. Zullen we even naar zijn stem luisteren? We hebben een fragmentje van hem. Want dat...
3: Wij, Vrij Indonesië. Wij willen vriend zijn van alle naties. En dat verheugt mij zo heel erg. Dat nou Nederland, of tussen Nederland en Indonesië, geen conflictpunt meer bestaat.
0: Esther, jij zit te lachen. Jij laat je deze stem wel smaken.
2: Ja, hij lijkt heel erg op mijn vader. Dus ja, dat is gewoon zo.
0: Ja,
2: ja die natuurlijk ook. Ja, mijn vader is een Indo. Dus ik herken heel erg het timbre. Of ik, dat.
0: Ja, en jouw moeder, die leeft. Ik weet niet of je vader nog leeft.
2: Nee, mijn vader is vorig jaar overleden.
0: Je moeder leeft nog, die is 90.
2: Die is 90, ja.
0: En die is Indisch?
2: Ja, allebei.
0: Ja. En bespreek je met haar wat je gaat doen in deze voorstelling? Heb je er veel aan?
2: heb ik er veel aan. Ik vertel het zeker. Ze is ook komen kijken naar een preview die we hadden op het Jalan Jalan Festival in Den Haag. En dat vond ze, daar klapte ze een beetje van dicht. Wist ze niet zo goed wat ze ermee moest. Maar ze komt wel. En dan komt ze later er ook wel weer op terug. En wat ik heel erg merk is dat zij worstelt met dat ze in haar jeugd zat ze in dat. Zij is gewoon opgegroeid in het koloniale systeem. Maar heeft dat zelf als zodanig niet. Zij heeft dat zelf niet als iets fouts ervaren. Zij heeft een mooie jeugd gehad.
0: Ja.
2: Dus dat is ingewikkeld voor haar.
0: Ja, maar het verschilt natuurlijk voor veel mensen zeker? Die daar gewoond hebben en uiteindelijk in Nederland zijn komen te wonen. Die hebben allemaal.
2: Ja.
0: Ja, het is misschien wat cliché, maar toch een soort weemoedig idee bij hoe het daar was.
2: Nou ja, ze was ook puber toen ze naar Nederland kwam. Maar ze begrijpt inmiddels donders goed. Dus ze kan dan ineens tegen mij zeggen: ja, maar ook logisch, hè? Want ja. Eigenlijk was hun land afgepakt. En dat komt er dan zo ineens tussen de soep en de patatten. Komt dat er zo doorheen.
0: Ja.
2: Dus dat vind ik wel ontroerend. Dat zo is, ja.
0: Ja. Bo, jij hebt deze voorstelling geschreven. Heb jij ook je eigen persoonlijke fascinatie gebruikt met het schrijven van deze voorstelling? En wat is dat dan?
1: Ja, tuurlijk. Het is Als je aan zoiets begint, je weet nog niet zo goed waarom je iets wil maken als je ermee begint. Maar door me in hem te verdiepen zag ik hoe fascinerend en veelzijdig en belangrijk die man is geweest. En hoe ontzettend grappig ook eigenlijk. En stout. En hoe heftig die hele geschiedenis was. En hoeveel verdriet die geschiedenis ook nog steeds veroorzaakt bij mensen. Als je de naam Sukarno noemt, ja, dit. Het is nog steeds voor de ene is het een held, voor de ander roept het heel veel emoties op van gedwongen afscheid van die plek.
0: En hoe is dat bij jou in de familie dan?
1: Nou, toevallig, mijn familie anders dan in de familie van Esther. Mijn opa is Sumatra geboren, Indisch. En die heeft met Sukarno samen gestudeerd. En die waren zelfs bevriend in Bandung. Waren allebei civiel ingenieur, architect. En Sukarno heeft ook tegen hem gezegd: hey, je hoeft niet weg, hè? Ook al ben je Nederlands staatsburger officieel. Je hoeft niet weg. Je kunt ook hier blijven. Me helpen mijn land op te bouwen. Dus dat vond ik ook mooi aan Sukarno. Hij was een groot vijander van het Nederlands kolonialisme en het imperialisme. Maar hij heeft altijd geweigerd om de Nederlander te haten. Om de mensen te haten. Daar is hij altijd tegen geweest. En daarin vind ik hem een humanist en daarin ontroert hij mij ook. Maar ja, nogmaals, het is al benoemd, maar op het eind van zijn leven is hij toch een beetje van het padje geraakt. Werd het een soort King Lear die doldraaide van de macht en toch veranderde in datgene wat hij als jonge man wilde bestrijden.
0: En wat is zijn status in Nederland eigenlijk?
1: Nu? Nou, dat hangt echt af van wie je het vraagt. Als je het vraagt aan iemand van B1, dan is het een anticoloniale held. Als je het vraagt aan iemand, een telegraaflezer, dan is het een dictator. En het is allebei waar.
0: Lekker absoluut.
1: Maar het is allebei waar. Hij is het allemaal. Hij is, en dat maakt het ook interessant voor theater, om dat allemaal tegelijkertijd te laten zien.
2: Ja. Maar ook veel schaamte bij mensen, omdat ze te weinig van hem weten. Dat ze denken, ja, oh ja, wie was dat ook alweer? En daar geven wij dan een fijn antwoord op.
0: Dan moet ik naar die voorstelling. Ik steek mijn vinger op. Want ja, ik heb er ook niet meer in verdiept, denk ik, na mijn lagere middelbare school of zo. En mij staat altijd dat, ja, het is heel onbelangrijk misschien, maar ik zag het in de voorstelling bij een repetitie ook in beeld van met dat magnifieke hoedje.
1: Ja, ja.
0: Wat hem altijd heel erg markant maakte op postzegels en op foto's.
1: Ja,
0: zegt dat iets, dat hoedje, of is het gewoon een hoedje?
1: Dat is ook een dubbel verhaal. Hij zet het op een gegeven moment op, want het was de pet van de gewone man. Het gewone volk. En daar wilde hij zich mee verbinden en laten zien dat hij ook zo was. Dus ging hij dat dragen. Maar de mensen om hem heen die zeiden: nee, hij is gewoon kaal aan het worden. Daarom draagt hij dat petje. Maar het was ook deel van zijn streven om heel belangrijk, in deze tijd ook heel erg, zijn volk zelfrespect te geven. De Indonesiër gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen te geven. En daar gaat de voorstelling ook over hoe belangrijk dat is voor een democratie. Dat een volk zelfrespect heeft. En hoe gevaarlijk het is als dat zelfrespect er niet is. Achter welke enge mensen je dan gaat aanlopen. En hoe eng het is als je te veel zelfrespect hebt.
2: Ja, ook dat. Ja.
0: Hij was ook een theatrale figuur, hè, om te zien. Maar was die. Hoe zit dat, Esther?
2: Hoe zit dat? Nou, ja, ik zou zeggen, levendig, heel charismatisch. Hij speelde al heel. In zijn studententijd speelde hij. Hij schreef toneelstukken, hij speelde toneel. Hij hield er heel erg van.
0: Hield
2: van de Nederlandse literatuur.
0: Eline Veren las ik.
2: Ja, hè, speelde zelf vrouwenrollen, het liefst.
0: Wauw, dat is wel weer bijzonder.
2: Zeker. En op een gegeven moment ging hij. Nam hij van zijn eigenlijk leermeester nam hij het over, die werd ziek en hij sprak een menigte toe en ontdekte toen zijn enorme talent voor spreken en hoe die mensen aan zich kon binden. En ja, het was een heel charismatisch persoon. Dus zeker niet de ene. Hij had daar en Shahrir naast zich, die enorm belangrijk zijn geweest en ook heel sturend in die hele soevereiniteitsoverdracht en verklaring. Maar hij was het gezicht, hij was de man.
0: Ja. Je speelde de oude en de jonge. Wisten jullie je af op toneel of is er één voortdurend de jonge en de andere de.
1: Ja, ik speel eigenlijk de jongen van 1929 tot 1945. Dus tot eigenlijk. Tot en met de onafhankelijkheidsverklaring, de Bersiap en het begin van de koloniale oorlog.
0: Ja.
1: En dan maak ik een sprong in de tijd eigenlijk.
0: En dan doet Esther de
1: laatste uren van zijn presidentschap.
0: En praten oud en jong met elkaar?
2: Er zit een moment van.
0: Zou ik wel mooi
2: vinden
0: eigenlijk.
2: Er zit een moment van dat we even samenkomen. En sowieso, wij hebben wel contact, want Bo is wel aanwezig als mijn deel begint, zou ik maar zeggen.
0: Ja, nou, de voorstelling Sukarno gaat in ieder geval een soort van in première toch al, aanstaande vrijdag. Is dat première?
2: Try-out,
0: oké. Okay. Ja. Vanaf 22 september het hele land door, gespeeld door het Nationale Toneel. Goed dat jullie er waren, Bo Taanskeen en Esther Scheldwagen, heel veel plezier.
2: Dank je.
0: Dan was dit met het oog op morgen. Volgens mij zit morgen hier Pieter van der Wielen en dan wens ik nog een hele mooie nacht toe.
4: Zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: Radio 1.
1: Podcast.
2: In de podcast Kunststof, schrijver Christof Fekeman vervolgt het pad van de non-fictie en het geloof met zijn boek het gebeurt elke dag.
3: Daar in die kerk gebeurde het dat ik een soort van ervaring meemaakte die je moeilijk anders kunt omschrijven dan als mystiek.
2: En acteur en theatermaker Remy Sambo onderzoekt hoe ver je mag gaan om je vrijheid te beschermen in de voorstelling Wachten op Marcia.
4: Dat mensen zich zo druk maken om wie een ander wil zijn. Dat snap ik niet.
1: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Ster.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed. Thanks, Bo.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: En actie, Olifant.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
11: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar
13: uit.
12: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
13: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
16: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
15: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
16: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
17: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is middernacht.
18: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Bij Teugen op de Veluwe zijn opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en morgenochtend ook extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die vandaag op het spoor werden gevonden en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden van zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma was gehaald. Macklemore zegt dat hij niet meer mag optreden vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraak op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor zijn tour. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie een plaatsje naar de vierde positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 1 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht in komende ochtend extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die gisteren op het spoor werden gevonden en het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd, waardoor er ook weinig beelden zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Bij Teug op de Veluwe zijn gisteravond ook opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er daar een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat opnieuw uit van een nieuwe sabotageactie. Treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. In totaal zijn er 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen gisteren. Er werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boeren. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog. Kritische Iraniërs in het Westen worden bespioneerd door het regime in Teheran. Het gebeurt met software die de Iraanse dienst op hun apparaten zet. Die waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD samen met de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Center. Via sociale media wordt het vertrouwen van Iraanse dissidenten gewonnen en hen gevraagd hun bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Activisten en journalisten die slachtoffer zijn geworden zijn op de hoogte gesteld. Om hoeveel mensen het gaat, zegt de AIVD niet. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Het is 2:00.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. In Amsterdam-West is gisteravond een grote brand uitgebroken in een supermarkt. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De bewoners van 5 bovengelegen woningen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in het politiebureau aan de overkant van de straat. Niemand raakte gewond, wel was er veel schade aan de supermarkt in Amsterdam-West. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn voorlopig laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Vandaag ook geregeld een bui overdag, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag daarbij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.